0: een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele dag

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Over de inhoud van het nieuwe Iraanse voorstel is nog niets bekend. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert ooit uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalde voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden voor de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie van de Grand Prix heeft de wedstrijd naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer in het midden en noorden van het land regen- en onweersbuien, met lokaal ook kans op hagel en harde windstoten. De komende uren nemen de buien af. De komende dag is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: All of the Barbies is bad, it girls, and we ain't playing tag.
1: Niet jij die straks stories kijkt terwijl iedereen bij de Funnix Awards staat.
2: 20 mei.
1: Avonds live.
2: Met Kulas.
1: Kaya Imani.
3: Broederliefde.
1: En Joe. En geloof ons, hier moet je bij zijn.
4: Koop nu je tickets via funnix.nl/awards.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Trump verwacht niet dat het nieuwe Iraanse voorstel acceptabel is. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de 2 landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. In Hogeveen heeft een grote brand gewoed. De brand ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het vuur sloeg daarna over naar 2 woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig niet terug. De oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er zaterdagochtend al vroeg om een goede plek op het strand te bemachtigen. De gemeente betaalt voor het concert. Zij verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. En het is niet voor het eerst dat er een grote artiest staat op het strand van Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de 2e positie. Hij was een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer: in het westen en noorden buien met kans op onweer. In de rest van het land droog bij 10 tot 15 graden. De ochtend begint straks droog, maar in de loop van de dag nemen de buien weer toe, met ook kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards en maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info of ga naar phonics.nl/awards.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren,
0: Brenna,
2: Distinct,
0: Zoe Tauran,
2: Broederliefde,
0: Zo,
2: en nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. Een autobrand heeft vannacht veel schade veroorzaakt aan een aantal woningen in Hogeveen. De auto stond geparkeerd onder een carport. De brand sloeg over naar meerdere woningen. Volgens de veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug. Niemand raakte gewond bij de brand. De inzet van buitenlandse brandweerlieden is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Dat liet minister Van Wil van Justitie en Veiligheid gisteravond weten. Belgische, Franse en Duitse ploegen werden ingezet bij een natuurbrand in Weert. Die brak donderdagmiddag uit, maar is inmiddels onder controle. Wel zit er nog altijd veel hitte in de grond. In Rotterdam is een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland. Om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde stevige regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan Kimi Antonelli, die vanaf pole position mag starten. Het weer bewolkt met in het westen en noorden nog kans op een bui. Het is een graad of 13. Komende ochtend begint droog, maar in de loop van de dag nemen de buien toe, met opnieuw kans op onweer. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar Phonix.

0: Miel op Funix.
1: Joé Doué Filet. Rihanna. Your

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot, heb het gevoel dat het niet anders kon. Hele strenge winters, dus we pakken zon. Hey, volgens mij is ze met

jou zo.

0: een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam afgelopen vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump sluit niet uit dat de VS nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op Iran. Hij zegt het nieuwe voorstel van Iran te bestuderen, maar zegt ook dat Iran nog niet de prijs heeft betaald voor alles wat het land, de mensheid en de wereld heeft aangedaan. Sinds 3 weken is er een gevechtspauze tussen de twee landen. Volgens Iran ligt de bal nu bij de VS om te kiezen tussen diplomatie en oorlog. Op het strand van Copacabana in Rio de Janeiro heeft Shakira een gratis concert gegeven. Zo'n 2 miljoen mensen kwamen af op het optreden. Het is voor Shakira het grootste concert ooit. De gemeente organiseerde het concert en verwacht dat het veel geld oplevert voor de lokale ondernemers. Het is niet voor het eerst dat er een grote artiest optreedt op het strand. Onder meer Lady Gaga en Madonna gingen Shakira voor. Bij de kwalificatiewedstrijd voor de Grand Prix van Miami is Max Verstappen gisteravond als 2e geëindigd. Kimi Antonelli werd 1e en start daarom vanaf de pole position. Verstappen is blij met de kwalificatie. Dit seizoen startte hij nog niet eerder zo ver vooraan. De Formule 1 race in Miami is vanwege slecht weer vanavond 3 uur eerder dan gepland. Het is dan om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer wisselvallig met wolken en af en toe buien. Vanochtend in het oosten nog wat zon, maar daarna neemt de bewolking toe. Vanmiddag meer regen en ook kans op onweer. Het wordt 1 graad of 20. Na het weekend bewolkt en zo'n 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check FunnyXAds.nl. Your city, your sound.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Nu op NPO Luister. De Joodse Raad van Twente. Het ongelofelijke verhaal van de grootste reddingsoperatie van Joden in de Tweede Wereldoorlog. Sluwe agenten. Een dominee die voor de duvel niet bang was. En aan het hoofd 1 man. Sieg Menko. Ontdek de podcast De Joodse Raad van Twente in de gratis NPO Luister-app.
5: Als een stikstofdiscussie polariseert tussen jou en een goede vriend.
6: Jij begrijpt maar niet dat stikstof
7: nee,
6: op den duur...
7: Nee, jij begrijpt niet dat de boeren
6: onze natuur onherstelbaar aantast.
5: Dan kan je het volgende doen. Spreek af dat je elkaar laat uitpraten. Dan wordt iedereen gehoord.
6: Sorry, zeg maar.
5: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl wat je kunt doen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. In Hoogeveen heeft een grote brand gewoed. Vuur ontstond waarschijnlijk in een auto die onder een carport geparkeerd stond. Het sloeg daarna over naar twee woningen. De brand is inmiddels onder controle. De bewoners van 8 huizen kunnen voorlopig nog niet terug. En de oorzaak van de brand is onbekend. In Rio de Janeiro zijn zo'n 2 miljoen mensen afgekomen op een gratis concert van Shakira. Het megaconcert op het Braziliaanse strand is het grootste concert uit haar carrière. De eerste bezoekers waren er al vroeg in de ochtend om een goede plek op het strand te krijgen. De gemeente betaalde voor het concert. De verwachting is dat het lokale ondernemers zo'n 130 miljoen euro kan opleveren. Het is niet voor het eerst dat er grote artiesten optreden op de Copacabana. Lady Gaga en Madonna gingen Shakira al voor. Dan nog het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. En dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: We kennen de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog uit onze geschiedenisboeken. Maar de echte verhalen zitten vaak in huizen, op treinstations of andere plekken in de stad. Ja, en die verhalen worden vanaf morgen op die plekken verteld in Den Haag. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Astrid. Astrid, hele goede avond.
1: Goedenavond, hallo.
0: Hallo. Hey, kan je me meenemen in wat we kunnen verwachten de komende dagen?
1: Ja, de komende dagen kan je eigenlijk op 19 verschillende plekken kan je gaan luisteren naar verhalen over onderduik en verzet. We hebben bijvoorbeeld bewoners die vertellen over een huis waar vroeger onderduikers zaten. We hebben een mevrouw van 82 en haar ouders zaten in het verzet. En zij gaat in het huis vertellen waar die verzetsgroep samenkwam.
0: Oh, wauw.
1: Ja, en we hebben ook bijvoorbeeld iemand die zag in haar straat 4 struikelstenen. En die is dat helemaal uit gaan zoeken. En die gaat vertellen over dat Joodse gezin. En twee kinderen daarvan die vluchten in de oorlog naar het buitenland. Ja, we hebben ook programma's met muziek. In de bibliotheek wordt verteld over Joodse componisten. En daar is ook muziek bij. En ja, het is heel verschillend. Dus, en het is heel bijzonder als je in zo'n huis luistert met zo'n kleine groep mensen. Dat geeft vaak heel gevoel van verbinding. En het is heel bijzonder om daarbij te zijn.
0: Ja, dat snap ik. Hey, ik hoorde ook dat er een bijzonder verhaal wordt verteld bij station Hollandspoor.
1: Ja. Op station Hollandspoor is de Koninklijke Wachtkamer. En daar gaat Lucas Lichtenberg vertellen over eigenlijk een heel verdrietig onderwerp. De brieven en kaartjes die uit de treinen werden gegooid. Dus Joden die op transport gingen, wilden vaak nog iets aan familie laten weten. En hij heeft daar onderzoek naar gedaan. En daar hij gaat dus vertellen in die Koninklijke Wachtkamer. Ja, ik moet wel zeggen, deze locatie is eigenlijk volgeboekt.
0: Okay.
1: Veel andere locaties hoef je niet voor op te geven. Dus, maar ja, in woonhuizen is het natuurlijk een beperkte plaats.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook nog andere grotere plekken waar je naartoe kan. Dus hopelijk is er genoeg plek voor iedereen.
0: En kan je daar gewoon naartoe dan, naar die andere plekken die je noemde?
1: Ja, als je op opiodehuizen.nl kijkt, dan kan je het hele programma zien. En dan staat per verhaal bij of je moet aanmelden of niet. Dus dan kan je precies zien waar je zo naartoe kan.
0: Oh ja, mooi. Ja. Hey, en Astrid, jullie doen dit al jaren. Wat doen deze verhalen met de bezoekers?
1: Ja, het is eigenlijk heel bijzonder. Het geeft eigenlijk altijd een gevoel van verbinding. Soms is het ook delen van verdriet. En tegelijk is het ook inspirerend. Dus juist omdat je met een kleine groep samen zit, is het ook veilig om vragen te stellen. En het geeft altijd een verbindend gevoel, vind ik.
0: Nou, heel mooi. Hey Astrid, dank je wel.
1: Oké, nou, misschien tot ziens.
0: Misschien tot ziens, inderdaad. En wil je naar deze verhalen bezoeken in Den Haag? Dat kan vanaf morgen tot en met maandag. Check het programma op www.openjoodsehuizen.nl of check de link op de FunX website.
2: Yo, dit is Sinteer. Deze week ben ik de dikste op FunX met mijn nieuwe track Mansori samen met Morad.

0: 25 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest. Phonics.

0: Blok.
1: Herdenken doen we elk jaar op 4 mei, ook hier in Rotterdam. En in Maaspodium gebeurt dat wat anders dan dat je misschien gewend bent. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is organisator Imen. Imen, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, hey. Jullie organiseren 4 mei Herdenken zonder grenzen in Maaspodium. Wat bedoelen jullie precies met zonder grenzen?
2: Ja, klopt. Wij organiseren voor de tweede keer een inclusieve 4 mei herdenking zonder grenzen. En daarmee bedoelen we dat er geen hiërarchie is in wie we herdenken. Mm-hmm. We herdenken de slachtoffers van toen en van het heden. Omdat we vinden dat nooit meer voor iedereen moet gelden. En dat betekent dus dat je geen onderscheid maakt in wie je herdenkt. Je herdenkt gewoon alle slachtoffers van oorlogen, genocides en koloniaal geweld. En Dat gaan wij doen.
1: Prachtig. En het gaat dus ook over slachtoffers die er nu nog zijn, die nu vallen, zeg maar.
2: Ja, klopt. Dat is het hele principe. Omdat wij vonden dat je niet kan zeggen nooit meer, terwijl er nu nog steeds genocides plaatsvinden. Mm-hmm. Genocides die onder andere Nederland ook, waar Nederland ook medeplichtig aan is. Dus wij vinden dat de huidige herdenking, de traditionele herdenking, niet voldoet aan deze tijd. En dat je het nu ook mee moet nemen in herdenken.
1: Je zegt genocides waar Nederland nu ook medeplichtig aan is. Kan je die noemen?
2: Ja, klopt. De genocide in Palestina. Nederland is de grootste investeerder in het Israëlische regime. En die pleegt genocide op de Palestijnen. Dus ja, wij vinden dat je niet nooit meer kan zeggen als je nooit meer niet voor iedereen laat gelden.
1: Ja, duidelijk. Hey, waarom is het zo belangrijk om ook situaties en conflicten van nu, zoals waar we het net over hebben, te betrekken bij een herdenkingsmoment?
2: Omdat wij, om verschillende redenen. We leven in Rotterdam, daar zijn meer dan 175 nationaliteiten.
1: Ja.
2: Die nationaliteiten die hebben ook slachtoffers in verschillende gemeenschappen. En wij vinden dat elke gemeenschap het recht heeft om zijn eigen slachtoffers te herdenken. Of het nou gaat om in de Tweede Wereldoorlog of in de slachtoffers uit de koloniale tijd. Of de genocides die nu de dag plaatsvinden.
1: Ja. Hey, Imen, wat hopen jullie dat mensen meenemen na deze herdenking?
2: Nou, we hopen dat iedereen net als vorig jaar dus weer met een goed gevoel naar huis gaat. Waarbij ze het gevoel hebben dat de slachtoffers uit hun gemeenschap op een waardige manier zijn herdacht. En dat ze het gevoel hebben van saamhorigheid, gemeenschap en solidariteit hebben ervaren. Mm. Die we vorig jaar ook hebben ervaren. Dat is belangrijk.
1: Ja, zeker. Hey, het klinkt echt prachtig wat jullie doen.
2: Ja, we hopen dat het weer net zo mooi wordt als vorig jaar.
1: Ik hoop het ook. Heel erg bedankt dat je even wilde bellen.
2: Ja, jij ook bedankt.
1: Dankjewel. En denk jij nou, ja, hier moet ik bij zijn? Check dan rotterdampalestinacoalitie.nl of de link op de Vanex website.

0: Stel, je ziet een lange rij staan voor een foodspot. Ben jij dan iemand die aansluit of de hype niet meteen gelooft? Ja, ik vraag het je, want ik heb iemand aan de telefoon die je de echte, de beste foodspots kunt laten zien. Je kan hem kennen onder de naam Connecting Flavors of van TikTok bijvoorbeeld.
1: Bro, kijk hoe delicious deze hummus eruit ziet. Hummus en Habibis, wat een naam.
0: Ja, goedenavond Nana.
2: Goedenavond, delicious.
0: Delicious. Ik denk dat heel veel mensen die luisteren je misschien wel kennen van de video's. Zometeen gaan we het over je favoriete spots hebben. Maar eerst ben ik benieuwd, eet jij nog wel eens thuis? Of ben je altijd op straat te vinden?
2: Ja, goede vraag. Ik probeer wel af en toe een beetje te koken. Want het is ook niet gezond om altijd buiten te eten. Dus ik deel ook wel wat recepten op mijn kanaal. Dus als je nog inspiratie nodig hebt, kun je dat ook checken.
0: Okay.
2: Maar ik ben wel twee à drie keer wel gewoon buiten om ja, lekkere dingen te testen.
0: Ja, why not zou ik ook zeggen. Want als het aan jou ligt, jij hebt echt helemaal niks met die hype TikTok plekjes. Weet je wel, van die plekken in Amsterdam waar mensen dan uren voor in de rij gaan staan, toch?
2: Ja, ik vind het zo zonde dat iedereen elkaar maar blind volgt. Terwijl er zoveel authentieke plekken zijn waar je heel lekker kan eten. Wat ik bereid door hele lieve families. En ga lekker ontdekken in plaats van alleen maar elkaar als eigenlijk een beetje als een schaap, hè, de laatste tijd.
0: Yeah.
2: Zie je dat, ja, iedereen gaat gewoon in dezelfde rij staan voor hetzelfde patatje of wat dan ook, terwijl er zoveel meer is.
0: Ja, dat is online ook wel een beetje waar het om draait, maar niet als het aan jou ligt. Want bij jou gaat het echt wel om meer. Hè? Het gaat ook een beetje om het verhaal achter degene die bijvoorbeeld je eten klaarmaakt. Waarom is dat zo belangrijk voor jou?
2: Nou, ik denk dat eten eigenlijk de makkelijkste tool is om mensen over een cultuur of over een persoon iets te leren. Vaak is ook eten de eerste aanraking wat mensen hebben met een bepaalde cultuur. Dus ik probeer eten eigenlijk te gebruiken om mensen meer te vertellen daarover en meer de achtergrond mee te geven. Maar ook juist de leuke interacties die je bij het bestellen van een broodje meekrijgt mee te geven.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk dat hele buurtgevoel, hoe ik Amsterdam zie, want daar ben ik begonnen en daar maak ik nog steeds heel veel content. Dat probeer ik door die video's mee te geven.
0: Nice. Hey, even over Amsterdam gesproken. Ik ben zelf ook Amsterdammer, dus kun jij mij en misschien de rest van de luisteraars blessen met, ja, het is misschien een onmogelijke vraag, de top 3 foodspots van Amsterdam.
2: Top 3 is crazy, want er is zoveel. Er is echt heel veel. En elke buurt heeft natuurlijk zijn charmes. Ik heb net shawarma gehaald bij Chef Youssef.
0: Okay.
2: Die is ook wel veel bekeken op mijn kanaal. Dus dat is sowieso een tip. Ik ga vaak ook wel op de Zeedijk eten bij een Winkey of een New King. Fulu Mandarin op de Rokin. In het centrum hebben we natuurlijk Broodje Bert, warme bakken waar iedereen komt. Hairan Shawarma. Ik kan hier echt heel lang op het
0: doorgaan. Wauw, je gaat lang door, man. Wauw.
2: Ja. Ik ga eerst nog eens moeilijk, maar nee, ik heb er zijn heel veel plekken.
0: Oh, het lijkt me heerlijk om jou, zeg maar, jouw mattie te zijn. Jou gewoon te kunnen teksten van.
2: Ik word zo vaak gebeld gewoon door mensen van, hey, gisteren nog zei iemand van, joh, ik heb een date, ik wil Turks eten, maar een beetje chic, waar moet ik heen? Dus ik word vaak ook lastiggevallen met zulke vragen. Maar ik ben de voorste.
0: Super nice. Hey, en naast je Instagram-account, je hebt nu ook een podcast genaamd Patatje Oorlog. Wat kunnen we daarvan verwachten? Wat zien we daar?
2: Ja, het is als een battle. Ik doe het met twee anderen, Noni Koyman en Isabella Cavando. En elke week battelen we om een thema wat met eten te maken heeft. Dus bijvoorbeeld het beste comfortfood, of het beste broodje, of het beste laatste maaltijd. Maar wat je dus krijgt, is je hebt 3 rondes. En in die rondes kun je dus ook best wel veel vertellen over de geschiedenis van het eten. Alles wat je eet heeft een verhaal. Of het nou culturen zijn die samen zijn gekomen, of dat door een bepaalde struggle een gerecht is ontstaan. En in die podcast krijg je dat dus mee. Want je moet de ander daarvan overtuigen met het verhaal.
0: Nice. Nou, dat is sowieso iets wat je moet gaan checken, denk ik, als je nu luistert. Nana, hartstikke bedankt. Kun je nog 1 keer even je naam droppen, dat mensen je gewoon gelijk kunnen gaan volgen?
2: Ik heet Connecting Flavors overal. TikTok, Instagram, YouTube. Ook heel veel series daar, dus ga het zeker checken.
0: Hé, hey, ik ga je ook bellen vanaf nu als ik uit eten wil.
2: Ja, check mijn kanaal gewoon. Je weet toch, check mijn kanaal gewoon.
0: Je komt er heel goed mee weg.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnyx Ads. Your city, your sound.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
6: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
5: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken.

app. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marinier Jan van Garsel bijvoorbeeld. Samen met 100 andere mariniers waagt hij een ultieme poging om de Rotterdamse Willemsbrug weer in handen te krijgen. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Jan op mariniersmuseum.nl/vrijheid. Trek in

0: altijd goed.
1: Het is code rood bij Dirk.
0: Wat zeg je?
1: Het is code rood bij Dirk.
0: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
1: Ja, want op Dirk kun je rekenen.
2: Die zaal kopen we uit.
3: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
4: Bos. Je kent hem.
3: Ja, uitverkocht. Oké.
2: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best.
5: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
6: Is dat racisme?
5: Ja, ik zou mijn klacht doen op school.
7: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
0: Ook in de actie bij Dirk. Pepsi of 7-Up, 1,5 liter, 1,69.
8: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. President Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen, maar hij verwacht niet dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal bij de VS. En over de inhoud van het nieuwe voorstel is nog niets bekend. De politie heeft 2 mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Bij het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij die wedstrijd vanaf de 2e positie. Dan het weer vanochtend, vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer. Dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: Ja, Artist of the Week dus, maar nu staat hij hier weer in de studio. Welkom, Berry van het Westen.
1: Yes, yes, yes. Dankjewel.
0: Hey, leuk dat je er weer bent, sowieso. Het is alweer bijna een jaar geleden. Je zei net ook tegen mij, het voelt bijna alsof het maar 5 maanden terug
1: ja,
0: was.
1: Ja, de tijd is gevlogen.
0: Wat is er in de tussentijd veranderd?
1: Ik ben gewoon doorgaan met blijven droppen. Muziek gaat goed. Kleine fanbase opgebouwd. Ja, de streams gaan lekker en ik probeer het gewoon nu door te pakken.
0: Ja, dus, de streams gaan goed. Ja, als ik het ook goed zeg, doe je alles wel een beetje in eigen regie.
1: Ja, zeker. Maar het voelt ook heerlijk hoor.
0: Ja?
1: Ja, ik kan niet klagen.
0: Waarom?
1: Ja, ik kan gewoon alles zelf doen. Ik kan nu gewoon mijn eigen vibes, wat ik zelf wil maken. En ja, dat voelt gewoon goed.
0: Wat wil je zelf maken?
1: Wie is Berry gewoon? Gewoon een stukje gewoon van mezelf, maar wie ik ben. Maar ook gewoon laten zien dat ik gewoon heel creatief ben. Ik ben een jongen die gewoon echt alles kan maken. Letterlijk, ik ben heel creatief en gewoon dat wil ik gewoon dit jaar gewoon laten zien. Dat ik gewoon van levenslessen tot afro tot noem maar op.
0: Veelzijdigheid.
1: Ja, zeker.
0: Nice.
1: Zeker.
0: Hey, je was dus Artist of the Week bijna een jaar terug.
1: Ja.
0: Heeft dat je nog een soort boost gegeven?
1: Ja, zeker. Het was echt leuk om hier te staan. Heel veel mensen die trots op me waren. En dat heeft me ook wel weer de push gegeven van, je weet toch, gewoon doorgaan, doorzetten.
0: Mm-hmm.
1: Weer een paar keer gedropt. Toen even een stukje terug gedaan, zodat ik veel in de boot kon zitten. Op verschillende dingen kunnen maken. En toen keihard weer terug.
0: Ja, in de boot heb je gezeten. Want vrijdag komt je nieuwe tune Laat Me Het Zien uit.
1: Yes.
0: Ik ga even een klein stukje laten horen.

0: Ja, super nice. Yes. Wat me gelijk wel opvalt als ik het vergelijk met Faded, is weer een hele andere sound.
1: Ja, zeker.
0: Hoe switch jij zo tussen sounds? Hoe gaat dat?
1: Ja, het is gewoon verschillend. Ik denk dat het gewoon ligt aan de vibe in de studio waar ik zin in heb. Soms is het afro. Soms heb ik zin om gewoon iets te, gewoon eruit te gooien. En hier was gewoon een goede vibe, energiek. En dit kwam gewoon eruit.
0: Nice.
1: Dit is gewoon eruit kwam.
0: Hey, ten slotte, ik vind het sowieso heel erg mooi om te zien dat je zo hebt doorgepakt. Want niet iedereen die maakt die beslissing, die Artist of the Week is. Dus laat het vooral een voorbeeld zijn voor mensen die ook upcoming zijn. Om gewoon echt door te pakken. Want je bent bezig met een album. Yes. Tell us about that.
1: Yes. Nee, ik ben nu bezig met een album. Ik ben heel veel in de studio. Heel veel uren. En ik ben nu eigenlijk aan het focussen eigenlijk om echt om elke anderhalf maand gewoon te droppen.
0: Wauw.
1: En uiteindelijk wil ik gewoon echt eind van het jaar echt met iets zieks, iets geks voor me. Heel veel FT's. En
0: hallo, FT's, laten zien wie FT's. Is. Je laat even wel iets droppen. Kun je al namen noemen?
1: eigenlijk weet ik niet of ik dat kan gooien. Ja, ik heb wel de volgende release. Dat weet ik ook wel, die is wel met... Laat me één FT, dat geeft met Beulenson. Ook een goede track, zeker. Nice. En voor de rest ga ik niet te veel klappen. Het gewoon wordt een leuke zomer en een leuk jaar.
0: De zomer van Berry van het Westen. Yes. Sowieso, thanks for coming. Heel leuk dat je er weer was. We gaan je in de gaten houden en we kijken de zomer tegemoet.
1: Zeker.

0: serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 12:30, 12:30, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

0: Bijna elke week zetten we een lokale artiest hier op Phoenix in het zonnetje als onze Artist of the Week. Ja, en dat doen we al een hele tijd. Maar hoe gaat het eigenlijk met die artiesten nadat ze hier zijn geweest? Nou, de Rotterdamse Luana werd 1,5 jaar geleden Artist of the Week en zit hier nu weer gezellig bij ons in de studio. Luana, welkom.
1: Hi.
0: Wat leuk dat je er weer bent.
1: Yes.
0: Gezellig. Hey, 1,5 jaar geleden werd je hier Anne Blak Artist of the Week. Hoe gaat het nu met je?
1: Ja, heel goed. Ik heb wel even een goede 1,5 jaar gestruggeld, zeg maar, met een team bij elkaar vinden en heel veel nummers schrijven, dan weer dingetjes weggooien omdat ik het toch niet goed genoeg vond, zeg maar. En nu heb ik wel een goed aantal nummers, zeg maar, waarvan ik denk, hier ben ik echt tevreden mee en dit wil ik echt gaan uitbrengen, zeg maar.
0: Nice. En je zei gestruggeld. Waar zit die struggle dan vooral in?
1: Bijna op ieder vlak, eigenlijk, zeg maar. Ja, fotografen vinden, videografen vinden. Ik werk nu met danseressen die echt super goed zijn en die mijn vibe begrijpen. Ik werk met de juiste producer nu, maar ik heb gewoon heel veel geprobeerd, gemaakt, dan weer weggegooid, zeg maar. Dus ondertussen zijn we 1,5 jaar verder, zeg maar.
0: Ja, ja. Hey, en morgen komt je nieuwe tune Alleen Zijn uit. En zometeen ga je hem ook live voor ons performen. Waar gaat die tune over?
1: Ja, iedereen kent wel iemand die, zeg maar, ja, niet alleen kan zijn. Letterlijk dat, de titel zegt het eigenlijk al. Het gaat gewoon over iemand die, zeg maar, net uit de relatie komt en gelijk naar de volgende hopt. En ja, in het nummer zeg ik dan ja. En ze lijkt het meest op mij, want ze heeft mijn features en zo. Dus ze doet het eigenlijk om mij te vergeten, zeg maar dat.
0: Ah, en waar haal je dan je inspiratie uit bij het maken van je tunes?
1: Eerlijk? Ik nak echt heel veel verhalen van mijn vrienden.
0: Nice.
1: Zeg maar, meestal gaan ze bij mij ranten en dan stop ik het daarna in een nummer en dan laat ik het horen. En dan ben ik van, ah, weet je nog toen je me dat vertelde, zeg maar.
0: Oh, ja, ja.
1: En dan horen ze het en dan zijn ze van Luana. Ik zei dit in vertrouwen toch, maar ze vinden het meestal wel leuk dus.
0: En over wie gaat Alleen Zijn dan?
1: Ja, eigenlijk was het best wel fictief.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, ik had wel een relatie met mijn ex en die zei toen tegen mij van, ja, ik had altijd een relatie omdat ik nooit alleen kon zijn. Maar sinds ik jou heb ontmoet, ben ik echt verliefd en wil ik jou als persoon, weet je wel. Mm-hmm. Klonk allemaal heel mooi, maar ik vond het al een beetje, ik weet niet. Ik geloofde er niet helemaal in en ik wilde het toen eigenlijk ook al uitmaken. En toen dacht ik, dan zit je sowieso zo meteen bij de volgende in bed. En ik had gelijk. Maar ik had het nummer al geschreven voordat ik altijd een relatie omdat ik nooit alleen kon zijn. Maar sinds ik jou heb ontmoet, ben ik echt verliefd en wil ik jou als persoon, weet je wel. Mm-hmm. Klonk allemaal heel mooi, maar ik vond het al een beetje, ik weet niet. Ik geloofde er niet helemaal in en ik wilde het toen eigenlijk ook al uitmaken. En toen dacht ik, dan zit je sowieso zo meteen bij de volgende in bed. En ik had gelijk. Maar ik had het nummer al geschreven voordat ik gelijk had, zeg maar.
0: Je wist het gewoon al
1: eigenlijk. Ja,

0: Hè? Ja, toch?
1: Win-win situatie, schat. En je bent van de vent af en je hebt een goede tune.
0: Ja, toch?
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Alleen zijn, die ga je nu live voor ons performen. Ik ben helemaal ready. Ben je ook ready?
0: Ik ben nooit ready, denk ik.
1: Dus laten we het dan gewoon gaan doen?
0: Ja.
1: Oké, let's go. Je kan niet alleen.

0: Yes. Woo! On the block. Hey, goed gedaan.
1: Thank you.
0: Hoe vond je het zelf?
1: Ik vind het nog steeds spannend om te doen, maar het begint wel een beetje te wennen.
0: Nice. Ik vind het ook wel leuk dat je gewoon zegt dat je het ook spannend vindt. Dat mag.
1: Ja?
0: Ja, dat is helemaal oké, denk ik, toch?
1: Ja, sowieso. Het is ook gewoon... Ik heb het nog niet heel vaak live gedaan en al die nieuwe meningen en zo. Ik breng, ja. Ik breng nog niet heel lang uit, zeg maar. Dus
0: ja.
1: Ik hoop dat het binnenkort een beetje bent, zeg maar.
0: Ja, snap ik. Hey, nou, ik heb echt genoten, dus ik kan niet wachten tot zometeen 12 uur. Want dan komt Alleen Zijn uit. Bijna.
1: Ja.
0: En wat kunnen wij nog meer van je verwachten de komende tijd?
1: Ik heb een live show op 3 juni in 013. Dus ja. Dat is in Tilburg. En die doe ik met mijn danseressen. Dus dat gaat echt super vet worden. Ik heb daar zoveel zin in. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En eigenlijk ben ik van plan iedere 6 weken een nummer te releasen. Dus eigenlijk over 6 weken komt er ook een ander nummer uit. En ik heb gewoon zoveel leuke dingen liggen. Ik heb daar echt zoveel zin in.
0: Nice. En waar kunnen mensen je checken?
1: Insta, TikTok, Snapchat, Spotify. Het liefst op Spotify, zeg maar.
0: En hoe heet je?
1: Op mijn socials heet ik luana.galashvili. Ik heb echt zo'n moeilijke achternaam. Eigenlijk heb ik een andere username nodig, maar
0: ja.
1: Ik ben niet zo creatief. Maar ja, Luana is L-U-A-N-A en dan punt. Als je K-H doet, dan komt meestal de rest erachteraan, zeg maar.
0: Duidelijk. Dan gaan we dat gewoon intypen.
1: Alright.
0: Dankjewel, Luana.
1: You. New music. New. Op

0: Sport met Camille.
1: Echte verhalen en rauwe emoties zonder filter. True Stories in het Belmer Park Theater geeft ruimte aan ervaringen rond seksueel misbruik die te vaak ongehoord blijven. In een veilige setting delen mensen hun verhaal, wordt er geluisterd en ontstaat er verbinding. Vanmiddag is de derde editie en ik neem jullie mee.
2: I am a survivor and through my story I will build bridges for others to rise, to know they are not alone.
1: Marianne, jij bent True Stories begonnen door een persoonlijke ervaring op je 10e. Wat was voor jou het punt om je verhaal te delen en dit evenement te organiseren?
3: Nou, ik merkte heel erg dat dit een onderwerp is waar niet veel mensen over praten. En ik miste in mijn jongere jaren toen heel erg een plek waar ik naartoe kon gaan waar mensen het ook hadden ervaren. En niet altijd een plek waar alleen het therapeut is, zeg maar, waar ik over kan praten. Dus een community, samen eigenlijk een plek bouwen waar we eigenlijk van onze zwaktes een kracht kunnen maken. Dus het bracht echt voldoening om ook te zien dat andere mensen er iets aan hadden.
4: Why did this happen to me? I was just a child, just trying to breathe.
3: Ik heb dus voor deze editie ook een nummer geschreven over de jongere ik en de oudere ik. De jongere ik was heel erg in tegenstrijd met zichzelf. Ze zag het licht niet meer. Ze wist niet hoe ze verder kon. En de oudere ik was dan meer van blijf gewoon doorvechten. Je komt er wel. Na het donker is weer licht. En daarbij hielp de oudere ik eigenlijk de jongere ik, om het zo te zeggen.
4: Our fight is not.
2: Geloof is niet het goede woord, maar echt geloven dat het zeg maar echt is gebeurd. Omdat je hoofd kan zo erg spelletjes met je spelen. En je zorgen van overtuigen dat het misschien niet is gebeurd of anders is gegaan. Dus dat was voor mij wel echt het grootste obstakel eigenlijk.
1: Ramiro, jij zat vanavond in het panelgesprek. Wat maakte dat jij je verhaal nu wilt delen of wilde delen?
5: Nou, ik denk dat er vaak wordt vergeten dat het bij mannen, of ze nou heteroseksueel, biseksueel of homoseksueel zijn, dat ook gewoon kan voorkomen. Echt, ik hoop dat mensen meer naar elkaar toe gaan en meer met elkaar gaan praten. Een aantal vrienden van mij die er vandaag ook bij zaten, die hebben het ook van dichtbij meegemaakt. En die weten bijvoorbeeld nu wat zij kunnen en moeten doen als er zoiets gebeurt in hun eigen persoonlijke kringen. En ik denk dat ik die bewustzijn heel graag wil creëren bij mensen.
1: Marianne, heel erg bedankt voor de talkshow en voor je kwetsbaarheid. Als iemand nu luistert die hetzelfde heeft meegemaakt, waar kan diegene dan het beste contact mee zoeken?
3: Nou, normaal gesproken hebben we iemand van Level in het publiek zitten, waar na afloop van de show ook dus naartoe kan gaan. Maar je kan ook gewoon op hun website een mail naar ze sturen als je toch toe bent aan hulp of een andere stap tot je healing journey.

0: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Check Phonics ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: vibes. Yeah!
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken.

0: zak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Nederland, maak je klaar. Jay, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni, volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd op 8 juni in de Gelredome. Voor het eerst in meer dan 10 jaar keert Jay, a.k.a. Kanye West, terug naar Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, 8 juni is ook zijn verjaardag. Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jaynederlands.com. Haal je tickets nu.
2: Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: content.
1: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand geregeld. De Verenigde Staten gaan fors meer dan 5000 militairen terugtrekken uit Duitsland. Dat heeft president Trump gezegd. Hoeveel meer, zei de Amerikaanse president niet. In Duitsland zijn nu bijna 40.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De aankondiging om 5000 militairen terug te trekken kwam vrijdag, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. De NAVO heeft gezegd in gesprek te gaan met Duitsland en de VS. De politie heeft twee mannen van 18 en 22 jaar aangehouden vanwege een steekpartij de afgelopen avond in Rotterdam. De verdachten komen ook uit die stad. Het incident in de wijk Delfshaven raakte een jongen van 17 gewond. Op hetzelfde moment werd er in de straat ook geschoten. De gewonde jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Rotterdam. De Formule 1-race in Miami start vanavond 3 uur eerder dan gepland, om 7 uur Nederlandse tijd. De organisatie heeft de Grand Prix naar voren gehaald vanwege voorspelde regenbuien. Max Verstappen start bij de wedstrijd vanaf de tweede positie. Hij was tijdens de kwalificatie een fractie van een seconde langzamer dan de Italiaan Antonelli, die vanaf pole position start. Het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, tot ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig weer, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards en maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info of ga naar phonix.nl/awards.

0: Blok.
1: Je denkt bij gehoorschade misschien aan festivals of aan keiharde muziek. Maar wist je dat ook je föhn of een druk restaurant je gehoor kan beschadigen? Ja, vandaag is het Noise Awareness Day. En iemand die ons daar meer over kan vertellen is Martijn van het Rotterdamse bedrijf Schoonenberg. Martijn, hele goede avond.
2: Goedenavond, hallo.
1: Goedenavond. Hey, veel mensen denken dat gehoorschade vooral komt door harde muziek, op bijvoorbeeld festivals. Maar het kan dus ook komen door alledaagse geluiden. Hoe zit dat eigenlijk?
2: Nou, ik denk dat dat heel goed is om daar aandacht aan te geven. En dat is super dat jullie dat doen. Omdat het juist met geluid zo is dat het hoe meer je naar geluid luistert en hoe meer dat er geluid is, dat het net zoveel invloed kan hebben.
1: Ja, dus ook, we zeiden net al, een stofzuiger bijvoorbeeld, een föhn, dat kan dus ook te hard zijn en invloed hebben.
2: Nou, inderdaad. En zeker omdat het tegenwoordig horen wij gewoon continu geluid. We horen geluiden op straat, we horen geluiden op kantoor, we horen geluiden op ander werk, inderdaad, maar ook thuis. En juist die opstapeling van geluiden, dat maakt het heel erg belastend voor onze oren.
1: Is het dan ook belangrijk om soms even momenten te hebben dat je helemaal niks hoort?
2: Dat is echt heel erg verstandig. Om af en toe je oren rust te gunnen. Af en toe ook die oordopjes uit je oren te halen, zeg maar. En je oren echt dat moment te geven van, hey, ik las even een pauze in. Zodat ik er dadelijk weer tegenaan kan.
1: Oké. En die momenten dat je wel geluid hoort, hoe kun je voor jezelf meten of geluid ergens te hard is?
2: Ik weet dat sommige mensen wel eens gebruik maken van een decibelmeter op de telefoon.
1: Ja.
2: Ik vind dat altijd zelfs nog wel een stap te ver bijvoorbeeld. Want je kunt net zo goed zeggen van, hey, zodra ik mijn stem zou moeten verheffen voor iemand anders, dan weet je eigenlijk al dat het te luid is.
1: Maar dat moet ik in elke club eigenlijk altijd doen.
2: Ja, dat klopt. En dat is ook precies hetgene waar het op een dag als vandaag om gaat. Mm-hmm. Dat we ons beseffen van dat juist eigenlijk al die geluiden gewoon standaard al te luid zijn voor ons.
1: Ja, zo bizar. Hey, maar tips die iedereen misschien wel kan gebruiken. Wat kun je doen om je gehoor beter te beschermen in het dagelijks leven?
2: Ik zou het heel slim vinden om inderdaad, waar we het net al over hadden, om af en toe je oren wat rust te gunnen. Mm-hmm. Even wat de geluiden wat zachter te zetten. Even dat rustig hoekje op te zoeken bijvoorbeeld. En anderzijds ook gewoon echt gehoorbescherming te gebruiken op het moment dat je in die club staat.
1: Ja, belangrijk. Want ik wil wel naar de club gaan, maar het is wel heel goed als je dan tegelijkertijd je oren beschermt dus.
2: Ja, precies. Zeker. Ontneem dat zeker niet.
1: Ja.
2: En sterker nog, op het moment dat we gehoorbescherming gebruiken met een goede filter daarin, mm-hmm. zorgt dat ervoor dat eigenlijk de muziek voor ons nog prettiger hoorbaar wordt. Het wordt wat rustiger. Maar daarnaast kunnen we ook het gesprek met onze vrienden nog hartstikke goed blijven verstaan en soms zelfs nog beter.
1: Oh, geweldig. Dat klinkt top.
2: Ja.
1: Hey, Martijn, heel erg bedankt.
2: Graag gedaan.
1: Dankjewel. En aan jou die luistert, denk dus een beetje aan je oren, want je hebt er tenslotte maar twee.
3: Yo, dit is Sint hier. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track Mansori samen met Morad.

0: En er zijn een heleboel dingen in het leven waarvan je misschien denkt, oh, nou, als het aan mij ligt, dan had ik het anders gedaan. Of dat moet anders. En als je dan zoiets hebt, blijf je rustig stilzitten. Of ga je, net als de dame die ik aan de telefoon heb, echt actie ondernemen. Miss Teen finalist Melissa uit Amsterdam heb ik aan de telefoon. Ze is pas 17 jaar en een perfect voorbeeld van iemand die er direct werk van maakt. Melissa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hey, nou, we gaan gelijk even hebben over jouw deelname, hè, aan Miss Teen verkiezingen. Je zet je namelijk niet alleen maar in voor dat, maar ook voor de Gender Health Gap. Hoezo dat onderwerp en wat is die Gender Health Gap?
1: Nou, de Gender Health Gap betekent eigenlijk dat vrouwen minder serieus worden genomen in de gezondheidszorg. En dat er minder onderzoek naar hun lichaam wordt gedaan. Nou, ik wil dat er eigenlijk verandering in komt, zodat iedereen dezelfde kans krijgt op de goede zorg. Nou, waarom ik eigenlijk voor dit onderwerp heb gekozen is omdat dat is eigenlijk een situatie is dat wel in mijn omgeving gebeurt. Met bijvoorbeeld mijn moeder.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ik dacht van, ja, ik had het wel een keer op school meegemaakt. Ook en er uitleg over gekregen. En ik vond dat er eigenlijk wel echt aan wat moest veranderen, ja.
0: Want je hebt het over je moeder. Mag ik vragen, wat was daar dan dat jij dacht van, hier gaat iets fout?
1: Nou, niet alleen mijn moeder, maar heel veel vrouwen in mijn omgeving, die hebben dan het gevoel dat ze niet worden gehoord door bijvoorbeeld de huisarts en of de dokter zelf. En dat ze dan nog steeds rondlopen met dezelfde klachten.
0: Oké. En dat komt dus doordat er veel onderzoek is gedaan naar mannen dan, hè? Als in het geval van gezondheidszorg. Jij hebt ook een heleboel huisartsen, of tenminste, jij gaat een aantal huisartsen spreken voor je onderzoek. Heb jij al enig idee wat daaruit komt?
1: Nou, ik heb vooral vrouwelijke huisartsen en of dokters op mijn planning staan. En ik denk dat het antwoord wel gewoon hetzelfde zal blijven, dat het vroeger gewoon was. Dat er veel onderzoek op mannelijke lichaam werd gedaan. Omdat vroeger altijd het beeld van vrouwen niet optimaal was. En er werd gedacht dat vrouwen niet de juiste persoon zou kunnen zijn om onderzoek op te doen. Maar vooral gewoon mannen.
0: Wauw, ik vind het knap dat je deze kennis al hebt met 17 jaar pas. Hey, Melissa, stel je voor, ik vraag aan jou, als je één ding mocht veranderen in de gezondheidssector, wat zou je dan echt veranderen?
1: Nou, eigenlijk gewoon dat er meer onderzoeksgeld wordt gebracht naar de vrouwen. Want wereldwijd gaat er minder dan 5% van al het medisch onderzoeksgeld naar vrouwenspecifieke gezondheid. Terwijl vrouwen bijna 50% van de wereldbevolking zijn.
0: Ja.
1: Maar een heel klein deel van het onderzoeksgeld. En dan zou ik dus eigenlijk gewoon willen veranderen dat het percentage natuurlijk wordt verhoogd. En er meer aandacht wordt gebracht op het vrouwelijk lichaam.
0: Nou, dat vertel je heel goed. Ik zou ook zeker zeggen van, mensen moeten vooral op jou stemmen voor die Miss Teen verkiezingen. Waar kunnen ze dat doen?
1: Nou, dat kunnen ze doen op mijn Instagram. Namelijk Melissa_Eikbedo. Daar heb ik een link in mijn bio staan. En dan kun je zo vaak stemmen als je maar eigenlijk wilt. En dan krijg ik een plekje in de top 15. En hopelijk wordt het focusing maar groter en groter en mijn platform hopelijk ook.
0: Ja, je hoorde het dus, Melissa_Eikbedo. Wil je nou deze naam nog even vinden online? Kan dat gewoon op de Phanix website, phanix.nl/gemist. Melissa, heel veel succes en bedankt voor deze mooie boodschap.
1: Dankjewel, nog een fijne avond. Phanix.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: Report met Camille.
1: Vroeger leek uitgaan standaard. Volle clubs, late nachten, geen zorgen. Maar nu chillen we steeds vaker thuis of doen we iets kleins met vrienden. Dus wat is er veranderd? Ik ben in Utrecht met de vraag, waarom gaat onze generatie niet meer uit?
2: Ik ging vroeger heel veel uit. Nu niet meer, want het is gewoon saai, want er is niemand. Moet ik ook wel bij zeggen, maar dat is gewoon bij mij persoonlijk. Omdat ik een vriendin heb, denk ik van wat de fuck doe ik hier? Ik kan niet eens zeg maar een chickie regelen.
1: Daarvoor ging je naar de club?
2: Nee, niet per se, maar als je dan, het is best wel confronterend als je dan niet meer single bent en is gewoon een chickie. En dan denk je van ja, ik kan er gewoon helemaal niks mee. Ja, dat is echt fucking kut.
3: Heel veel tieners tussen de 16 en de 17 die kunnen nergens eigenlijk uitgaan omdat alles of 21 plus is of gewoon totaal niet 18 plus is en is eigenlijk niet zo vriendelijk. Zeker ook in Utrecht, maar ook in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zijn er eigenlijk vrij weinig plekken waar je echt gewoon ook leuk uit kan gaan.
4: Ik denk dat mensen meer bezig zijn met hun sociale leven, hoe ze hun leven opbouwen, sportschool gaan. En ik denk dat mensen het leuker vinden om naar festivals te gaan. Ik merk dat een club heel erg bepaalde stereotypes heeft. Beetje duister, een beetje donker. Festivals veel opener, overdag, gezellig, licht. Mensen zijn veel vrolijker. Dus ik denk dat mensen die vibe leuker vinden.
5: Bijvoorbeeld festivals, zeg maar, nu het nieuwe uitgaan.
1: Welke rol speelt geld misschien in die keuze om uit te gaan?
2: Ja, ik denk niet heel veel. Zo duur is uitgaan toch ook weer niet. Ja, oké, ik drink geen alcohol. Dus voor mij is het zeg maar best wel goedkoop. Maar je kan toch gewoon indrinken? Dan is het toch niet zo duur? Ja, mensen zijn ook echt skeer. Ik heb daar gewoon geen last van.
1: Jij hebt genoeg geld.
4: Ik denk best wel een grote rol. Ik denk dat uitgaan ook best wel een hele dure hobby is. Nu ook alles steeds duurder en duurder wordt. Dat je voor een drankje misschien 8 euro of wel meer betaalt. En een kaartje moet kopen. Dat allemaal bij elkaar. Dat mensen denken, ja, voor zo'n avond ben ik bijna meer dan 100 euro kwijt. Laat dat maar zitten.
6: Je kan niet normaal even een avondje het goed naar je zin hebben. Zonder er godsvermogen voor te leggen.
7: Hey, Rob Jetten, doe dan even wat aan, man.
3: Ik denk dat het ook een stuk duurder wordt. En hoe minder geld je natuurlijk ook hebt. En hoe duurder alles wordt. Ga je ook wel bewustere keuzes maken van, hey, kan ik nou wel of niet meegaan als mijn vrienden erheen gaan. En dan ja, is het toch jammer dat je niet overal eigenlijk van bij kan zijn. Ik denk dat mensen misschien 1 à 2 keer misschien per maand uitgaan. Maar als het steeds duurder wordt en als je entree moet betalen, want ja, die zaak moet er natuurlijk ook gewoon rondkomen. Ik snap het ook wel. Dan is het ook wel heel erg lastig.
1: Want wat zou er dan moeten gebeuren om het uitgaansleven wat aantrekkelijker te maken?
3: Heel veel plekken moeten om een bepaalde tijd dichtgaan. Je mag buiten niet meer roken. Wat gewoon de gezelligheid eigenlijk gewoon beperkt. In Amsterdam kan je overal eigenlijk uitgaan, maar ja, komen ook heel veel toeristen natuurlijk op af. En in Utrecht valt dat heel erg mee tegen. En heel veel plekken sluiten ook inderdaad.
2: Ja, we zouden gewoon iedereen samen moeten komen om gewoon met elkaar af te spreken dat we gewoon allemaal tegelijkertijd weer uitgaan. Dan zou het leuk zijn. Dan is het weer druk. Maar dat is het niet.

0: Hé, hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
1: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Phonics. In the mood for vibes.
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: Trek je niet echt lekkers?
5: Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Check dan nu het subchannel Funix Visa. Deze clip is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: itscomplicated@funix.nl.
1: Check Funix ook op YouTube voor de leukste series, interviews en dikste sessies.
2: Nederland, maak je klaar. Jij, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd op 8 juni in de Gelredome. Voor het eerst in meer dan 10 jaar keert Jay a.k.a. Kanye West terug naar Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, 8 juni is ook zijn verjaardag. Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
3: Die zaal verkopen we uit.
4: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
3: Boris, je kent me.
4: Ja, uitverkocht. Oké. Okay.
5: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best.
6: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
7: Is dat racisme?
6: Ja, ik zou mijn klachten onder school.
8: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
9: Wawi, wawi.
10: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond, vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dat zorgt voor vertragingen bij nieuwbouw, terwijl er in de praktijk niet altijd risico's zouden zijn voor de gezondheid. Volgens juristen worden er op een klein deel van de landbouwgrond bestrijdingsmiddelen gebruikt. Gemeenten willen daarom dat er nieuwe regels komen. Het Israëlische leger heeft inwoners van 12 dorpen in het zuiden van Libanon bevolen om te vertrekken. Het leger zegt daar aanvallen uit te voeren op de Sjiïtische militie Hezbollah. De inwoners moeten zich verplaatsen naar open gebieden op tenminste een kilometer afstand van hun dorp. Hezbollah mengde zich in de oorlog nadat de Iraanse Ayatollah Khamenei was gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen. Sindsdien zijn er geregeld aanvallen over en weer. Formeel is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon, maar Israël en Hezbollah schenden dat bestand regelmatig. President Trump wil nog meer militairen terughalen uit Duitsland dan de eerder aangekondigde 5000. Hoeveel precies heeft hij niet gezegd, maar het zou gaan om fors meer. Trump kondigde de terugtrekking vrijdag aan, mogelijk omdat hij boos is op de Duitse bondskanselier Merz, die afgelopen week kritiek had geuit op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lemon. De weduwe van John Lennon, Yoko Ono, kon de woordgrap niet waarderen en maakte daar daarom bezwaar tegen. Dan het weer, vanochtend vooral in het oosten zon, daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer, het wordt ongeveer 20 graden. Op morgen een wisselvallige dag, dan wordt het 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Jamie Joy. Wacht niet met het insturen van je request, want de NPO Luisterapp staat open. Jake Lauren hoor je nu. Goedemorgen.

0: genomineerd voor een Phonics Award. En je kunt nu op ze stemmen via phonics.nl.
1: Goedemorgen, Jamie Joy.
2: Goedemorgen, Jamie Joy.
3: Goedemorgen, Phonics.
1: Mijn request.
3: Wat ik vandaag wil horen.
1: Weekend Request.
2: Jamie Joy.
0: Goedemorgen. Ik hoop dat je lekker hebt geslapen, dat je een goed weekend hebt. Het is zondagochtend en dat betekent twee dingen. 1. Je weekend is bijna voorbij, sorry. En 2, we gaan er samen gewoon nog de mooiste ochtend van maken die we ervan kunnen maken. Want ik heb mijn playlist helemaal leeg, zoals altijd. Je luistert naar Weekend Request. En dat betekent dat jij de playlist mag vullen. Jij bepaalt wat je hoort door je speakers. Dus pak de NPO Luister-app erbij en laat me gewoon weten. Met welke track kan ik jouw zondagochtend nog mooier maken? Waar word je blij van? Stuur me een berichtje. Of wat ik nog leuker vind, is stuur me een voice memo. Je hoort nu Young Felix en Bart of Zo. Ook Rijk met Ik Ken Die Girls. Maar wat je nou hoort...

0: De request van Jasmine, Ariana Grande en Social House hoorde je met Boyfriend.
1: Baby Joy. Weekend Request.
0: Ja, en als je ook een request hebt, drop hem in de NPO Luister app. Dat is echt super simpel. Je hoeft alleen maar te sturen welke track je wil horen. En als je het leuk vindt, mag je daar ook een voice memo bij sturen. Of een foto, dat heeft Max ook gedaan. Die was er al heel vroeg bij vandaag. En die stuurt een gezellige selfie. Is ook wel leuk, dan weet ik hoe je eruit ziet, wie er luistert. Claire die gaat vanmiddag naar een reggae party in Amsterdam. En Nanda die is ook al aanwezig, lekker vroeg erbij. En Olivier die heeft zijn request al ingestuurd. Nou, nogmaals, mocht jij er ook eentje hebben, je weet me te vinden. Kleine John en Chavante, die hoor je namens Olivier. Dit is F.

0: En heb jij ook wel eens dat je hoofd er gewoon niet helemaal bij is? Dat de dag niet gaat zoals je zou willen?
1: De situatie soundtrack.
0: Ik kreeg net een appje van Suze in de NPO Luister app. Met ik ben weer ingetuned op werk en het gaat vandaag niet zo soepel hier. En toen dacht ik, ja, Suze, ik hoor je, want ik heb vandaag ook zo'n dag. Bij mij gaat het ook niet zo soepel. Ik zit niet lekker in mijn vel. En eerst wilde ik een soort van masker opzetten en helemaal gezellig doen. Maar toen dacht ik, weet je, je herkent het vast wel. Laat me gewoon eerlijk zijn. Natuurlijk zou ik het liefst alleen maar positiviteit laten horen. Maar dit hoort er ook gewoon bij. Niet omdat ik een downvibe wil, maar omdat we allemaal wel zo'n dag hebben, toch? Jij ook. Dat je gewoon denkt, hè, nu zit ik niet lekker in mijn vel. En daarom ben ik voor de situatie soundtrack vandaag op zoek naar een toepasselijke track voor wanneer je gewoon een off day hebt. Welke moet dat zijn? Welk nummer vrolijkt jou op en sleept jou de dag door als je een off day hebt? Laat het me weten in de NPO Luister app. Maak mij weer blij.

0: 31 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lawrence.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonics Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonics.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Jagaban.
1: De situatie soundtrack.
0: Al een hele gezellige track. Ik vertelde net aan de hand van de appje van Suze, die zei: het gaat even een beetje stroef vandaag op werk. Dat ik dacht, ik zit eigenlijk ook niet zo lekker in mijn vel. En normaal zou ik dat niet zo snel zeggen, want ik wil je alleen maar good vibes brengen op je zondagochtend. Maar ik dacht, laat mij ook gewoon een keertje eerlijk zijn, want ik ben ook gewoon mens. En welke track trekt jou dan zo'n dag door? Want muziek, die bepaalt heel erg mijn mood. En dat kan er ook voor zorgen dat ik weer blij word. En ik was benieuwd of jij dat ook hebt. Nanda, die dacht aan deze.
2: Kutdagen horen nou eenmaal bij het leven. Daar kan je niks aan doen. Maar Everything's Gonna Be Alright van Bob Marley.
0: Ja, vind ik een hele goeie. Bob Marley is altijd goed. En dat vond Wesley ook. Want je was niet de enige die aan Bob Marley dacht, Nanda.
3: Bob Marley, don't worry, be happy.
0: Zo leuk. Ik zie ook Aisha die zegt Pharrell met Happy. Dat is echt zo'n track waar je letterlijk happy van wordt. Ja, en toch ga ik vandaag voor de suggestie van Claire. Omdat ondanks dat deze tracks allemaal inderdaad mijn mood wel zouden verbeteren. Vind ik het ook altijd fijn om op een off day nummers te horen waar ik een beetje van ga dansen of zo. Daar word ik dan weer vrolijk van. Dan ga je zo, als je je lichaam beweegt, dan komt die energie weer een beetje vrij. En dan is het leven allemaal weer een stuk leuker. En Claire, die heeft precies de goede track te pakken, vind ik.
4: Hey, Jimmy Joy. Gelukkig heb ik niet heel vaak een off day. Daar zorg ik wel voor. Maar een van de tracks die me er doorheen zou kunnen helpen is natuurlijk Charmwaka van Jonna Fraser.
0: Die wordt hem niet.
4: Maar een nummer van de laatste tijd waarbij ik altijd vrolijk word is Hou Me Vast van

0: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
1: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: your sound.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
2: Van school de

0: Nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Nederland, maak je klaar. Jij beter bekend als Kanye West komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni, volledig uitverkocht. Extra

0: Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
6: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
7: 2 maanden op tour met dit bakbeest.
8: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven. Volgen we 5 verschillende reizen.
9: Dit is echt heel gaaf.
8: Zonder crew, zonder script, alleen de reizigers zelf en hun camera. 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 19:15 bij BNNVARA op NPO 3.
10: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. Verschillende ramen zijn ingegooid met bakstenen en ook de deur van het gemeentehuis is beschadigd. Verder zijn er stickers geplakt van de Nederlandse vlag met daarop het woord corruptie. Het gebeurde even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas regelmatig geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. Ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. 4 op de 10 docenten geeft aan dat sommige leerlingen de ernst van de jodenvervolging bagatelliseren. In Bretagne in Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen en gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer. Vanochtend vooral in het oosten zon. Daarna vanuit het westen meer bewolking en regen. Vanmiddag naast buien ook kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook morgen wisselvallig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.

0: Alex.
1: Jamie, ik vind waterkant ook heel leuk.
2: Schat, daar sta ik dan.

0: dit is de Phoenix Hitmachine. Tickets winnen, Hitmachine.
1: Dit is de Phoenix Hitmachine. Tickets winnen, ja!
2: Het moment waar je op gewacht hebt. Je kunt nu tickets winnen voor de Phoenix Awards. En daar kun je broederliefde met eigen ogen aanschouwen. Ook culas en nog meer namen. En je kunt zien of ze met een Phoenix Award naar huis gaan. En dat wil je natuurlijk niet missen. Het enige wat je hoeft te doen om kans te maken op die tickets is nu Hitmachine sturen in de Phoenix app. Zo simpel is het. De rest leg ik dadelijk uit. Je hoeft er niet veel voor te doen. Je hoeft alleen maar muziekkennis te hebben of een beetje geluk. Hoe dan ook, je eerste stap, en die is laagdrempelig, is Hitmachine sturen in de Phoenix app. Wie gaat vandaag met die tickets naar huis? Ik ben heel benieuwd. Misschien zijn ze voor jou.
3: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Phoenix met mijn nieuwe track, man. Sorry, samen met Morad.

0: kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de hele...

0: dit wil je niet missen. 21 mei in de AFAS met Broederliefde, Kaya Imani, Kulas. Er worden nog meer namen bevestigd. En het wordt één groot feest. En vandaag maken zowel Ash als Kers een kans om daarbij te zijn. Ash, jij hebt al 2 keer eerder met Hit Machine meegespeeld. Wat ging daar fout?
1: Bij de eerste vraag. Ja. En bij de tweede keer had de tegenstander, die mocht als eerst beginnen en die had hem kapot gemaakt toen.
0: Nou, 3 keer is scheepsrecht. Ik hoop dat je geluk hebt. Heb je een beetje geoefend inmiddels?
1: Ja, ik hoop het, ja.
0: Kerson, jij speelt niet voor jezelf, maar voor je dochter. Hoe lief is dat?
2: Ja, dat.
0: Heeft ze je een beetje opgevoed? Ken je alle Phonics Tunes wel?
2: Jawel.
0: Oké. Okay. Nou,
1: als je zegt... Oh, sorry.
0: Nee, zeg maar.
1: Nee, als je zegt, als je voor zijn dochter speelt, dan wil ik al niet eens meedoen. Ik vind het allemaal gelijk, man.
0: Nee. Iedereen heeft evenveel recht op die tickets als je meedoet. En ja, je hebt of gewoon geluk of heel veel kennis. Zo gaat het. We spelen Hit Machine. Degene die de meeste goed hebt, die gaat met die tickets naar huis. Je moet antwoord geven voordat het fragment voorbij is. En de vraag is de tune die hoort ouder of nieuwer? Ash, hoeveel denk jij er goed te kunnen hebben?
1: Ik denk 4.
0: 4, oké. En Kersen, ga jij er overheen of ga je zeggen ik ga Ash laten spelen?
2: Ik ga er overheen, ik probeer zo.
0: Oké, nou Ash, dan mag jij even lekker chillen. En dan Kersen, ga ik jou het eerste fragment laten horen. Ben je ready?
2: Ja hoor.

0: Adams en John Fraser met My Love uit 2016. En de vraag is de volgende tune ouder of nieuwer dan deze tune? Hier komt de volgende kerson. Ik weet niet wat er is veranderd. Antwoord geef voordat het voorbij is.
1: Ik hoor de tune niet.
0: Je hoort hem niet?
1: Ja, het is heel zacht.
0: Ja. Oh, nou, nog één keertje dan. Ik maak een uitzondering.

0: hebt het genaild. Je hebt die tickets binnen voor je dochter. Ja, Ash, sorry man.
1: Nee hoor.
0: Drie keer was toch geen scheepsrecht.
1: Ja toch, volgende keer.
0: Ja, vierde keer misschien.
1: Ja toch, ik blijf het proberen.
0: Ja. Kersel, mag je wel mee met je dochter of neemt ze een vriendin mee?
2: Neemt ze een vriendin mee, dat is niet echt mijn ding.
0: Ah, nou, ik snap het. Ik vind echt, jij wint vandaag ook de award voor allerliefste vader.
2: Dankjewel.
0: Blijf even hangen, dan zorg ik dat die tickets jouw kant op komen.
2: Dankjewel.

voor je. En wie je zo meteen hoort, dat bepaal jij. Om 11:55 heb ik een plekje vrij voor een Fresh From Friends request. Een artiest die wij nog niet draaien, maar die jij wel wil horen op Phonics. Wie moet dat zijn? Laat het me weten via de NPO Luister-app. From Friends. There's Russian, Rao Alejandro en Wizkid met Pongo. En wie weet is jouw artiest de volgende.

Drop hem in de NPO Luister app. Zometeen om 11:55 de Fresh from Friends. Maar eerst op de weg met Equals, Artje en Cho. Dankzij Jeremy. Je luistert naar Phonics.

0: Miel op Funix.
1: Que due file. Rihanna. Your city.

0: sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FanixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Fanix Ads. Your city, your sound.
3: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: ads.nl. Your city, your sound.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Karen White en complete band live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: meneer. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: altijd goed.
1: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
2: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, drie familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
3: Een beetje een soort van gekkig dat dat in onze familie is.
2: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
4: Wabi, wabi.
5: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfal die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
6: Ga

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In IJsselstein in Utrecht zijn vannacht het gemeentehuis en het theater vernield. De glazen pui is aan diggelen en zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is een omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. Ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Dat gebeurde allemaal even voor 2:00. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. Docenten geschiedenis en maatschappijleer worden in de klas geregeld geconfronteerd met desinformatie over de Holocaust. Dat blijkt uit een rondgang van NOS Stories onder bijna alle middelbare scholen in Nederland. De desinformatie komt van sociale media, waar bijvoorbeeld wordt beweerd dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog geen 6 miljoen Joden zijn vermoord, maar een paar honderdduizend. En ook zien leraren vaak AI-beelden van historische gebeurtenissen waar leerlingen mee aankomen. In Bretagne en Frankrijk moet een kleine brouwerij stoppen met de verkoop van een populair speciaal bier met de naam John Lennon. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon, kon de woordgrap niet waarderen. Ze gaf de Bretonse brouwer een ultimatum: de naam aanpassen of een boete riskeren. Dan het weer vanuit het zuidwesten, meer bewolking en regen. Het is 16 tot 20 graden. In het oosten en noordoosten kan het nog 23 graden worden. En daar vanmiddag ook kans op stevige regen- en onweersbuien. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Een artiest die we nog niet draaien. Zometeen ga ik het wel doen. Maar eerst hoor je Broederliefde na Distinct en

0: Met Maak Me Niet Heet en gaan zij dit jaar de award voor Best Live Act pakken. Dat kun je 21 mei zien. Haal je ticket, zet het in je agenda, breng je stem uit op funnix.nl. Het is 5:05 geweest en dat betekent dat ik een spot heb gereserveerd in die playlist. Die playlist die jij sowieso al zelf samenstelt door je request in te sturen. Maar omdat er ook heel vaak requests binnenkwamen van artiesten die we nog niet draaien, nieuwe artiesten, vrienden die andere vrienden wilden supporten, heb ik dus één spot gereserveerd voor een artiest die we nog niet draaien, maar waarvan jij vindt, hey, dat moet je wel gaan doen. En ik doe dit nu na een paar maanden en het is echt één van mijn favoriete momenten geworden. Er worden zoveel toffe artiesten ingestuurd en ik vind het gewoon heel leuk om te zien dat er zoveel love is, dat er moeders, vrienden, vaders, buren, gewoon mensen die iemand op social media hebben ontdekt, dat er zoveel support is naar artiesten toe. Maar 9 van de 10 keer is het wel een man. En vandaag is er een vrouw ingestuurd. En dat maakt me extra blij, want vrouwelijke artiesten hebben nog meer die support nodig. Die krijgen, eerlijk is eerlijk, gewoon wat minder shine. Jonette, die heeft een Fresh from Friends request gedaan voor Severa. En als je haar keihard vindt, geef haar dan wat love in de NPO Luister app of op haar social media.
1: Hey Jamie Joy, ik wil het nummer C'est toi mon amour aanvragen. Van Severa, wat een nummer. En ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Maar maakt niet uit, ik geniet zoveel van dit nummer. Ik ben een grote fan van Severa. En hoe zij het zingt en hoe je hierop kan dansen. Alsjeblieft, iedereen die van Compa houdt.

0: met me gaat spelen of ken je het spel helemaal uit je hoofd. Het is niet moeilijk. Ik heb maar één regel. Jij krijgt een woord zometeen van mij en ik wil weten aan welke track jij moet denken waar dat woord in voorkomt. Wat zing jij gelijk in je hoofd? Zo makkelijk is het. Dus ik ga gewoon lekker aan mijn rad draaien en dan gaan we checken welk woord er vandaag uitkomt. Hier. Het woord is hier. Welke track zing jij gelijk nu met je hoofd mee? In je hoofd mee. Met je hoofd mee. Waar het woord hier voorkomt in de lyrics. Laat het me weten via de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd of jij en ik aan dezelfde track denken. Of dat we op een totaal andere range zitten. En als je de titel niet weet, zing het gewoon in. Je kan ook een voice memo sturen. Ik ben heel benieuwd aan welke track je denkt bij het woord hier.
1: Zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ken elke moeder.

getting tonight. Gunna en Chris Brown hoorde je. En laat het een affirmatie zijn. Ik hoop het voor je. Ik gun het je vanavond. We spelen Grab the Mic. En het woord wat vandaag uit mijn rad kwam was hier. En ik wilde van jou weten, aan welke track moest jij gelijk...

0: kan niet anders. Maar daar niets is minder waar. Nicky, die dacht aan deze en ik heb hem nog steeds niet ontcijferd.
1: Hier, hier, hier. Kom jij eens hier. Hier, hier, hier.
0: Sorry, ik kom niet meer bij. Ik vind het zo tof dat je dit stuurt, Nicky. Maar welke track bedoel jij? Alemski die zegt hier vandaan van Campy, Back in the Days. En Tamara, die dacht aan deze.
2: Oeh, we zijn hier. Op de lijst, fok de rij, ik ben hier. Wodka, ijs, chicks erbij, ik ben hier. Die, daar dacht ik aan.
0: Wel echt een lekkere tune. We zijn hier van Jay, Dio, Bokusam en Ronnie Flex. Maar je was wel helaas de enige die eraan dacht. Was je nog maar hier van Cho? Daar moest ik zelf ook aan denken. Maar daar dacht niemand aan. Terwijl dat ook echt wel een hit was. Dus dat verbaast me. Maar er is één track waar echt ver uit het meeste aan is gedacht. Hij popte als eerste in mijn hoofd op. Maar ook bij Alicia en ook bij Nanda. En nog een hoop anderen in de NPO Luister app. En ik weet zeker dat je hiervan gaat genieten.
3: Dan denk je toch aan één nummer. Nu sta je hier van SFB. Featuring Broederliefde en Ronnie Flex.

0: Phonics Awards staat.
1: Phonics Awards.
2: 21 mei.
0: Avonds live.
2: Met Kulas.
0: Kaya Imani.
3: Broederliefde.
0: En Joe. En geloof ons, hier moet...

0: request.
1: Goedemorgen, Jimmy Joy. Wat een grijzerige weer, hè? Zou je alsjeblieft weer een Roddy Ricci draaien? Die box. Dankjewel. Werk ze.

inplannen. Onder andere die van David, Una Aventura, hoor je zo. Maar eerst een artiest die hit na hit aan het droppen is. En je kunt ook op haar stemmen voor een Phonics Award via phonics.nl. Ik heb het natuurlijk over Kaya Imani. Je hoort er nu samen met Dior. My

0: weer. Dat het in één keer zo grauw en grijs is.
1: Ja, dat. En van dat wij aan het zinken zijn. Wij zijn in één keer ieder weekend.
0: Ja. Iedere maand. Zeg maar, alle vrouwen in het weekend zijn allemaal aan het zinken. Dus het is gewoon even één weekendje wat minder per maand. Jongens, we kunnen er niet veel aan doen. Maar we maken het wel gezellig met elkaar.
1: Ja, zeker.
0: En ik had vandaag een leuke vraag voor jou.
1: Nou.
0: Want, nou ja, mensen weten, je werkt al radio-dj. Maar jij werkt natuurlijk ook bij de podcastafdeling.
1: Ja.
0: Zonder je werk te noemen, wat zeg jij 1000 keer per dag?
1: Willen jullie even luisteren? En als je de podcast van Vanix luistert, dan weet je tegen wie ik het zeg.
0: Veel, veel geknip en geplakken.
1: Oh, ja.
0: Nou, als jij werk hebt, nou, als je thuis blijft, mag je er ook wat leuks van maken. Wat zeg je 1000 keer per dag? Maar zonder je werk te noemen, wat zeg je 1000 keer per dag? Drop het in de NPO Luister-app.

0: tijd goed.
1: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
3: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via MEG.

0: aanbieder. Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
4: In the mood for vibes?
5: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
4: Jij brengt de mood bij de vibes.
5: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
7: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
6: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
7: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
8: Rabi, Rabi.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yesh Yılgız reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in Duitsland nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt hij dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yesh Yılgız verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland blijven. Op dit moment heeft de VS 39.000 militairen in Duitsland. In IJsselstein in Utrecht is vannacht het gebouw van het gemeentehuis vernield. De glazen pui is aan diggelen, er zijn stenen doorheen gegooid. Op de draaideur is het omgekeerde Nederlandse vlag opgehangen. En ook zijn er stickers geplakt van de vlag met erop het woord corruptie. Het gebeurde allemaal even voor 2:00 vannacht. Er is nog niemand aangehouden. Het is al enkele weken onrustig in IJsselstein na een besluit voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In de stad worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Het Oekraïense leger heeft vannacht 2 olietankers uit de Russische schaduwvloot getroffen in de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Hoe erg de schepen beschadigd zijn is onbekend, maar volgens Zelensky zijn ze niet meer in staat om olie te vervoeren. De olietankers varen onder de vlag van een ander land. Rusland gebruikt ze om vanuit het eigen land olie te verplaatsen en zo internationale sancties te omzeilen. De bouw van tienduizenden woningen in Nederland wordt vertraagd door regels rond zogenoemde spuitvrije zones. Dat zeggen gemeenten en provincies tegen Nieuwsuur. Gemeenten houden vaak een minimale afstand aan van 50 meter tussen nieuwe woningen en landbouwgrond vanwege het gevaar van bestrijdingsmiddelen voor de gezondheid. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon. Dan wordt het 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Funnix Awards. En maak kans op tickets. Check de Funnix app voor meer info. Of ga naar funnix.nl/awards.
2: Chanel. Wat zeg jij 1000 keer per dag op werk? We spreken het naar Wild West van Yesine. Er is nog Bad Bunny. Your city, your city, your
3: sound. Come on. Hey, tante Chanel. Als ik jou weer hoor op de radio, hè, is mijn dag weer gewoon helemaal compleet. Hè? Met jouw lekkere muziek, jouw lekkere babbel. Dankjewel, tante Chanel. Fijne middag, iedereen.

0: Ja, er is een grote kans dat jij nu ook aan het werk bent, net als ik. En sommige zinnen zijn voor eeuwig in je brein gegrift door je werk.
1: Chanel, ben je naar uitzending, Macy?
2: Hey Chanel, goedemiddag.
3: Hey Tante Chanel.
4: Hey Tante Chanel, schatje van me.
1: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.
5: Hé, jij bent kapot grappig. Ga op een stukje in mijn eentje.
6: Chanel.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon een beetje een zondagdip door het weer. Weer is slecht. Ja. Waarschijnlijk heb jij hier ook een beetje last van. Weet je, van zon naar grauw gaan is nooit lekker. Dus ik dacht even leuk, energie erin, door een spelletje te spelen. Want zonder je werk te noemen, want ik ga het zo meteen proberen te raden. Wat zeg jij 1000 keer per dag? Nou, je weet, Tante Chanel zegt 1000 keer per dag. Je gaat luisteren naar muziek van... Ik droom hier soms over. Maar mijn beste vriendin die werkte thuis en ze deed de klantenservice voor de Schiphol. En ja, als je ook thuis bent, dan luister de hitte daarmee mee. Dus nu hoor ik ook forever... Hallo met ... van de Schiphol klantenservice. Wat kan ik voor u doen? Ik word bijna verdrietig als ik het allemaal moet zeggen. We kregen wat reacties in de Funix-app. Ik heb eentje, daar heb ik hulp bij nodig. Want Mustafa zegt... Ah, kutzooi, stroomschok. En hij zegt, tip geen elektricien. Wat kan het nog meer zijn? En natuurlijk, wat zeg jij 1000 keer per dag op je werk? Ik ben heel benieuwd of ik het kan raden. Pak je NPO-luister-app erbij. Je weet, je kan een berichtje typen. Maar een spraakmemo maken is wel veel makkelijker. Dus zonder je werk te noemen, wat zeg jij 1000 keer per dag?
1: Yo, dit is Sinteer. Deze week ben ik de tekst op Funix met mijn nieuwe track Mansori samen met Morad. Hey.

0: liefde. En zo.
1: Als je dit mist.
2: Tja.
0: Koop nu je tickets via Phonics.nl/awards.
3: Phonics Awards.

0: Rotimi met Bestie op Phonics. En ja, wat zeg je 1000 keer per dag tegen je bestie? Dat was helaas niet de vraag. De vraag was wel, zonder je werk te noemen, wat zeg je 1000 keer per dag?
1: Phonics.
2: Chanel.
0: Ja. Nou, Dino die stuurt gelijk, hoeveel gram wil je? Hij werkt zeker bij de juwelier, verkoopt grammen goud die je wel of niet kan roken. We weten het niet. Sil, deze ga je gelijk raden. Geboortedatum? Die is huisartsassistent. Lola die stuurt klein, rood, blauw, geel, sigarenboer. Velin, daar had ik een beetje moeite mee hoor. Het is nog niet smooth genoeg. Ben je nagels... Weet je toch dat je die nagels, die curl aan het doen bent? Misschien ben je een waxer? Ik weet het niet. Wat ik 1000 keer zeg is, loop dan, het is een fucking zebrapad. En toen dacht ik, oh, die moet een rijlesinstructeur zijn. Nee, ze is een tramchauffeur, dat was Angelina. Want voetgangers willen altijd op een zebrapad de tram voor laten gaan, terwijl zij voorrang hebben. Nou, klein verkeersreisje krijg je er ook bij op de radio. En onze grote vriend Kanner, die stuurde ook een memo.
3: Ik zeg altijd 1000 keer per dag op het werk. Ik ben het zat. Niet omdat ik het zat ben, maar omdat het gewoon lekker in de mond is. Later.
0: Ja, soms is klagen gewoon lekkerder dan zeg maar iets hebben om over te klagen. Wij als Nederlanders hebben ook echt een klaagcultuur. Oh, heerlijk.
2: New music. New op Phonics.

Ja, daar heeft Boogie with the Hoodie helemaal gelijk in. Zometeen een nieuwe banger van Zara Larsson en Tyla. En dit is natuurlijk Lil Kleine en Jonna Fraser. Met Don Julio Daddy hier op Phonics.

Margiela van Carrie Me Up Phonix. Zometeen Fantasy van Levels. Ja, maar eerst wil ik het eerst... Ik wil het met je hebben over een van de sexy, meest sexy Phonix artiesten. Op een of andere manier... Ja, het is Fetty Wap. Je zou zelfs kunnen zeggen dat ik een oogje op hem heb. Phonix, Chanel. Ja, dit jaar begin ik Fetty Wap zijn saus pas echt te beseffen. En ik vind dat zijn saus automatisch keer 2 gaat, want hij mist een oog en hij rockt het. Hij is er gewoon nonchalant over. Naast dat zieke talent dat hij ook nog heeft. Besef, toen Trap Queen uitkwam in 2015, ik was te jong om die magie te beseffen. En daarom ben ik heel dankbaar dat Fetty Wap nog steeds actief is. En over ziek talent gesproken, hè? Ik heb hier een stukje live dat Fetty Wap doet helemaal zonder autotune met de akoestische gitaar van Trap Queen. Hij gaat gewoon automatisch over naar de normale versie, maar ik wil van jou weten, welke versie vind je mooier?

0: Levels met Fantasy. Zometeen Ronnie Flex met Punta Cana. En dat is echt een vieze, vieze banger, hè? Ik ben bijna boos dat die pas net uit is. Want anders was hij sowieso genomineerd voor Best Song bij de Phonics Awards. 21 mei staat al dik gedrukt in je agenda, dat weet ik. Maar de echte vraag is, heb jij al tickets? Nee? Oké, dan kan je ze nu bij mij winnen.
1: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen.
2: Ja!
0: Ja, wil jij 2 tickets voor de Phonics Awards 2026 winnen? Dan moet je nu Hitmachine in de NPO-luisterapp droppen. En hou je telefoon in de gaten. Want misschien als je een beetje geluk hebt, bel ik je zo op. Hitmachine in de NPO-luisterapp.

0: sushi? Bestel snel hayaisushi.nl. Profiteer nu van de Hayai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Hayaisushi.nl.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Hayaisushi.nl.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 828 88 786 of check istanbulhair.nl.
3: Nederland, maak je klaar. Jij, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd op 8 juni in de Gelredome. Voor het eerst in meer dan 10 jaar keert Jay a.k.a. Kanye West terug naar Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, 8 juni is ook zijn verjaardag. Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
2: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
4: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: In the mood for vibes?
7: Luister dan nu het subchannel Funx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood via de vibes.
7: Funx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
6: Hey, Funx.
8: Van school is

0: toneer.
1: Hermanos! Ja, dan dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja, toch? Beta.
2: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot, zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
3: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
4: 2 maanden op tour met dit bakbeest.
5: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven. Volgen we 5 verschillende reizen.
6: Dit is echt heel gaaf.
5: Zonder crew, zonder script, alleen de reizigers zelf en hun camera. 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond om 20:15 bij BNNVARA op NPO 3.
7: Wabi, wabi.
8: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen, denk aan je helm.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeshilgus van Defensie zegt dat we het hoofd koel moeten houden. Yeshilgus reageerde in het tv-programma WNL op zondag op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen weg te halen uit Duitsland. Volgens de minister heeft de VS de plekken in dat land nodig om inlichtingen te krijgen. Verder zegt ze dat de Amerikaanse krijgsmacht verzwakt als er veel militairen weggaan. Yeshilgus verwacht dat de meeste Amerikaanse troepen alsnog in Duitsland zullen blijven. In Frankrijk zijn twee migranten omgekomen. Ze probeerden om met een bootje het kanaal over te steken naar het Verenigd Koninkrijk. Het gebeurde vannacht vlak voor de kust bij Boulogne-sur-Mer in Noord-Frankrijk. De motor van het bootje viel uit, waardoor de 82 migranten doelloos ronddommerden. Toen het bootje weer op het strand aanspoelde, bleek dat twee vrouwen waren overleden. Volgens de autoriteiten zijn zij door verstikking om het leven gekomen. 16 mensen raakten gewond. De familie van de Iraanse mensenrechtenactivist Narges Mohammadi maakt zich nog altijd grote zorgen over haar gezondheid. Ze werd vrijdag vanuit een gevangenis in het noordwesten van Iran met spoed naar een ziekenhuis gebracht vanwege ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Maar volgens haar familie krijgt ze daar niet de juiste zorg. In december werd Mohammadi opnieuw opgepakt na kritiek op het Iraanse regime. Meer dan de helft van de onbekende oorlogsslachtoffers op het Nationaal Ereveld Loenen is geïdentificeerd, dat zegt de Koninklijke Landmacht. Op de begraafplaats liggen 4000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog begraven. Militairen, maar vooral burgers die zijn omgekomen bij onder meer bombardementen en in concentratiekampen. Dan het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolking en regen. Lokaal kan het dan gaan onweren. Het is 16 tot 20 graden. In het noorden en noordoosten kan het nog iets warmer worden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
2: Je kan nu tickets bij me winnen. Ik ga je nu bellen, dus hou je telefoon in de gaten terwijl je luistert naar Sam Mimi. En dit is No Games, Dior en Kans.

0: little kings.
1: Phonics.
2: Chanel. DJ Skysi.
3: Tante Chanel. Waarom moeten jullie altijd onze pinpas leeg trekken? Oei, oei, oei, oei.

0: Maar wie is vandaag dan de real boss? Wie gaat er vandoor met tickets voor de Phonics Awards? Is het Suze of toch Raif?
1: Dit is de Phonics Hitmachine. Tickets winnen.
0: Ja, dit is eigenlijk best wel een makkelijk spel. Ik laat je zo meteen een fragment horen. En dan laat ik je fragment 2 horen. En dan moet je me vertellen, is de track van fragment 2 ouder of nieuwer dan fragment 1? Dan laat ik je fragment 3 horen. En dan is fragment 3 ouder of nieuwer dan fragment 2? Zo simpel is het. Ouder of nieuwer dan de tune ervoor. En zo gaan we door totdat je af bent. En dan wint er natuurlijk ook iemand. Suze, ik heb jou vandaag als eerst gebeld. Hoeveel tracks denk jij achter elkaar goed te kunnen raden?
2: Ik ga voor 4.
0: 4, oké. Nou, ik ga je tegenstander erbij halen. Dat is vandaag Raif. Raif, hoi.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Je hoort het. Suze zegt dat ze er 4 achter elkaar goed kan doen. Ga jij daar overheen of laat je toch Suze spelen?
3: Ik laat het wel aan haar over.
0: Je laat het aan haar over. Oké, relax. Blijf lekker hangen aan de lijn. Dan zijn we zo meteen bij je terug.
3: Helemaal goed.
0: Hey Suze, nog één ding. Een fragment duurt maximaal 10 seconden. Maar het kan ook 8 of 9 zijn. Dus geef zo snel mogelijk antwoord. Stel je voor het fragment loopt af en je hebt geen antwoord gegeven. Dan gaan de tickets automatisch naar Raif.
2: Duidelijk.
0: Oké, nou jouw begintrek is...
4: Ande, oef, boom. Ande, oef, boom. Ande, oef, boom. Ande, oef, boom.
0: Young Felix en Poke, oef uit 2019. Suze, is deze track ouder of nieuwer?

0: Helaas, Suze.
1: Dat
0: Monica Geuze en Ronnie Flex laten gaan komt uit 2015. En de vorige die komt uit 2017. Dus het was helaas ouder. Je hebt het heel goed gedaan, hè? 3, het is randje geworden. Maar dat betekent wel dat jouw tegenstander naar de FunX Awards gaat.
2: Ja, gefeliciteerd.
3: Oh, mooi.
0: Ah, dat vind ik sportief weer. Hey Raif, met wie gaan we je daar zien?
3: Ik ga met mijn zusje weer, net als vorig jaar.
0: Oh, wat leuk! Waarom met je zusje? Is echt een FunX-fan?
3: Nou ja, zij wou gewoon. Vorig jaar was haar eerste keer, dus ze wou het gewoon proberen. En nu maken we een traditie van als het kan.
0: Oké, nou gezellig. Blijf even hangen aan de lijn. Dan gaan we het regelen voor jou met die tickets, ja?
3: Yes.
4: Dit is de FunX Hitmachine. Tickets winnen. Ja!
0: Hey Suze. Helaas is het vandaag niet gelukt, maar als jij volgende keer gewoon een berichtje stuurt in de NPO Luister-app wanneer we weer Hitmachine spelen, hey Tante Chanel, vorige keer is het net niet gelukt, dan ga ik je even weer opnieuw bellen. Dus zorgen we gewoon dat je daar bent.
2: Yes, helemaal goed. Chanel,
0: doei.
2: Ik zeg je eerlijk, ik heb geen matties, dus ik zou ook niet weten wie ik mee dan moet nemen. Dus ik vind het helemaal niet erg.
0: Ja, maar je kan daar matties maken. Je kan daar
2: ja,
0: matties...
2: Wie weet,
0: je kan daar gewoon matties maken. We gaan jou goed zetten. Misschien kunnen we dan een oproep doen. Wie wil het met Suze? We kunnen er een date van maken.
2: Oh, stel je voor.
0: Stel je voor, we gaan het regelen.

0: Wow! Yo, Phoenix, laat je horen!
1: Ik vind het super mooi om hier te staan.
2: 21 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
0: 3, 2, 1!
3: Jade Lauren,
2: Brenna,
3: Distinct,
2: Zoe Tauran,
3: Broederliefde,
2: Zo,
3: en nog veel meer
2: zijn genomineerd voor een Phoenix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phoenix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

En dan over één van die girls gesproken. Jij en ik gaan het hebben over Nicki. Onyx Chanel. Ja, Nicki Minaj is echt een van de meest verschrikkelijke mensen op deze wereld. En dat zeg ik als iemand die in 2012 een keiharde barb was, hè. Maar Nicki Minaj is getrouwd met een pedofiel. Ze heeft het meisje dat door haar man is misbruikt toen ze 12 was, hè, jarenlang gestalkt als volwassen vrouw. Ze support Trump sinds kort. En ze heeft haar fans gezegd om Megan Thee Stallion's moeders graf kapot te maken. Ja, echt alles in mijn logische brein zegt: boe, Nicki, haat Nicki, Nicki slecht persoon. En dat klopt. Ik doe echt mijn best om Nicki te haten. Maar op Up All Night, een tune van Drake, zij is de featuring. En ze komt hier echt niet normaal hard.

Ja, ik heb dus in mijn aantekeningen geschreven. Dit vind ik een heel goed idee. Petitie om kale mannen dakloos te noemen. Snap je? Want ze hebben geen dak. Cabriolet mag ook. En over auto's gesproken, hè? Een beetje lijpen, nieuwste RSS.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is

0: Wine Slow van Egyptian. Maar wij gaan even in de volgende versnelling. Ja, vandaag wil ik weer weten, ben jij nou zo'n grote klootzak? Want hoe ga jij om met je zwangere vrouw? Wat zou jij doen? Pak af als je NPO-luisterapp erbij.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow. I the asshole?
0: Ja, vanochtend heeft Tante Chanel een TikTok gezien van Daze.Smit. Een hele mooie dame en ze is zwanger, hoogzwanger, echt zeg maar 8 maanden ready om te poppen. En ze postte een TikTok en ze vroeg, mijn vriend vond dat ik dit zelf had moeten betalen. Wat vinden jullie? Het is een wat langer fragment, maar het is het zeker waar, dus luister even goed mee, ja?
3: Nu nog vol zwanger, maar niet meer voor lang. En dat brengt me gelijk bij het volgende. Ik heb wat dingen besteld voor na mijn zwangerschap. Gewoon om weer in shape te komen, om fijn te voelen. Producten die ik heel fijn vind om te gebruiken. Die ik nu niet mag gebruiken voor mijn huid, nagels, et cetera. Maar ik heb die betaald van de gezamenlijke rekening. Mijn vriend die vond dat nogal raar, want het is toch voor mij. Maar ik heb dit 9 maanden voor hem gedragen. En ik wil me ook weer gewoon een beetje normaal en fit voelen na de zwangerschap. Dus ik dacht, ik betaal het mooi van een gezamenlijke rekening. Maar hoe denken jullie daarover? Ik vind het dus gewoon normaal. Ik heb zo lang gewoon niks voor mezelf gekocht. En hij wil toch ook dat ik er straks weer een beetje leuk uitzie. Dus ja, let me know in de comments hoe jullie erover denken.
0: Ja, iets voor na je zwangerschap kopen van je gezamenlijke rekening. En je man vindt dat niet goed. Want het is alleen voor jou. Nou, wat zeiden de comments? Tamara zei, ja, ik ben het met je eens dat dit niet van de gezamenlijke rekening betaald moest worden. Wel van zijn eigen rekening. Kijk, alle liefde aan haar, bla bla bla bla bla. Maar je weet, dit is niet hard. Want je gaat naar het internet om dit uit te leggen. Dus wat wil je? Wil je dat we je gelijk geven of... Isa was het er een beetje mee eens. Die reageerde gewoon met leave him or leave us out of it. Rain was er ook klaar mee. Ik snap dit soort video's niet. Wat wil je nu? Maakt het nu uit wat we zeggen? Ga je dan met hem in gesprek naar aanleiding van wat mensen op TikTok hebben gezegd? Of komt er straks een video of een comment waarin je je relatie keihard gaat verdedigen? Omdat wij een verkeerd beeld van hem hebben. Ja, ik vind het echt... heel vermoeiend, dit soort video's. En ik snap, je weet toch, als je wil met andere vrouwen praten... en het is ook goed, want soms denk je inderdaad, je bent gek. Maar als ik nu tegen haar zeg, deze man is jou financieel aan het mishandelen... maak het uit, je bent zwanger, dan ben ik opeens ook te ver aan het gaan. Dus ik vraag me af, ben je niet gewoon een klootzak... als je klaagt over je relatie op het internet?
1: Wow. I'm the asshole.
0: Ja, want waarom praat je niet met je vriend, de vader van je kind of je vriendinnen... Ja, die gaan zeggen, maak het uit. Ik ook hoor in de comments. Ja, ben je een klootzak als je klaagt over je relatie op het internet? Deel je mening, drop een berichtje in de NPO Luister-app. Je kan het typen, maar een spraakmemo maken is wel makkelijker. Ben je een klootzak als je klaagt over je relatie op het internet?

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288786 of check istanbulhair.nl.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, Peter.
1: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Nederland, maak je klaar. Jay, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd op 8 juni in de Gelredome. Voor het eerst in meer dan 10 jaar keert Jay a.k.a. Kanye West terug naar Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, 8 juni is ook zijn verjaardag. Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jaynederlands.com. Haal je tickets nu.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi mega deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
6: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
5: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Hier is ook de plek waar hij dood is gegaan.
9: In een speciale uitzending van het Jeugdjournaal, 3 familieverhalen uit de oorlog. Over vluchten, verzet en verraad.
10: Een beetje soort van gekkig dat dat in onze familie is.
9: En wat die verhalen betekenen voor kinderen van nu. Morgen in het Jeugdjournaal, 7:50 op NPO 3.
11: Wabi, wabi.
12: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
1: De burgemeester van IJsselstein is geschrokken van de vernielingen aan het gemeentehuis. Vannacht zijn ruiten ingegooid en ook de toegangsdeur is toegetakeld. De burgemeester spreekt van terror en noemt de mensen achter de vernielingen gaaiers. De beschadigingen hebben mogelijk te maken met plannen voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. In IJsselstein worden tussen de 100 en 150 mensen opgevangen voor een half jaar. Voor de onrust in IJsselstein is nog niemand opgepakt. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. Dat heeft het oliekartel besloten na een vergadering met Saoedi-Arabië, Rusland, Algerije, Irak, Kazachstan, Kuwait en Oman. In totaal worden er door deze zeven landen vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra geproduceerd. De straat van Hormuz, waar de meeste olie doorheen moet, is nog altijd zo goed als dicht. Dus wat voor effect de productieverhoging heeft op de markt is onduidelijk. Bultrug Timmy lijkt de goede kant op te zwemmen richting de Atlantische Oceaan. Dat blijkt uit data van de GPS-tracker die het dier heeft meegekregen. De precieze locatie van de bultrug is onbekend, omdat de zender hapert. Die is mogelijk beschadigd geraakt bij de vrijlating gisteren. De bultrug lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Er waren meerdere pogingen om hem vrij te krijgen, maar steeds zonder succes. En uiteindelijk is Timmy met een schip richting Denemarken gebracht, waar hij gisteren werd losgelaten. In de Eredivisie heeft Heerenveen in en tegen Volendam met 2-0 gewonnen. Door de overwinning is Heerenveen zeker van deelname aan de play-offs om Europees voetbal. En het weer vanmiddag op de meeste plaatsen bewolkt en regen. Kan ook gaan onweren, het is 16 tot 20 graden. Morgen in de loop van de dag weer zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
3: Benen klootzak als je klaagt over je relatie op het internet. We bespreken het naast Stelt Niks Voor Sluwe Olly. Dit is After Party.

0: kreeg een berichtje van Ryan en die zei: dit is precies waarom mensen zeggen mannen snappen zwangerschap niet.
1: Oh my god, no.
2: Oh my god, I can't believe this.
1: Wow.
0: Ja, vandaag hebben jij en ik het over Daze.Smit op TikTok. Ze heeft vanochtend of gisteravond iets gepost. Ze is hoogzwanger en nou zit ze met een probleem. Ze vraagt eigenlijk, mijn vriend vond dat ik dit zelf had moeten betalen. Wat vinden jullie? Ze heeft namelijk voor na de zwangerschap wat crèmes en dingen besteld, zodat ze weer een beetje in shape kan komen. Ze heeft daarmee betaald van de gezamenlijke rekening en haar... Ja, de vader van haar kinderen vindt dat niet kunnen, want het is iets voor na de zwangerschap. En had ze gewoon lekker haar eigen geld moeten gebruiken. Ik ben blij met de reacties uit de NPO-luisterapp. Want Esra zegt, ze offert letterlijk haar lichaam op. En jij zit te zeuren over betalen. Dat is scheef. Farida die stuurt ook, hey Tante Chanel, nou je vriend is gierig. Ja, je vriend is gierig. Ik vind, nou, weet je wat? Ik ga eerst nog wat reacties oplezen en dan ga ik mijn mening delen. Danny zegt, ik zou het geen probleem vinden, want het is je vrouwtje die je kind gebaard heeft. Persoonlijk zou ik het voor haar kopen. Maar ja, mensen klagen altijd op TikTok of in de supermarkt. En alles waarover te klagen is, is vermoeiend. Latifa vindt het ook niet kunnen. Gierig doen tegen je zwangere vrouw kan echt niet. Ze draagt je kind. Ik heb soms het idee... En dit zijn vaak Nederlandse mannen in mijn ervaring. Dat hun denken van oké, je hebt die zwangerschap gedaan. En daarna is het gewoon weer jouw ding. En jij weet toch, jij bent ook verantwoordelijk voor jezelf. Dus jij moet ook 50% van de zwangerschap bekostigen. Jessien zegt ja, als je nu al moeilijk doet over geld. Wat ga je straks doen bij alles wat een baby kost? Is het dan zeg maar, gaan ze ook alles wat met die baby is, gaan ze dan splitten? Of stel je voor ze gaat een keer een ijsje eten. Alleen met die baby moet ze dan van haar eigen rekening doen of de gezamenlijke rekening. Dit is toch niet waar je mee bezig wil zijn in je leven. Laat staan als je zwanger bent. Ja. Ik denk dat we het moeten eindigen met de reactie van Iman. Kijk, het gaat niet eens om het product wat ze heeft gekocht, maar om afspraken maken samen. Als je daar niet al uitkomt, moet je of beter leren communiceren of je baby gaat echt een lastig leven hebben.

0: Een serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 23:30, 00:30, 01:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

Een vieze, vieze banger van Vals Bezig en Soundflow hier op Phonics. Chanel. Ja, zometeen hoor je Rihanna met Wild Thoughts. Dit is Pongo, Russian Raul Alejandro en Wizkid.

0: 24 mei is de uitreiking van de Phonics Awards.
1: En jij gaat bepalen welke artiest naar huis gaat met een Phonics Award. In de categorie Best Singer kan je stemmen op die

0: natuurlijk kan je ook stemmen op mijn persoonlijke favoriet.
1: Wil jij dat deze artiest wint? Ga dan naar funnix.nl/awards en stem.
2: Your city, your sound.
3: Your city, your sound.
2: Funnix.

0: Maak me niet heet van Broederliefde. En ja, jij en ik gaan weer een top 5 maken. Niet van de leukste dingen, niet van de schattigste dingen, maar van de vreselijkste dingen. Chanel. Ja, ik kwam weer een TikTok tegen. Het was een man, hij was echt overstuur. Want ja, ik ga het hem maar laten uitleggen, ja?
1: I went through that phone for the first time, y'all, in years. When I tell you, I was not prepared. I didn't know that a woman could move like that. I knew women could cheat. But what I saw, I actually threw up. And I'm not saying that figuratively. I physically threw up.
0: Ja, maar wat kan zo erg zijn dan? Wat kan zo vreselijk zijn dat je in een telefoon kan vinden dat je moet kotsen als man? Ik was nieuwsgierig. 200.000 andere mensen waren nieuwsgierig. En dit is een echt verhaal. Hè? Ik heb op die guy's pagina gekeken. Mensen zijn op allemaal posts aan het vragen. En hij is zo heartbroken. Hij wil gewoon niet delen.
1: But y'all are commenting on my other post, telling me, asking for the details and stuff like, bro, if I was ready to share the details with y'all, don't y'all think I would have? Like, at the end of the day, I'm a human being. Like,
0: ja, je hoort echt de pijn in zijn stem. Dus jij en ik gaan een top 5 maken van de dingen die zo vreselijk zijn dat je ervan moet kotsen als je het in iemands telefoon vindt. Want ik ben zo nieuwsgierig. Ik tril er echt helemaal van. Ik wil echt weten, wat heeft hij gevonden? Dus jij en ik gaan lekker samen speculeren. En je weet, het grappigste antwoord wint vandaag de Funix Goodie. Pak je NPO-luisterapp erbij als je die Funix Goodie wil winnen. Stuur me een berichtje. Je kan typen, maar een spraakmemo maken is wel het makkelijkst. Wat is zo vreselijk dat je het in iemands telefoon kan vinden dat je er gewoon van moet kotsen?
1: But what I saw? I physically threw up.
2: Funix.
3: Chanel.
2: Yeah. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: pray for you.
1: Ja, toevallig dat ik dit nummer draai, want het past wel een beetje bij de vibe. We hebben het vandaag over deze TikTok.
2: I went through that phone for the first time, y'all, in years. When I tell you, I was not prepared. I didn't know that a woman could move like that. I knew women could cheat. But what I saw, I actually threw up. And I'm not saying that figuratively. I physically threw up. Bunnings.
1: Chanel. Ja, ik vroeg jou naar de reden. Want hij wou dat zelf niet delen op TikTok. Ik vroeg me af, wat is zo vreselijk dat je in je partners telefoon kan vinden dat je er fysiek van moet gaan kotsen? Nou, daar vroeg ik jouw reacties naar en daar hebben we een top 5 van gemaakt. Op nummer 5 komt Quinn binnen met: ik denk gewoon een stijve sok of een enge foto van mijn gezicht in de ochtend of zo. Ah, een beetje matig, beetje matig. Op nummer 4 komt Rashid: geheime Snapchat of tweede Insta. Meteen klaar. Ah, dat is een dubbel leven. Lelijk. Ik weet niet of ik daarvan zou kotsen. Ja, misschien zou ik er wel al van kotsen, man. Op nummer 3, Lindsay. Een foto van een gebruikte toy die ook nog eens via de achterkant gebruikt wordt en met restjes eraan. Met de tekst: schoonmaakdag erbij. Zo, dit is echt heel specifiek. Het klinkt bijna alsof je dit hebt meegemaakt. Oké, op nummer 2, Denise. Zijn vriendin ging op een girls trip naar Dubai. Eindstand ziet hij haar en haar vriendinnen op een jacht met wat shikes. En je weet wat daar gebeurt. Gepoept in die mond, bril moeten schoonlikken, terwijl er over is geplast. En nu weet hij hoe ze aan die nieuwe Hermes tas komt. Oh. Stel het is zoiets. En dan toch heeft hij vaak naar die tas gekeken van: hé, welke andere kill heeft er die tas gegeven? Alsjeblieft, als je jonge dame bent, nooit naar Dubai gaan om dit te doen, oké? Die tas is niet zo leuk. Ga op die age gate of zo. Maar, nummer 1. Het meest logische, maar ook schokkende antwoord. Dat kan van Mahmoud. Mahmoud, hoi.
3: Hoi, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Hey, ik vroeg aan jou, wat is zo schokkend dat je op je wifi's telefoon kan vinden dat je er gewoon van moet kotsen? En jij zei toen:
3: ja, seks heeft zo je vrouwtje met je mattie. Ik denk dat iedereen daar wel echt vies van op zijn nek gaat.
1: Je zei ook: easy. Sekstips van je vrouw met je mattie. Is dat echt, zeg maar, waar je brein gelijk naar ging?
3: Ja, ik zeg je heel eerlijk. Toen ik dacht van: waar moet je echt van kotsen? Toen dacht ik: ja, man. Dat is wel het eerste wat in me opkwam.
1: Maar ik heb vaker van mannen gehoord dat dit vaker voorkomt, maar toch geloof ik het niet helemaal.
3: Nou, ik geloof dat het wel vaker gebeurt, hoor. Zijn vrouwen hier en daar, die, ja, man, die zijn anders.
1: Maar van wie is het erger? Van je wifi of van je mattie? Ik vind het bijna erger van je mattie.
3: Ik zeg je heel eerlijk. Ja, het lijkt me lastig om te kiezen, man.
1: Oké, stel je voor, je moet eentje houden. Je mag eentje in je leven houden.
3: Eentje in je leven houden? Wat dacht je van geen van beiden?
1: Maar als je moest kiezen, wie zou je eerder vergeven? Je wifi of je mattie?
3: Nee, man, ik zeg je eerlijk, geen van beide.
1: Geen van beide.
3: Die ga je niet kunnen vergeven.
1: Ik denk dat als je gekotst hebt van iets wat iemand heeft gedaan, dat het sowieso niet meer vergeven kan worden.
3: Nee, zeker niet. Dat is bepaalde grenzen, daar ga je niet overheen. Nou, als je dat doet, die gaat mentaal, snap je? Dat is anders.
1: Ja, dat is echt iets wat je ook op repeat gaat kijken. Of ik kan niet geloven wat ik zie. Ja,
3: of je moet een video vinden van je vrouw in een gangbang. Dat lijkt me...
1: Zo, met allemaal mannen die niet op jou lijken.
3: Ja, man.
1: Die
3: is heftig, ja.
1: Nou, weet je hebt vandaag dubbel en dwars heb je die Phonics sokken verdiend. Ik denk dat deze reactie misschien nog beter is.
3: Dat zou misschien nog wel kunnen ook. Ik zou niet weten wat heftiger is.
1: Nou, we gaan er nooit achter komen. We gaan het wel regelen met die Phonics sokken. Die ga ik naar je toe sturen. Blijf even hangen. En jij die nu luistert, ja, je zou denken dat ik blijf hangen. Maar vandaag ben ik lekker vrij. Ik ga naar huis. Maar Chanel blijft nog heel even bij je.
4: Mister Tante Chanel.

0: zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
1: Nederland, maak je klaar. Jij, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd op 8 juni in de Gelredome. Voor het eerst in meer dan 10 jaar keert Jij, a.k.a. Kanye West, terug naar Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, 8 juni is ook zijn verjaardag. Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
0: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
6: Allianz Direct.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.

0: Doneer.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hermanos! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit-check-in. Mooi niet, vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beta.
3: It's complicated met Jay en Mahi.

0: aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
4: Als een politieke discussie polariseert tussen twee goede collega's...
5: Rechts denkt alleen maar aan zichzelf.
6: Ja, en links maar met uitkeringen strooien.
4: Dan kan je het volgende doen. Word het eens dat je het met elkaar oneens bent.
7: We worden het niet eens, hè?
6: Nee.
7: Hé, als ik eens even voor koffie zorg.
6: Top, helemaal eens.
4: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voorzitter Dijksma van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezorgd dat het asieldebat in Nederland steeds verder ontspoort. In een bericht op LinkedIn schrijft ze geschrokken te zijn van opnieuw vernielingen aan het stadhuis, dit keer in IJsselstein. Vorige week waren er rellen bij het gemeentehuis in Loosdrecht. Dijksma roept gemeenten op om zich aan de spreidingswet te houden, zodat de opvang van asielzoekers rechtvaardig wordt verdeeld. En Dijksma zegt ook dat geweld en intimidatie niet passen in een democratische rechtsstaat. Minister Jesselgus van Defensie heeft in het tv-programma WNL op zondag gereageerd op het besluit van president Trump om duizenden Amerikaanse militairen terug te halen uit Duitsland. Jesselgus vindt dat we het hoofd koel moeten houden. De minister zegt dat de Amerikaanse krijgsmacht zwakker wordt bij een vertrek. Ze denkt dat de meeste Amerikaanse militairen voorlopig blijven. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand ging een toetjesbedrijf in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting, zegt de politie tegen Omroep Gelderland. In het centrum van Leeuwarden worden de spelers van Cambuur gehuldigd. Dit seizoen promoveerden ze naar de eredivisie. De spelers en staf reden met een open bus door de stad. Langs de route stonden veel mensen ondanks de regen. Op een groot plein in de stad staat een podium waar ook Leeuwarder artiesten gaan optreden. Eerder werden de spelers van ADO Den Haag al gehuldigd. Zij eindigden op plek 1 in de eerste divisie. Cambuur op plek 2. En het weer bewolkt en kans op stevige regen- en onweersbuien. Het is 16 tot 20 graden. Vanavond minder buien en vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag mogelijk buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info of ga naar funx.nl/awards.
2: Gino. Geen JMA hier, maar we gaan er een gezellige show van maken. Om alleen draai ik voor je zometeen. Maar eerst Idali en Ronnie.

0: Alma Lee met Waste. En daarvoor Idali, Ronnie Flex en Kaya Imani met Love.
1: Goedemiddag, JMI.
2: Hey, lieve JMI.
3: Hallo.
2: Wat fijn dat jullie er weer zijn.
3: Goedemiddag, JMI.
4: De JMI Show.
0: Ja, een hele goede middag. Je luistert naar de JMI Show, maar vandaag toch alleen met mij, Serginho. Want Mahi die kon er vandaag helaas niet bij zijn en Jay ook niet. Dus ik werd gecheckt. Ja, kan je dit eventjes overnemen en ervoor zorgen dat het gewoon gezellig blijft op zender? Nou ja, dat gaat helemaal lukken, hoop ik. Tot 7 uur ben ik hier om met jou er een leuke show van te maken. Dus wil je meepraten? Ja, dan kan dat natuurlijk altijd via de NPO Luister-app. Pak die er eventjes bij. En dan kan je dus connecten met mij hier in de studio door middel van een berichtje of een voice memo. Dus laat me vooral weten als je iets wilt melden, delen of vragen. Hey, iets viel me op, hè. Het is schoolvakantie op dit moment. Heel veel jongeren die zijn vrij. Die kunnen dus van alles en nog wat doen. Tot laat 's avonds wakker blijven ook. En ja, deze week liep ik een beetje in de avonden langs uitgaansgelegenheden. En het valt me op dat jongeren steeds minder uitgaan. Ja, ik zie echt dat het gewoon best wel rustig is als ik het vergelijk met toen ik 20 was. Toen was het altijd gewoon volle bak. Elke week uitverkochte zalen, iedereen stond in de rij, al moest het in de regen. Je stond gewoon te wachten om een discotheek in te gaan. Maar ik merk dat, dat mensen steeds minder uitgaan. Wat is de reden dat jij niet meer wilt uitgaan? Als het zo is voor jou natuurlijk. Hè? Laat het dan eventjes weten. Ik ben super benieuwd waar dat aan ligt. Deel dat eventjes via de NPO Luister-app. En misschien ga je wel uit. Vertel me dan hoe jij het ervaart. Zijn de plekken nog wel druk bezocht waar jij komt? Is het nog wel gezellig binnen? Ja, als je dat eventjes wil melden, dan hebben we het er zo meteen eventjes kort over. Zometeen draai ik muziek van Dior. Die hoort met Go Mama. Maar eerst heb ik een track van Lucio voor je klaarstaan. Samen met Christian Dean. Dit is Alleen is maar alleen.
5: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder.

Dior met Go Mama. Ja, deze man die is op dit moment aan het toeren met Jonah Fraser. Hij is de support act. En het is wel mooi om te zien dat twee generaties de verbinding met elkaar zoeken om samen de tour voor te zetten. Mooi om te zien. Hey, ik vroeg jou een paar minuten geleden, wat is de reden dat jij niet meer wilt uitgaan? En dat vraag ik omdat ik de afgelopen dagen een beetje in de avonduren langs uitgaansgelegenheden liep. En het is vakantie. En normaal gesproken in vakantie zou je dan verwachten dat het super druk zou zijn. Omdat studenten en jongeren gewoon uit kunnen gaan. En de volgende dag lekker kunnen uitslapen. Maar het viel me dus op dat het overal best wel rustig is. En dat jongeren gewoon steeds minder uitgaan. En ik zie dat er een appje binnen is gekomen van Anisha. Want ik vroeg haar natuurlijk om te reageren in de NPO Luisterapp. En Anisha die zegt, sinds ik moeder ben, lig ik liever 's nachts naast mijn kindje dan dat ik uitga. Tegenwoordig kom je alleen maar pubers tegen in de club. En op 33-jarige leeftijd voel je je tussen hun bejaard. Ja, dat kan ik me ook wel goed voorstellen. Kijk, er is wel een kloof. Je hebt natuurlijk 18-jarigen die kunnen beginnen met uitgaan. En dan heb je mensen van 30 die ook nog uit willen gaan. Die vinden het ook leuk om nog op stap te gaan. En die twee werelden die komen dan samen. En als die balans dan niet goed is, dan kan ik me voorstellen dat je dat niet heel leuk vindt. Snap ik wel. Marco zegt, ik ga zelf niet meer uit. Althans, het is heel lang geleden omdat ik kinderen heb. Oké, weer kinderen. Maar alles wordt duurder. Mensen kunnen het niet betalen. Er wordt gekozen voor andere prioriteiten. En ja, ik zeg het ook eerlijk. De veiligheid op straat is heel anders dan vroeger. En dat vind ik interessant. Want is de veiligheid heel anders dan vroeger? Ik heb het gevoel dat het altijd geweest is zoals hoe het is. Er werden altijd rare dingen gedaan. Ook met wapens bijvoorbeeld. Dat hoor je bijvoorbeeld heel veel in het nieuws tegenwoordig. Maar dat was vroeger ook zo. Dat is niet anders dan toen. Dus ik hoor je, maar we moeten ook gewoon de facts erbij houden. Dat is altijd iets van alle tijden. Selena die zegt, ik vind het veel leuker bij festivals. Uitgaan is niet meer gezellig. Er is altijd gedoe. Oké, die is ook van mening dat er altijd iets aan de hand is qua veiligheid. Joshua zegt, kom door gebrek aan tijd. Ik ben bezig veel met studie. Oké, studeren. Maar studeren is ook voor alle tijden. Ik weet dat mensen gewoon back in the days gewoon uitgingen tot 4 uur in de nacht. En dan zaten ze om 8:30 weer in de schoolbanken. Omdat het gewoon zo leuk was. Megan die zegt, het is veel te duur. Echt waar, ik ga liever uit eten. Oké, te duur heb ik dus vaak gehoord. Veiligheid heb ik dus vaak gehoord. En andere prioriteiten heb ik vaker gehoord. Diego zegt ook, het leven is drukker geworden. Er zijn nu heel veel andere opties voor leuke activiteiten. Dus de prioriteiten die zijn anders geworden. Bij velen. Maar bij de jongeren nog niet, denk ik toch? Geen kinderen misschien, nog op school, kunnen nog veel uitgaan. Dus ik denk dat er gewoon een kloof is tussen twee generaties die ervoor zorgt dat er een beetje ruis komt en dat het uitgaansleven daardoor een soort van minder leuk is geworden. Misschien moeten we het gewoon iets meer gaan opsplitsen. Een beetje 30-plus feestjes en 18-plus feestjes, dat er voor twee generaties gewoon iets te doen is. Misschien is dat de oplossing. Nou ja, je kan meepraten via de NPO Luisterapp. Laat het weten. Zometeen spelen we trouwens Barkie niet Barkie. Maar dat zometeen. Eerst muziek. Ik draai zometeen Kevin en Jade Lauren voor je met Trust. Ook nieuwe muziek van Joe Dwayne Filet. Maar eerst heb ik Ariana Grande voor je met Positions. Je luistert naar de JMI Show met Serginho hier op Phonics.

0: Miel op Funix.
1: Joé Doué Filet. Rihanna. Your city.

gast en een hele goede middag nog steeds. Ja, ik wilde zeggen goedenavond, omdat het een beetje grijs is buiten. Maar goedemiddag nog steeds. Je luistert naar de JM Mahi Show met Serginho. JM Mahi, die zijn vandaag helaas niet aanwezig. Dus ik heb het stokje eventjes overgenomen. En zometeen gaan we het hebben over een hele gekke Barkie Niet Barkie editie. Deze is sowieso crazy. Maar goed, voordat we daarheen gaan heb ik natuurlijk heerlijke muziek voor je. Gunna en Chris Brown, die draai ik zo meteen voor je. Maar eerst heb ik Bad Bunny voor je natuurlijk, man. Deze track ook, heerlijk. Hey, als je mee wilt praten, dan kan dat natuurlijk altijd via de NPO Luisterapp, hè. Vooral zometeen tijdens Barkie Niet Barkie wil ik jouw mening hebben. We gaan het gezamenlijk.

0: remix van We Getting Fucked Tonight. Besef deze. Geen ondergoed dragen als je sport.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, een luisteraar heeft zijn of haar gewoonte naar ons doorgestuurd. En het is aan jou om te bepalen, is dit Barkie dus normaal of niet Barkie? Helemaal gek dus. En we hebben vandaag een kwestie binnengekregen van Jessica. Steeds als Jessica gaat sporten, of het nu in de gym is of bij Pilates of tijdens het dansen is, draagt ze geen ondergoed onder haar sportlegging. Ja, is het normaal om overal te sporten zonder ondergoed te dragen? Ja, dat is nu eventjes de vraag die ik aan jou stel. Ik heb mijn mening al ready, maar ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Dus deel jouw mening eventjes via de NPO Luister app. Het liefst via een voice memo. Die kan je gewoon opnemen in de app en dan doorsturen naar de studio. Geheel gratis en voor niets. En dan gaan we het er eventjes over hebben. Is het normaal om geen ondergoed te dragen als je sport? Oh my god! Architrax hoor je zo meteen met Party and Bullshit. Maar eerst Chip Charles en Jairzinho.

0: Gucci tracks, party and bullshit, hier op Phoenix.
1: Nee, dit is echt niet Barkie.
2: Vind je dat niet Barkie?
1: Barkie?
2: Of niet Barkie?
0: Ja, Jessica die stuurde een kwestie door via de NPO Luister app. En dat kan jij natuurlijk ook doen als jij jouw stelling in Barkie niet Barkie wilt hebben. En Jessica vertelt dus dat zij ten alle tijde geen ondergoed draagt tijdens het sporten. Of het nou tijdens fitness is, of tijdens het pilatesles, of tijdens het dansen. Geen ondergoed, besef. Ik ben een beetje in de war, daarom ben ik een beetje langzaam aan het praten, maar crazy. Ik zeg eerlijk, ik vind het sowieso niet Barkie. Het is sowieso niet Barkie als je geen ondergoed draagt tijdens het sporten. Laat me dat voorop stellen. Ten eerste, het is niet echt hygiënisch. Het is... Kom op man, je gaat op apparaten zitten waar andere mensen ook nog moeten sporten, terwijl jij dan jouw zweetjuice van daar beneden op die stoelen achterlaat. That's crazy. Nee man, ik zeg niet Barkie. Wat zegt Roy? Want die stuurt een voice memo door.
3: Niet normaal, maar wel fucking spannend.
0: Niet normaal, maar wel fucking spannend. Oké, dan. Zit wat in. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ik vind het in ieder geval crazy. En Claire stuurt ook een voice memo door.
4: Ja man, het is volstrekt normaal om onder je sportlegging geen ondergoed te dragen. Daar zijn ze als het goed is opgemaakt.
0: Claire, serieus? Gaan we dit echt doen? Gaan we dit echt doen, Claire? TT die zegt, bro, niet Barkie man. Rechtstreeks op OnlyFans te vinden deze. Nou, zo overdreven is het ook weer niet. Botje zegt, ik hoor dat vrouwen tegenwoordig ook niet douchen voordat ze naar de gym gaan. Crazy zonder ondergoed dan ook nog. Oké, dat is wel heftig hoor. En Hanna zegt, nee, zou ik nooit doen. Dat is echt niet hygiënisch. Jasmine zegt, gestoord. Stel ineens een gat in je broek of je hebt iets gescheurd daar per ongeluk. Ja, dan is het inderdaad echt gewoon nog erger. Dan ben je gewoon letterlijk nude. En Gerald die zegt, ik hoor haar volledig. Ik heb het wel eens gedaan en het is echt chill. En Denise zegt, I could never. Ja, misschien moeten we eventjes de stemmen gaan tellen en eventjes de uitslag erbij gaan halen. Nou ja, ik zal even kijken. Wat is de uitslag geworden? Met 80% van de stemmen...
1: Niet Barkie.
0: Ja, niet Barkie. Ik wilde net al zeggen. Als dit Barkie zou zijn, dan zou ik echt mijn schoenen opeten hier zo. Geen ondergoed tijdens het sporten is niet Barkie, of course. Maar ja, je ziet het. De meningen verschillen. Er is toch 20% die denkt van wel... Nou ja, mij niet bellen als het daarop aankomt. Zometeen Sor met Ja, maar eerst heb ik Kiba en J Balvin voor je klaarstaan met I Love It.
5: Kiba, J Balvin man.

Unes. Hey, door deze tracks wil ik gewoon Turks gaan leren. Gewoon. Als je mij les kan geven, let me know. Hey, zometeen na het nieuws van 5 uur wil ik het met je hebben over geld uitgeven aan games. Misschien ben je zelf een gamer. Misschien heb je kinderen die gamen, maar die dat bekostigen vanuit jouw geld. Hey, we moeten het er eventjes over hebben, want het loopt uit de hand. Dior en Kaya Imani met My Boo. Je luistert naar de Jay & Mahi Show, maar dan zonder Jay & Mahi, met Serginho. Ik val eventjes in vandaag. En volgende week zijn Jay & Mahi weer allebei terug op deze plek. En dan is het gewoon weer de reguliere show, zoals altijd. Dit is My Boo.

0: zin in sushi? Bestel snel haiyaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiyai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiyaisushi.nl.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Nu ook in Gouda, de best sushi deals in town. Haiyaisushi.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes, luister je nu via de NPO Luister app.
4: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
5: Nederland, maak je klaar. Jij, beter bekend als Kanye West, komt naar Nederland als onderdeel van zijn World Tour. Tickets nu beschikbaar. Eerste show op 6 juni volledig uitverkocht. Extra show toegevoegd op 8 juni in de Gelredome. Voor het eerst in meer dan 10 jaar keert Jay a.k.a. Kanye West terug naar Nederland. En alsof dat nog niet genoeg is, 8 juni is ook zijn verjaardag. Een legendarische avond die je niet wilt missen. Tickets via jnederlands.com. Haal je tickets nu.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
6: Volg jij ons ook al?
7: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @phonicsfm.
8: It's complicated met Jay
9: en Mahi.

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
1: Volg Funix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
5: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
6: Human neemt je mee in de wereld van gameverslaafden. Maar wanneer ben je eigenlijk verslaafd? Is Keanu van 11 jaar dat? Hij vraagt het zich af. Want naast huiswerk en sport gamet hij soms wel 8 uur op een dag. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het gemeentehuis van IJsselstein is vannacht een politieagent gewond geraakt door zwaar vuurwerk. Dat was na protesten tegen de opvang van asielzoekers. Relschoppers maakten bewakingscamera's onklaar en schoten vuurwerk op de politie af. De agent die gewond raakte hoefde niet naar het ziekenhuis. De grote brand van gisteren op een bedrijfsterrein in Ermelo is hoogstwaarschijnlijk aangestoken, zegt de politie. Bij de brand gingen toetjesbedrijven in vlammen op. De schade was zo groot dat de resten van het gebouw zijn gesloopt. Het onderzoek is nog in volle gang, maar op basis van buurtonderzoek en camerabeelden lijkt het op brandstichting. Het samenwerkingsverband van olieproducerende landen, de OPEC, gaat de productie van olie verhogen. 7 van de aangesloten landen gaan vanaf volgende maand 188.000 vaten olie per dag extra produceren. Het effect daarvan op de markt is nog onbekend, omdat de straat van Hormuz nog altijd dicht is. De Vereniging van Weekdieronderzoekers heeft bekendgemaakt dat de vampierslak is uitgeroepen tot internationaal weekdier van het jaar. 15.000 mensen stemden op de slak, die bloed zuigt bij vissen. De vereniging wil meer aandacht voor ongewervelde dieren. De wetenschappers buigen zich nu over de vraag waarom die vampierslak zo eet. Feyenoord heeft een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. Het ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam-Heerenveen eindigde in 0-2. Dat is weer. Ook vanavond buien, soms met onweer. Het is 16 tot 20 graden. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of ga naar funx.nl/awards.

0: En Lil Kleine met Don Julio Dari.
1: Phonics, de J.
2: De J en Mahi Show.
0: Goedemiddag, je luistert inderdaad naar de J en Mahi Show. Maar dan zonder J en Mahi, met Serginho. En tot 7 uur ben ik hier om het gezellig te maken met jou. Onder het genot van heerlijke muziek natuurlijk. En je kan altijd meepraten via de NPO Luister app. Dus wil je iets melden, delen of vragen? Pak even die NPO app erbij en... stuur even een berichtje of een voice memo. Kan helemaal gratis en voor niets. Dus maak je geen zorgen. Geen geld. Maar geef jij veel geld uit aan games? Of in games? Dat kan natuurlijk ook. Want in een nieuw onderzoek staat dat de meeste gamende jongeren geld uitgeven in games. Vaak meer dan ze eigenlijk willen. En dat komt doordat populaire spellen zoals Fortnite en Roblox en FIFA slim zijn ontworpen om spelers te verleiden. Jongeren verliezen daardoor makkelijker het overzicht op hun uitgaven en zijn gevoeliger voor snelle beloningen zoals extra levens kopen of upgrades in het spel. Ja, dat is echt iets van nu, want ja, de oude spellen van back in the days, ja, die kocht je gewoon in de winkel. En dan had je gewoon dat spel. En dat spel was gewoon dat spel. Maar nu koop je een spel en in dat spel kan je ook nog dingen blijven kopen. Dus dat bedrijf verdient gewoon superveel geld aan jou. Ja, ik heb zelf nooit geld uitgegeven in games, moet ik eerlijk vertellen. Maar wel geld uitgegeven aan games. Maar niet in games. Maar ik ben dus benieuwd, geef jij veel geld uit in games? Heb je bijvoorbeeld een spel gekocht waar je later nog honderden euro's aan hebt uitgegeven toen je het spel eenmaal aan het spelen was? Ja, laat het eventjes weten via de NPO Luister app en dan draai ik eventjes de dikste van de week voor je.
3: Yo, dit is Sinti. Deze week ben ik de dikste op Phonics met mijn nieuwe track Mansory samen met Morad.

0: 24 mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Boerderliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Lil Kleine en Jonah Fraser met Fashion Week. Afkomstig van het nieuwe album Fok Kleine van Lil Kleine. Heerlijke tune. Je hoorde hem hier tijdens de JMI Show op Phonix. Hey, een paar minuutjes geleden vroeg ik jou of jij een gamer bent, of dat je misschien kinderen hebt die gamen, en of jij dan geld uitgeeft aan die games. Ja, kijk, back in the days kocht je een spel en die kocht je dan in een winkel. En als je dat spel gekocht had, dan had je gewoon dat volledige spel met alle outfits en noem het maar op die er verkrijgbaar waren in dat spel. Maar nu tegenwoordig kan je een spel kopen en vervolgens kan je nog nieuwe spullen blijven kopen in dat spel. Dus je kan eigenlijk oneindig geld blijven uitgeven. Ja, ik heb zelf nooit geld uitgegeven in een game. Wel aan games, maar niet in een game. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat bij jou zit. Of jij een beetje veel geld hebt uitgegeven aan spelletjes. Ja, ik kreeg net een voice memo binnen van onder andere Roy. En die zegt het volgende.
1: Broski, het is echt zo. Mijn bankieren app die zei op een gegeven moment van zou ik PlayStation maar even toevoegen aan je vaste contacten. Zo vaak moest ik stotten naast ze. Motherfuckers.
0: Wauw, dan heb je het echt bond gemaakt hoor. Ja, ik vraag me dan af Roy, hoeveel geef je dan uit? Laat het ook eventjes weten. Hoeveel geld ging er dan doorheen aan PlayStation? Ja, ik ben wel benieuwd. Moet ik dan denken aan tientjes of aan honderden euro's? Misschien zelfs duizenden euro's? Laat het eventjes weten. Ja, en ik krijg ook een berichtje van Felin. En die zegt, mijn kinderen hebben sinds kort een verbod op Roblox kopen. Los van het feit dat het zonde is van het geld, werden ze helemaal para door het kopen van dat. Alles draaide alleen nog maar om dat. Er komt geen enkele Roblox meer over mijn drempel. Oké, dan. Nou ja, ik ben nu wel benieuwd hoeveel je uitgaf. Nou ja, Dennis die is wel iets specifieker. Dennis die zegt, ik heb denk ik wel 500 euro uitgegeven aan Battle Pass in Fortnite. Oké, dat is best wel veel geld. 500 euro, damn. Elise zegt, ik denk 200 euro. Meestal geef ik geld uit aan upgrades voor mijn character. Oké, dan. 200 euro, ook best veel geld. Quinten die gaat nog eventjes een stapje omhoog. Die zegt 1000 euro of misschien zelfs meer. Ik steun vooral kleine makers ook. Oké. Hey, 1000 euro, damn. Joya die zegt niet meer dan 50 euro. Dat gaat echt over mijn grens. En Thijs die zegt ik download games gewoon illegaal. Dus voor mij is alles gewoon gratis. Ja. 1000 euro, 500 euro, 200 euro. Hey, mensen gaan hem man met uitgeven aan spelletjes. Ja, hoe doe je dat? Want ja, je speelt een spel, je kan het al spelen, maar je blijft toch upgrades kopen. Waarom vind je het zo belangrijk om een bepaalde outfit te hebben in een game? Dat is wat ik me dan afvraag. Maar goed, gekke bedragen dus. Nou ja, pas een beetje op met uitgeven, want het kan uit de hand lopen. En over geld uitgeven gesproken, ik ga er zo meteen misschien voor zorgen dat jij straks geen geld hoeft uit te geven voor misschien wel het avondeten.

0: En Sarita Lorena met Als Jij Het Weet. Ja, ik zie nog steeds allemaal gekke bedragen binnenkomen in de NPO Luister-app van luisteraars die aangeven veel geld uit te geven aan spelletjes. En ja, Roy die is ook eventjes iets specifieker in zijn nieuwe voice memo.
1: Ja, laat me in eerste instantie eens even uitleggen dat het voor mijn kinderen was. Maar Fortnite is dan een gratis spel. En wat je zegt, dan heb je allemaal skins. En iedereen wil dezelfde skin, zoals iedereen vroeger dezelfde patas wil hebben. En dan koop je geloof ik 1000 V-bucks noemen ze het, voor €8,99. En dan kunnen ze er net één setje kleding van kopen. Maar ja, een week later komt er weer een of ander uniek dingetje. En dan is het weer papa, tikkie, papa tikkie. Helemaal lui van houden. Dus ik denk gewoon een kleine 30... euro per kind, per maand of zo.
0: Damn, €30 per kind per maand. Ja, dat is best wel veel. En ik zie dat Jason ook zegt, ik denk dat mijn vrouwtje wel 6 barkie heeft uitgegeven aan Sims. Oh ja, Sims, dat bestaat ook nog. Ja, dat was ik helemaal vergeten, joh. Oh ja, daar kan je dus tegenwoordig ook geld in uitgeven. Oké, okay. En David die zegt, vroeger kwam Coin Masters, dat spelletje met dat varkentje. En dat kostte mij €1000 in één maand. Ik besefte dat het echt niet goed was. Ik stopte gelijk en verwijderde dat spel ook gewoon meteen. €1000 in één maand aan een spel uitgeven, damn. Ja, dan ben je sowieso misschien wel verslavingsgevoelig. En dan moet je wel echt uitkijken met spelletjes waar geld bij komt kijken, inderdaad. Hey, zometeen ga ik jou misschien wel blessen. Want vandaag heb je misschien wel plannen om af te spreken of blijf je lekker thuis. Want ja, het is zondag, rustdag. En het laatste waar je dan zin in hebt is koken. Ja, je kan natuurlijk zometeen een gratis maaltijd krijgen. Want het is de JM Mahi Show. Ja, hoe dat precies werkt en hoe dat gaat, ja, dat vertel ik je zometeen. Blijf luisteren en misschien krijg je dan zometeen wel een gratis maaltijd van me. Eerst Tupac met een classic. Dit is Changes.

0: Kiss and Honey met Party Girl.
1: Wat eten we vanavond?
2: Sushi?
3: Pizza?
4: Pasta?
3: Kebab?
1: Jij bepaalt. Funix betaalt.
0: Ja, ik mag vanavond weer iemand blij gaan maken met een gratis maaltijd. Maar dat ga ik natuurlijk niet zomaar doen. Ja, hoe krijg je die maaltijd? Nou ja, zometeen als je dit geluid hoort. Dus niet nu, maar zometeen. Dan hoor je dus dit.
1: Bel nu. 0909-3869-3869. Bel nu.
0: Ja, als je dat dus zo meteen hoort, dan moet je dus echt heel snel gaan bellen naar de studio. En als we dan opnemen, dan is het aan jou om zo snel mogelijk en zo duidelijk mogelijk te pitchen waarom jij een gratis maaltijd verdient. Pitch dus heel goed. Het moet grappig zijn. Het moet emotioneel kunnen zijn. Het moet alles kunnen zijn om mij te kunnen overtuigen. En als jij met een goede reden komt, ja, dan betaal ik dus jouw eten voor vanavond. Dus luister goed mee, blijf scherp. En als je dus zometeen de bel nu hoort, dan moet je dus zo snel mogelijk bellen. Dior en Kans, No Games. Hier op Funix.

0: Ramadans.
1: Joe en LaRouche met Candé.
2: Bel nu 0909-3869-3869. Bel nu. Wat eten we vanavond?
3: Sushi?
4: Pizza?
5: Pasta?
4: Kebab?
2: Jij bepaalt, Phonix betaalt.
1: Ja, het is eindelijk zover. Je hoorde het alarm afgaan en dat betekent dat je vanaf nu naar de studio kan bellen naar 0909-3869-3869. En dan kan je dus gewoon pitchen waarom jij het verdient om een gratis maaltijd te krijgen. Ja, vandaag moet ik het helemaal in mijn eentje gaan bepalen of jij het verdient of niet. Dus ik ga wel echt streng zijn. Dus pitch goed. En als je het goed pitcht, wie weet, betaal ik jou eten dan. 0909-3869-3869. En we hebben een beller. Goedemiddag, met wie spreek ik? En waarom moet Phonix jou eten betalen?
6: Ah, goed, meneer Ari. Nou, mijn wijfje is aan het werk en mijn stiefzoon hebben gebroken pols. Nou moet ik koken.
1: Kom op, Ari.
6: Ja.
1: Nee, deze gaan we niet doen. Deze gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Je moet gewoon even koken voor je zoon. Kom op, man. Je bent toch een volwassen man. 0909-3869-3869. Als je naar de studio belt, dan kan jij dus pitchen om een gratis maaltijd te krijgen. En wie weet betaal ik jou eten dan nog wel. We hebben een beller. Goedemiddag. Waarom moet Phonix jou eten betalen?
7: Hi, goedemiddag. Het is vandaag zondag en mijn vader is 10 jaar dakloos geweest. En hij heeft nu sinds kort een huis. En wij zijn al vanaf vanochtend 9:00 tot nu eigenlijk nog steeds zitten we in de bus. Alle spullen verhuizen naar zijn huis.
1: Is dit echt waar?
7: Dit is echt waar.
1: Damn, dit vind ik wel echt een sterk verhaal. Ik ga niet voor je liegen. Ik kan deze eigenlijk niet eens afslaan omdat ik gewoon blij ben voor jou en voor je vader.
7: Ja, wij zijn ook super blij.
1: En dat hij een huis heeft gevonden. Wauw, dit moet gevierd worden met een maaltijd. Ja, sorry, ik ga jou eten betalen. Dit gaan we doen.
7: Serieus?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ben je nu met je vader ook?
7: Wat zei u?
1: Ben je nu met je vader?
7: Nee, ik en mijn broer die rijden in de verhuisbus. En mijn vader die rijdt achter ons in zijn eigen auto.
1: En dit is echt waar?
7: Dit is echt waar. Ik kan hem zo geven als u wilt. We zijn er bijna.
1: Ik geloof je. Weet je wat? We gaan het vieren met de maaltijd. Ja, je moet wel delen met je broer en je vader. Heb je al een idee wat jullie willen gaan eten dan?
7: Snackbar denk ik. Ja, een snackbartje of zo, denk ik.
1: Ja, we moeten het wel laten bezorgen. Dus het moet wel op een adres komen.
7: Ja, we gaan nu ook nog steeds de hele bus uitladen. Dus we zijn gewoon aanwezig bij mijn vaders huis.
1: Oké. Blijf even hangen, dan wisselen we de gegevens uit. En dan komt de maaltijd jullie kant op.
7: Is goed.
1: En nogmaals gefeliciteerd. Geef je vader een dikke knuffel. En voor al die jaren dat hij buiten heeft moeten leven, dat hij dat vanavond dan kan vieren met de maaltijd van Phonix. Dat zou natuurlijk mooi zijn.
7: Ja, dank u wel. Super bedankt.
1: Met wie spreek ik eigenlijk?
7: Robin,
1: gefeliciteerd man en maak er een mooie avond van.
7: Dank u wel.
2: Baby.

vader 10 jaar lang dakloos is geweest. En sinds vandaag weer een huis heeft en je belt tijdens Wat Eten We. Ja, dan kan ik niet zeggen dat ik jou ga skippen. Dat is gewoon een te mooi verhaal om te vieren. Om niet te vieren op deze avond. Dus ja, gefeliciteerd man, beste vader. Ik hoop dat je je plekje hebt gevonden eindelijk. En rustig kan gaan leven op deze manier. Hey, zometeen na het nieuws van 6 uur is het weer tijd voor een complicated question. Hey, maar die van vandaag is crazy. Wat nou als je partner heeft gelogen over zijn of haar leeftijd en je komt er pas na jaren achter? Hey, dat is crazy. Ja, we hebben het er zo meteen over. Voordat we naar het nieuws gaan, heb ik nog muziek voor je klaarstaan van Ira Star. Die je hoort met Where Do We Go? Ja, waar gaan we? Dat hoor je zo meteen tijdens The Complicated Question.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Marineman Hans Zomer bijvoorbeeld. Hij kon weigeren, maar hij ging. Hij gaf daarmee zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Hans op marinemuseum.nl/vrijheid.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei. Live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
6: Deze zomer nog een volle haarbos. Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
8: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi.

0: aflevering op alle Funnix kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funnix.nl.
2: Die zaal kopen we uit.
3: Ja, we hebben subsidie nodig, hè?
2: Boris, wie kent me?
3: Ja, uitverkocht. Oké.
4: Het is hij of ik. Ik doe toch mijn fucking best!
5: Ik dacht dat Marokkanen nooit logen tegen hun moeders.
6: Is dat racisme?
5: Ja, ik zou me mijn klacht doen op school.
7: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
8: Wawie, wawie.
9: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat houdt, zet hem op. Voor iedere durfel die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een woningbrand. Het vuur ontstond vanmiddag even voor 4 uur. Op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning slaan. Inmiddels is de brand geblust en de woning is uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe de brand in Oldenzaal kon ontstaan. Twee familieleden van de overledene ademden rook in. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. In de straat van Hormuz is een vrachtschip onder vuur genomen, meldt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer daar in de gaten houdt. Het onbekende schip zou zijn aangevallen door verschillende kleine vaartuigen, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Iran heeft zich niet verantwoordelijk gesteld voor de aanval, maar waarschuwde eerder wel dat de doorvaart in de straat streng wordt gecontroleerd. Het Eurovisie Songfestival probeert landen die zijn afgehaakt weer terug te krijgen. Festivaldirecteur Green zegt tegen Nieuwsuur dat er ook met Nederland gesprekken worden gevoerd. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Omroep Avro Tros doet dit jaar niet mee vanwege deelname van Israël. Green belooft strenger op te treden tegen politieke pogingen om de uitslag van het festival te beïnvloeden. De kogel in het kogelwerende vest van de agent, die werd neergeschoten bij het Correspondence Dinner, was inderdaad van de verdachte. Dat zegt de aanklager. Vorige week probeerde een man de gala-avond in Washington met president Trump binnen te dringen met wapens. Daarbij heeft hij volgens de aanklager een agent neergeschoten. De agent heeft het overleefd. Wielrenner Tadej Pogacar heeft de ronde van Romandie gewonnen. De Sloveen boekte in de 6e etappe zijn 4e ritzege. De slotetappe van ruim 178 kilometer ging over een heuvelachtig parcours en eindigde met een klim. En het was voor Pogacar zijn 8e seizoenszege. Het weer, ook vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op jouw favoriete artiesten voor de Phonix Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonix app voor meer info. Of ga naar phonix.nl/awards.
2: Sergio. Hey, we hebben een gekke complicated question binnengekregen. We hebben het er zo

0: Sprinter. Hé, hey, luister dan. Stel je partner heeft gelogen over zijn of haar leeftijd. Ja, wat moet je dan doen? Vergeven of uit elkaar gaan?
1: Complicated question.
0: Ja, soms zit je met van die levensvragen waar je geen antwoord op hebt en die je liever niet met je vrienden of familie bespreekt. Ja, dan kan je je hart gewoon luchten tijdens de complicated question. Hè. Je kan altijd mailen naar complicatedquestion@phonics.nl of even een berichtje sturen, hè, via de NPO Luister-app met je vraag. En vandaag hebben we een complicated question binnengekregen van Kaylee. En die zegt, hey Serginho, ik ben al een anderhalf jaar samen met mijn vriend. Maar hij heeft gelogen over zijn leeftijd. Hij zei dat hij 32 jaar is, maar hij blijkt 42 te zijn. Hij is dus 10 jaar ouder dan dat hij mij heeft verteld. Hij durfde de waarheid niet te zeggen omdat hij bang was dat ik weg zou gaan. Ja, ik weet nu niet zo goed wat ik moet doen. Ik vind het heel erg dat hij tegen me heeft gelogen. En ik vraag me af of ik de relatie moet beëindigen. Aan de andere kant hebben we samen al veel opgebouwd en waren we net van plan om te gaan samenwonen. Ik twijfel dus. Moet ik hem vergeven of het uitmaken? Groetjes, Kaylee. Hey, ik zeg je eerlijk. Kleine leugens worden grote leugens. En het wordt steeds erger en erger. Misschien moet je nog achter dingen komen. Maar goed, voordat ik er te diep op inga, wil ik van jou weten hoe we Kaylee kunnen adviseren. Heb je een advies voor Kaylee hoe ze hiermee kan omgaan? Ja, drop dan eventjes een voice memo of een geschreven berichtje in de NPO Luister-app. En dan hebben we het er zo meteen over. Na A Boogie With A Hoodie met PGD. Maar eerst Troby, Ems en Kaya Imani, WNS.
2: Troby on the beat.

0: jij die straf stories kijkt terwijl iedereen bij de Funnix Award staat.
1: Funnix Award. 3,
2: 2, 1. 21 mei.
0: Avonds live.
2: Met Kulas.
0: Kaya Imani. Broederliefde. En Joe. En geloof ons, hier moet je bij zijn. Koop nu je tickets via funnix.nl/award.

0: A Boogie with a Hoodie, Kyle Rich en Sadie Will met Party and Get Drunk.
1: Complicated question.
0: Ja, deze van vandaag is wel echt gek hoor, deze complicated question. We kregen namelijk een verhaal binnen van Kaylee. Die zit 1,5 jaar in een relatie met haar vriend. Alleen is ze erachter gekomen dat haar vriend heeft gelogen over zijn leeftijd. Hij vertelde dat hij 32 is, maar het blijkt dat hij 42 is. Ja, 10 jaar ouder dan dat hij verteld heeft dus. Nou ja, Kaylee is nu dus aan het twijfelen of ze het moet uitmaken of het moet vergeven. Want ze zijn net gaan samenwonen. Of nee, van plan om te gaan samenwonen, sorry. Ze zijn van plan om te gaan samenwonen en ze hebben al best wel wat herinneringen opgebouwd samen. En dat wil ze niet zomaar weggooien. Maar nu twijfelt ze eigenlijk wel. Nou ja, ik vroeg jou om advies. Ja, wat kan ze het beste doen? Nou ja, ik persoonlijk, ik zeg je eerlijk Kaylee, als ik jou was, zou ik het toch gewoon skippen, man. Ik bedoel, het gaat echt nergens over. Ik vraag me ook af hoe oud jij bent, Kaylee. Want als jij nu gaat vertellen dat je 20 bent, ja, dan is het nog gekker dat je dan met een man van 42 bent die zei dat hij 32 was. Maar goed, dat terzijde. Het gaat nu gewoon even over de leeftijd en het liegen daarover. Ja, voor mij is dat gewoon echt een red flag, persoonlijk. Er komt ook een voice memo binnen van Nelly. En die gaan we eventjes luisteren.
2: Goeiedag, Vanix. Even reageren op Kaylee over dat haar vriend heeft gelogen over zijn leeftijd. Ik persoonlijk zou hem er een punt achter maken. Want als hij over dat kan liegen, over zijn leeftijd, kan hij over veel meer dingen liegen. Dus ik zou die guy gewoon loesten. Bye bye.
0: Duidelijke taal van Nelly. Duidelijke taal. Tarzan die staat er weer helemaal anders tegenover. Die zegt, op liefde staat geen leeftijd. Hij heeft gelogen, maar als je echt veel van hem houdt, ga dan niet weg. Oké, dat is dan weer het tegenovergestelde. Ik zie ook dat Yuri zegt, nee man, bon haar. Kees zegt, voor mij is leeftijd maar een getal. Ik zou blijven, maar liegen erover is raar. Dus ik zou wel echt een goed gesprek aangaan. Ja, een goed gesprek is sowieso nodig. En Faye die zegt, run girl, dit is niet oké. Een relatie bestaat uit vertrouwen en dit is het niet. Tiana zegt, als het een geldige reden is waarom hij gelogen heeft, dan zou ik hem wel vergeven. Kijk, als ik een beetje naar de NPO-luister-app kijk, dan is de conclusie die ik eruit trek dat de meesten zeggen van, toch niet. Toch gewoon skippen. Letita die zegt, ik zeg je heel eerlijk, als hij liegt over zijn leeftijd, waar liegt hij dan nog meer over? Dit is voor mij echt een red flag. Ja, ik denk dat het grotendeel in de NPO-luister-app het erover eens is dat het gewoon echt niet cool is als iemand in de datingsfase over zijn of haar leeftijd liegt. Ja, Kaylee, uiteindelijk moet jij zelf bepalen wat je doet. Dat is ten eerste. Maar het is wel echt een red flag. Dus ik zou er goed over nadenken. In ieder geval zou een Clyde nooit liegen tegen zijn Bonnie. Dit is Gio.
3: Lego.

en Distinct met Spider. Ja, het is binnenkort weer tijd voor de leukste en de belangrijkste awardshow van het jaar. De Phonics Awards natuurlijk, hè? Daar heb ik het over. Ja, donderdag 21 mei is het weer zover in de AFAS Live. En ja, hier wil je natuurlijk gewoon bij zijn. Want al jouw favoriete artiesten en creators kunnen hier in de prijzen vallen dankzij jou. En dat niet alleen. Er zijn natuurlijk ook keiharde optredens van onder andere Cho, Kaya Imani en Kulas. En misschien kan jij

Ja, is jouw muziekkennis on point? En weet jij precies uit welk jaar elke Phonics hit komt? Ja, stuur dan Hitmachine in de Phonics app. Dan mag jij zometeen gaan spelen voor die 2 tickets voor de Phonics Awards 2026. En misschien zie ik je dan wel.

Hey, ik heb hier 2 tickets voor de Phonix Awards klaar liggen en die kan jij winnen. Als je eventjes hitmachine reageert in de NPO Luister-app, ja, dan maak jij dus kans op 2 tickets. Misschien komen ze zometeen wel jouw kant op.

0: Muziekkennis. Ja, je hoort zo meteen een track en de vraag is heel simpel. Is de volgende tune ouder of nieuwer dan de tune ervoor? En zo gaat het door totdat je gewonnen hebt of totdat je af bent. We gaan het vandaag spelen met Savannah. Goedemiddag of goedenavond is het alweer.
1: Ja.
0: Hey Savannah, kan je je telefoon alsjeblieft aan je oor doen? Dan kan ik je iets beter horen.
1: Ja, moment.
2: Hoor je me beter?
0: Ja, zo hoor ik je veel beter. Hey, ben je bekend met het spel?
2: Ja.
0: Oké, vandaag heb je geen tegenstander, want je tegenstanders namen niet op. Oh, heeft er nu iemand heeft een tegenstander opgenomen? Tegen wie gaat Savannah het opnemen? Goedenavond.
1: Hi, dit is Cheyenne.
0: Cheyenne, je was een beetje lekking met je telefoon,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja.
0: Oké, dan. Savannah, hoeveel denk jij er goed kunnen raden?
1: Vijf.
0: Oké, dan Cheyenne, ga je daar boven zitten of zeg je van, laat maar aan Savannah over?
1: Ik laat het aan Savannah over.
0: Oké, Savannah, dat betekent dat jij gaat spelen. Mocht je de vijf niet halen, ja, dan gaan de tickets gewoon helemaal gratis en voor niks naar Cheyenne.
1: Ik snap het.
0: Oké, dan gaan we beginnen. Jouw openingstrack is Chirac samen met Ronnie Flex en Issy SB en Lil Kleine met Aha. En dat klinkt zo.

0: of nieuwer?
1: Ouder.
2: Normaal heb ik geen type, maar je bent mijn type. Normaal ben ik
0: ouder of nieuwer?
2: Als je met me blijft, dan ben ik down tot het einde.
0: Nu antwoorden!
1: Nieuwer.
3: Maar lees je high top. Het is oké, mop. Zo vraag me twee kop.
0: Ouder of nieuwer?
1: Ouder.
4: Je hoeft niks te zeggen, want ik kan je afstaan. Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe,

0: Nou, Savannah, je hebt ze gewoon allemaal goed!
1: Yes!
0: Je hebt niet vals gespeeld, toch?
1: Nee, ik heb niet vals gespeeld.
0: Je hebt ze gewoon allemaal goed geraden, dus gefeliciteerd. Die twee tickets die komen jouw kant op.
1: Nou,
0: ja, weet je wie je al gaat meenemen?
1: Ja, ik ga mijn beste vrienden meenemen.
0: Mooi. Nou ja, ik ga het helemaal met je regelen. Blijf eventjes hangen, dan komen de tickets jouw kant op.
1: Ja, is goed.
0: Hey, Cheyenne, ik moet je helaas gaan teleurstellen.
1: Ja, ze heeft het goed gedaan.
0: Ze heeft het echt goed gedaan. Maar dat betekent niet dat jij er niet bij kan zijn. Want we blijven dit natuurlijk nog gewoon spelen bij de andere shows. Dus blijf het proberen en wie weet win je de volgende keer.
1: Yes.
0: Thank you very much. Fijne avond. Doei.

0: Een hele goede avond. Je luistert naar de Jay en Mahi Show met Serginho. Zonder Jay en Mahi. Maar die zijn er allebei vanaf volgende week weer. Dus dan is het gewoon weer een reguliere Jay en Mahi Show. Voor nu ga ik afscheid van je nemen. Want het einde van de show is alweer bijna in zicht. Zometeen vanaf 7 uur is het tijd voor Phonix Talent. De plek waar je op de hoogte gehouden wordt van het Nederlands talent. En natuurlijk in combinatie met heerlijke muziek. Ik zie dat er zometeen muziek aankomt van Noah Noah en Ronnie Flex. Die je hoort met Damage. Ook kleine John en Chavante komen eraan met After Party. Dus genoeg heerlijke tunes om op te blijven hangen. Maak er een mooie avond van en ik spreek je de volgende keer weer. Ciao, ciao.
1: Eindelijk alleen, het heeft al veel te lang geduurd. En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur. De regendruppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur. En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: MEG Events presents op vrijdag 8 mei... The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiai-sushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. haiai-sushi.nl.
1: Karen White en complete band. Live from the USA. Dat mag je niet missen. Vrijdag 8 mei, live in Escape Venue Amsterdam. Be there.
2: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. haiai-sushi.nl.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
4: Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Militair Toon Hunkemuller bijvoorbeeld. Hij is net in militaire dienst als het misgaat op de Grebbelinie. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren. Ontdek het verhaal van Toon op nmm.nl/vrijheid.
3: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check vanixads.nl. Your city, your sound.
7: Volg Vanix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4-5-mei.nl.
3: De wereldorde verandert in razend tempo.
4: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
5: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 9:30, VPRO, NPO 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Oldenzaal in Overijssel is iemand om het leven gekomen bij een brand in een tussenwoning. Het vuur ontstond even voor 4 uur vanmiddag. En op beeld is te zien dat de vlammen uit de woning sloegen. Inmiddels is de brand geblust. De woning is helemaal uitgebrand. Het is nog niet duidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Dat wordt nu onderzocht. 2 familieleden van de overledene hebben rook ingeademd en zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het Eurovisie Songfestival gaat streng controleren op politieke inmenging. Festivaldirecteur Martin Green zegt dat in Nieuwsuur. Het Songfestival is van 12 tot 16 mei. Vorig jaar won Oostenrijk, maar Israël kreeg toen de meeste stemmen van het publiek. Later bleek dat een Israëlische overheidsinstantie een grote campagne voerde om op de Israëlische inzending te stemmen. Dit soort activiteiten zullen we absoluut niet tolereren, zegt Green, zonder concrete maatregelen te noemen. Een bulkschip in de straat van Hormuz is aangevallen door meerdere kleine vaartuigen. Dat zegt de Britse dienst die het scheepvaartverkeer in de gaten houdt. Er is niemand gewond geraakt. Of Iran achter de aanval zit, is onduidelijk. Nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. In de Eredivisie heeft SC Twente met 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. AZ scoorde op de valreep, nog de gelijkmaker. Twente plaatst zich daardoor niet voor de voorronde van de Champions League. Sparta-Rotterdam, Go Ahead Eagles, eindigde zojuist in 2-2. Eerder vandaag had Feyenoord een goede stap gezet in de strijd om de tweede plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Robin van Persie boekte een zwaar bevochten 1-2-zege bij Fortuna Sittard en profiteerde van het puntenverlies van Ajax en NEC. PEC Zwolle won thuis met 1-0 van Heracles en Volendam. Heerenveen eindigde in 0-2. Het weer, ook vanavond buien, soms met wat onweer. Vannacht kans op nevel en mist en een graad of 11. Morgen zon, maar in de middag weer kans op stevige buien. Het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow! Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de FunX Awards. En maak kans op tickets. Check de FunX app voor meer info. Of ga

0: week. Funnish Talent.
1: Demo Drop.
2: Lima.
3: Lima.
4: Ik klap een partij bij Pardon. Ze wil het nummer van mijn telefoon. Baby, doe nou niet zo dom. Ik rook iets te veel hash. Ik heb weer ruzie met mijn long. En een halve millibat in mijn toilet als Van Vuitton. Antie rijdt met pijp, ik kan pas roken als ik uitstap. Denk Arch Moussa wordt zelfs stoned van hoeveel hash ik in de kuip af.

0: van deze week, man. Sorry, Distinct en Morra.
1: Funnix Talent.
2: Demo drop.
0: Ja, ja, het is weer tijd voor een nieuwe Funnix Talent avond. En niet zomaar eentje, nee. Het is namelijk vandaag de Funnix Talent demo drop. De afgelopen dagen heb je jouw demo kunnen mailen naar demodrop@funnix.nl. En dat was crazy. We hebben nog nooit zoveel aanmeldingen binnen gehad. Dus dat is wel nice om te zien dat er nog steeds superveel talenten gewoon klaarstaan om te knallen. We hebben verschillende demo's ook hier vandaag in de uitzending. Uiteraard doen we dat met een special guest. En ik denk dat deze man geen aankondiging nodig heeft. Iedereen weet wie hij is. Of die man nou op de weg is of in een taxi. Hij is er. Supporter, hij is blij vandaag. Want hè, Feyenoord heeft natuurlijk gewonnen. Give it up for the one, the only, Jack! Was wel een randje, hè? Was wel een randje.
3: Ja, was spannend. Maar ja, de Champions League gehaald is top.
0: Dat is mooi, man. Hoe is het voor de rest met jou?
3: Druk bezig. Hard aan het werk. Beetje ziek, maar we zijn er.
0: Lekker man, lekker man. En vandaag natuurlijk heel veel demo's die we gaan laten horen. Ja. Heb jij zelf ooit misschien wel eens een demo verstuurd?
3: Ik heb één keer, toen kreeg ik bij Airlines een contract. Mm-hmm. En toen dacht ik, weet je wat, laat me een demo sturen naar Van Klasse. En daar hebben ze niks mee gedaan.
0: Laten we zeggen dat hun verlies ja, is geweest.
3: Later heeft Esco ook gezegd van nee, we checken die shit nooit. En toevallig, zeg maar, na Op de Weg, dat was toen Bart en Esco. En ze wilden me echt graag hebben. Ze wilden me zelfs uitkopen bij Airlines.
0: Kijk eens.
3: Maar ja, als ze gewoon die mail hadden gecheckt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, het zijn die kleine details wat belangrijk zal zijn. Vanavond hoef je het niet alleen te doen. Ik heb namelijk ook collega's bij me. Jenny, een derde deel van Topspeel en de producer van deze show. En onze eindredacteur Jensen. Yes. Heren, dingen waar jullie op gaan letten. We hebben dit natuurlijk vaker gedaan. Dus jullie hebben heel veel demo's wat jullie dagelijks horen. Extra dingetjes?
4: Ja, ik ben gewoon op zoek naar iets nieuws of zo, weet je wel. Iets verfrissends, iets unieks. Daar ben ik wel naar op zoek.
0: Ja, jij, Jenny?
5: Zelfde, man. Ik ben gewoon benieuwd naar die spark, zeg maar. Ik zeg altijd van, het hoeft niet af te zijn of zo. Je hoeft niet een compleet plaatje te zijn. Maar je wil gewoon iets horen in iemands demo. Dat je denkt van, ja, man, dit is anders of zo.
0: Voel je in wat zij zeggen, Jack? Of zeg je van, nee, man, volledig, dat gaat onzin. Maar gewoon eerlijk zeggen.
3: Nee, 100%.
0: Ja? Echt, het moet uniek zijn.
3: Is het belangrijkste, denk ik. Het moet niet iets zijn wat er al is, want dan is het niet vet.
0: Nee, nee. Ja, daar heb je gelijk in. Ik zou zeggen, ben je aan het luisteren? Ben je zelf een artiest, producer of ben je manager? Of heb je een label en wil je linken met de artiest die we gaan laten horen? Dan kun je natuurlijk ons checken via de NPO Luisterapp. Maar je kan natuurlijk ook inbellen naar 0909-3869-3869 om direct met onze studio in contact te zijn. Zometeen gaan we beginnen met de allereerste twee kandidaten. Gaan we de demo's van checken. Maar eerst even wat damage brengen toch met Ronnie Flex en Noah.

0: nieuwe serie kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30... en dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

0: Maak me niet heet door je speakers. Phonics stel een demo drop. En ja, ik zei het net al, we hebben natuurlijk een special guest bij ons in de building. Niemand minder dan Chuck. Uiteraard ook onze producer Jenny in de building en onze eindredacteur Jason. Die natuurlijk ook gaan meeluisteren naar de demo's. En we hebben de eerste demo al klaarstaan. Of in ieder geval, die guy. Jox, what's up? Goedenavond.
1: Yes, yes. Goedenavond. We zijn er.
0: Wie ben je, waar kom je vandaan en waar gaan we naar luisteren?
1: Ja, nou, ik ben Jox. En ik kom uit Amsterdam, Zuidoost, AB02. En we gaan luisteren naar Ruis en Stuw eigenlijk.
0: Oké, dan.
1: Ja.
0: Let's get it, gaan we luisteren, man.
1: Ja, let's get it.
2: Krap.

0: zoek naar een biggere stack. Obesitas, dus stop niet totdat ik het heb. Heb nog steeds nachten dat ik niet kan slapen. Oh jongen, gaat helemaal bed op zijn bed. Dus moet ik wat risico's nemen en al die money zetten op een uni.
1: Ja, Rice and Stew van Jox. Jack, jij mag aftrappen, wat vind je ervan?
2: Ik denk het past goed in de huidige staat van de scene. Die sample was lauw. Enigste puntje wat ik zou zeggen van probeer daarop te letten is de woordkeuze en de klemtonen zijn veel voorkomend. Yeah. Maar die tune Waka en het heeft saus en het past in het plaatje van nu. Dus het werkt. Alleen zeg maar een smaakdingetje voor mij is de woordkeuzes.
1: Oké. Jeans?
3: Ja, ik ben daar wel mee eens, man. Ik vond het ook wel tof hoe die sample is gebruikt in die beat. Ik denk dat dat inderdaad iets is wat deze tijd best wel hard gaat. Die sample dingen en zo. Mensen vinden dat heel tof. Mm-hmm. Wat ik heel erg merkte is, van ik hoorde niet echt een bar of iets waar ik door ging lachen of die me pakte of zo. Waardoor ik niet zoiets heb van, ik heb nu deze track gehoord en ik snap nu wat hem soort van anders maakt dan andere rappers die er nu zijn. Maar ik vind die beat hard. Ik vind hij kan goed rappen. Hij moet denk ik alleen even op zoek naar, weet je wel, hoe maak ik het een beetje uniek. En dat het echt, dat ik mezelf laat horen in mijn verse, zeg maar, weet je wel.
1: Ja, Jenny, wat kan je daar nog op toevoegen?
4: Eens, ik vond je flow hard. Ik denk dat ik dat nog eraan kan toevoegen. En inderdaad, ik denk dat het belangrijkste is binnen deze sound. Dus van, hoe word ik uniek binnen deze sound? Snap je? Want het is een sound die heel veel mensen op zijn, zeg maar. Maar ik denk wel dat het alles heeft, zeg maar, om wel te kunnen slaan. Zeker.
1: Ja. Ja. Jox, wat heb jij zelf nodig als artiest zijnde? Waar ben je naar op zoek?
5: Ja, waar ik naar op zoek ben, is een goede vraag. Ja, ik vind sowieso dat ik mezelf meer kan ontwikkelen. Maar ja, op zoek, ja, meer studiotijd eigenlijk. Dus ja, ik denk gewoon dat ik meer tijd moet doorbrengen in de studio eigenlijk.
1: Meer vlieguren, zeg maar, maken.
5: Ja. Ja.
3: Dus als er nu engineers luisteren met studio, ze kunnen je baren, zeg maar.
5: Ja, zeker.
1: Zeker. Ze kunnen ons ook connecten. 0909-3869-3869. Yes. Lekker man, Jox. Dankjewel sowieso dat we even met je konden kletsen. En lobby naar jou, man.
5: Ja, man.
1: Lobby. We gaan door naar de tweede alweer van de avond. Want we zijn op snelheid, Jack. Je ziet hoe we bewegen, toch?
2: Goeie.
1: Hos, what's up?
6: Yo, what's up, man?
1: Yo, de tweede demo van de avond. Stel jezelf even voor, wie ben je, waar kom je vandaan?
6: Yes, ik ben Hos. Ik kom uit de buurt van Alkmaar, Annapolona. We gaan luisteren naar Graveyard Shift. Het is een tune die ik zelf heb geproduceerd en gemixt en mastered. Oké. Dat is het gewoon, man.
1: Let's get it. Ben een

0: Bos. Wie wilt beginnen? Jij mag het beginnen, Jenny.
1: Ja?
0: Ja, wat vinden we ervan?
1: Ik zou dit blazen in mijn waggie, man.
0: Ja?
1: 100%. Ja, zeker, man. Ik vind, je hebt een hele herkenbare stem. Zeg maar, ik denk een hele unieke stem, zeg maar, van jezelf al. Ik weet niet per se waar dat in me zit. Qua vibe, zeg maar, vind ik ook dat je een hele herkenbare flow hebt. Ik denk dat je een beetje op die Kev-type beat shit, zeg maar, zit. Maar je doet het echt heel goed, man. En wat ik zeg, ik denk dat het stukje stem, dat unieke, dat is wel een ding voor jou.
2: Ja, dankjewel, man.
3: Ja, het gaf mij ook gelijk Kevin vibes inderdaad, een beetje in de verte. Dus dat vond ik wel tof. Je hoort heel goed de musicaliteit, weet je wel, ook in die refrein. Dus je ziet wel van, oké, hij weet wat hij aan het doen is. Hij weet hoe die
1: zit. Kev-type beat shit, zeg maar, zit. Maar je doet het echt heel goed, man. En wat ik zeg, ik denk dat het stukje stem, dat unieke, dat is wel een ding voor jou.
2: Ja, dankjewel, man.
3: Ja, het gaf mij ook gelijk Kevin vibes inderdaad, een beetje in de verte. Dus dat vond ik wel tof. Je hoort heel goed de musicaliteit, weet je wel, ook in die refrein. Dus je ziet wel van, oké, hij weet wat hij aan het doen is. Hij weet hoe hij zijn stem moet gebruiken, een soort van op die beat.

0: vibes.
1: Hey, jongen van de bodem, hè?
2: Ja. Maar die pokoe werkt, man. Low flow, low intonatie. Ik vond die productie ook vet. Want je had drie keer in die verse dat iets wegviel. Ja. En dat je in je adlib, zeg maar.
0: Want je hebt die beat ook zelf gemaakt, toch?
3: Ja, man. Ja, helemaal gewoon zelf, alles.
0: Ja, dat is wel gek.
2: Ja, crazy, man. Hard, man. Keihard, man.
0: Lekker,
3: ja,
0: man.
3: Ja, dankjewel, bro.
1: Lekker, man. En Ros, volgens mij ben je al sowieso een tijdje bezig. Volgens mij kennen we je ook al eerder van hier bij Phonics Talent via
4: aanmeldingen. Had jij je opgegeven?
3: Ja, man, klopt. Alleen,
4: ja, hè? En toen ben je last minute
2: uitgekozen.
4: Nee, hij is last minute afgehaakt.
1: Dus we hadden hem gekozen.
4: Ja,
1: in
4: toch?
1: Principe.
3: Ja.
0: Hij had ons niet gekozen.
1: Ja, want, hoe zit dat nu, Ros? Ben je ready om gewoon te gaan knallen en om te gaan overnemen? En hoe zit het?
3: Ja, bro, 100%. Maar ik ben gewoon veel in de studio. En, maar ik ben super, hoe zeg je dat, perfectionistisch. Dus ja, ik kan heel lang met iets bezig zijn en dan bijvoorbeeld deze tune ben ik al even mee bezig, maar ook gewoon heel het opnieuw mixen en zo. Bro, die shit gaat in je hoofd zitten toch? Dus,
0: Okay. Stel we reachen out voor een sessie hier bij Phonics. Ben je dan ready of ben je te perfectionistisch daarvoor?
3: Ja, ligt aan wat de tijdsbestek is, man.
2: Ik heel gek.
0: Hij twijfelt gewoon, begrijp je?
3: Nee, ik ben gewoon fit, sowieso. Maar ik moet wel even...
0: Het is niet gelijk volgende week.
3: Nee, sowieso, man. Zou lauw zijn, je weet toch?
4: We gaan linken.
1: Gaan we dat doen, man? Lekker, man. Zometeen nog veel meer demo's. Love, Hoss. We spreken je, brada.
3: Ja, 100, man. Kot goed.

0: sound of the city.
1: Phonics. Phonics talent.
0: Met Yusuf.
2: Fano.

0: Geen Frenna met Ma Bebe. De hele avond kan je jouw demo beluisterd krijgen op de radio. Mail daarvoor naar demodrop@vanix.nl. Ondertussen hebben we weer iemand nieuws aan de lijn. En dat is Ro. Stel jezelf even voor. Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar gaan we zo naar luisteren, Ro?
1: Hoi, ik ben Ro. En ik kom uit Delft. Ik maak alternatieve R&B muziek. En jullie gaan zo meteen luisteren naar mijn liedje DDSS. En ja, ik heb dit eigenlijk gewoon geschreven omdat ik lekker zat te viben op muziek van SZA. En ja, ik voelde gewoon ineens die ene zin, different day, same shit, but a new me, in me opkomen. En dat is gewoon omdat ik eigenlijk nog steeds super hard aan het grinden ben voor mijn dromen. En er dus eigenlijk niks veranderd is, behalve dat het mijn mindset echt heeft veranderd.
0: Oké.
1: Dat ik gewoon meer in mezelf geloof en gewoon lekker delusional ben.
0: Nee. De Lulu, nou lekker dan. Gaan we gewoon luisteren naar je demo, let's go.
1: Ja, superleuk.

0: Ja, dat was Ro. Jason, jij mag aftrappen. Wat vond je ervan?
1: Ja, ik vond dat ze een mooie stem had. Mooie kleur.
2: Diepe stem.
1: Ja, mooie diepe stem. Dus dat vind ik heel tof. Ik vind volgens mij de tekst zelf geschreven heel tof ook. Toffe tekst. Wat ik wel misschien een beetje had, weet je wel. Ze begint alternatieve R&B. En R&B is voor mij echt een genre die echt met gevoel werkt. Weet je wel, je wil gegrepen worden in de emotie. En ik miste misschien hier en daar dat soort van de gevoel achter de zinnen die ze soort van in haar tekst zegt, dat ik dat erbij voelde.
0: Okay.
1: Dus dat miste ik misschien hier en daar een beetje. Maar voor de rest vond ik het wel zeker wat hebben, man.
0: Oké, gaan we door naar Jack?
3: Ja, hallo, man. Ik wist alleen niet hoe ik me moest voelen bij die pokoe.
0: Is R&B niet per se jouw genre? Of?
3: Jawel, ik kan er zeker van genieten.
0: Okay.
3: Alleen, ja, ik ze hebben een paar teksten in die tory dat ik even dacht van, yo. Ik snap het niet. Okay. Maar, blauw.
0: Oké. Jenny?
2: Ik vond de beat vond ik ook heel hard.
1: Ja.
2: Inderdaad, je had een soort diepe-achtige stem, zeg maar. En inderdaad, ik sluit me wel aan bij Jason, zeg maar. Ik werd niet gegrepen of zo door de muziek.
0: Oké. En waar, je zei, Ro, van, je bent ook nog zoekende en je bent in ieder geval met heel veel emotie ben je mee bezig. Hoe uit dat zich? Hoe ben je met muziek bezig op dagelijks gebied?
4: Nou, ik ben eigenlijk vooral heel veel ook met mijn band samen aan het repeteren. We zijn veel aan het optreden. Ik heb nog steeds doorlopende studiosessies. En ik ben gewoon lekker veel aan het uitbrengen de komende maanden. En lekker veel aan het optreden eigenlijk.
0: Lekker. Dat is belangrijk, hè? Ervaring.
1: Grinding.
0: Ja, grinding.
1: De grind is belangrijk, man.
0: waar kunnen we jou op vinden op de socials, Ro?
4: Dat is @itsyourgirl_ro. En dan ben ik vooral op Instagram en TikTok eigenlijk heel actief.
0: Kijk eens, nou, wil je met Ro werken? Lijkt het tof om met haar te werken? Dan kan dat. Of bel richting de studio 0909-3869-3869. Dankjewel, Ro. Gaan we door naar de volgende. En dat is PB van de groep W19. Zeg ik dat goed, broski?
5: Je zegt het zeker goed, man.
0: Lekker, man. Vierde demo van de avond. Stel jezelf voor, wie ben je? Waar kom je vandaan?
5: Bro, wij zijn W19, drie boys uit Su, we wonen hier nu 4-5 jaar zo en we komen het gewoon koud maken, man. We brengen het trap terug.
0: Hey, lekker, man. Dan gaan we
1: even energy, man.
0: Hey, zeker, man. En het is volgens mij ook ijskoud.

0: Oké dan. PB van de groep W19. Boys uit Su. Laten we Suman beginnen hier dan.
1: Nee, die laatste bar, man. Die blijft gelijk hangen. Dus dat is altijd wel hard om in tunes te hebben. Ik vond die opening heel hard, man. Ik weet niet of jij dat was, maar die opening was heel hard. En ik vind sowieso dat die verschil in stem dat jullie hebben, versterkt wel ook jullie als geheel. Dus dat vond ik hard. Ik ben wel benieuwd naar dit, zeker.
0: Oké. Jack?
2: Ja, ik vond die opening ook echt keihard, man. En het pakte me, man. Lauwe pokoe, man.
0: Ja, want PB, was jij op de opening te horen?
3: Dat is Jair, man.
2: Shout-out naar Jair, man.
3: Ja, man. Super hard.
0: En was jij dan de laatste verse?
3: Ik ben die hoek, man. Ik ben de tweede. En dan Gina, die met die moslimbar kwam. Dat was die derde. Dat is Gina, man.
0: Oké.
4: Die hoek was ook dope, man.
1: Ja, zeker.
4: Die hoek werkt ook heel goed, man.
3: Love.
4: Ja, wat zeg maar, waar zijn jullie nu nog naar op zoek? Wat hebben jullie nodig om verder te komen in je carrière?
3: Wat wij nodig hebben is een Sophonic sessie, man.
1: Welke stad zijn jullie?
3: Sorry, ik ben
1: welke stad zijn jullie? Amsterdam.
3: Twee van ons Amsterdam, eentje Rotterdam. Mm-hmm.
1: Yeah. Ga jullie in de gaten houden, man.
3: Ik hoop het.
1: Ja?
0: En ook voor jullie, wat zijn de socials? Waar kunnen de mensen jullie op vinden?
3: Iedereen kan ons vinden. IJskoud Records vind je ons overal. Spotify W19, W19, simpel. IJskoud Records overal anders. Vind ons makkelijk, man. Check ons.
0: Lekker, man. Lobby naar jou, broski. Dankjewel voor je tijd, man.
3: Bro, Lobby, appreciate it. En fijne avond verder nog.
0: Zeker. Want we gaan door. We zijn nog niet klaar. Zometeen nog twee demos die op je staan te wachten. Na muziek van, ja, the man himself, Jack. Dit is Taxi.
5: Elf uur rennen op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalant. Trina mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg Jabit in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjauwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we Pasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat

0: Malé. Met Waste. Luister nog steeds naar de Demo Drop. Demodrop@funx.nl 4, daar kan je jouw demo ook beluisterd krijgen hier op de radio. En we gaan meteen weer door, want we hebben weer een dame in de building. En dat is Luana, goeie avond.
1: Hi.
0: Hi, stel jezelf voor, wie ben je, waar kom je vandaan?
1: Nou, ik ben Luana en ik kom uit Rotterdam. En ik ben, ja, singer-songwriter.
0: Oké. En we gaan luisteren naar de track Alleen Zijn.
1: Yes.
0: Yes, daar komt-ie. Je kan niet alleen zijn.

0: Luana met Alleen Zijn. Jason, ben je al begonnen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je bent ook een keertje begonnen. Dan mag Jack zeggen wat hij vindt. Wat vind je ervan?
2: Ja, lauw man.
0: Ja?
2: Ja. Goeie stem.
3: Thank you.
2: Goeie beat.
0: Oké, okay, duidelijk. Duidelijk. Hey, je bent gewoon straight, zakelijk gewoon. Uh-huh. Duidelijk, oké, okay, oké. Okay. Jenny?
4: Ik vond ook wel dat je een hele fijne stem hebt. Ik moest wel, soort van de melodielijnen die je pakt, zijn wel nog heel simpel of zo, zeg maar. Dus ik weet niet hoe ver je soort van in je carrière zit, maar voor mijn gevoel klonk het nog wel alsof je echt soort van pas bent begonnen. En hetzelfde geldt voor een beetje voor de songwriting skills, zeg maar. Die waren ook nog wel wat simpel, zeg maar. Maar ik hoor zeker wel potentie. Je hebt een fijne stem om naar te luisteren.
0: Oké. Okay. Mm-hmm. Jason, iets nog wat je aan kan toevoegen?
5: Ja, ik ben het wel eens met wat Jenny zegt, inderdaad. Misschien een beetje ook wat ik soort van hiervoor ook een beetje had gezegd. Muziek vooral, weet je wel, zang richting die R&B kant, zeg maar. Dat emotie is daarin heel belangrijk, weet je wel. En je merkt dat ze daar nu nog...
0: Want is dit R&B?
5: Ja, niet per se.
3: Ja, dat vroeg ik ook al. Is ja. dit R&B?
0: Ik vind het meer een beetje popachtig.
5: Ja, maar
0: die kant op gaan.
5: Je moet ook beter luisteren wat ik zeg. Oh. Als je zingt en vooral okay. in die R&B.
0: Je gebruikt het puur als vergelijking.
5: Ik zei niet dat dit okay. R&B was, maar okay. zeg maar. En dat miste ik nu nog een beetje in die track. Weet je wel, dat ik een lach of een traan wilde laten. Weet je wel. En dat kan denk ik ook heel erg met zeg maar, het kiezen van specifiekere teksten. Zeg maar, waardoor het wat minder... generiek klinkt, zeg maar.
0: Oké, oké.
5: Dat ik dat zou meegeven, maar wel echt een hele mooie stem inderdaad en heel lekker bezig.
0: Waar ben jij naar op zoek, Luana, als artiest zijnde?
3: Ja, waar ben ik naar op zoek? Ik werk nu wel met een hele goede producer, dus daar ben ik wel blij mee. Wat wel leuk lijkt, is misschien een beetje samenwerken met andere artiesten. Want dat doe ik nog niet heel vaak. Ik schrijf vooral mijn eentje, zeg maar, voor mezelf. En het lijkt me wel leuk om een refreintje ergens te zetten of zo. Dus dat lijkt me wel vet. En ja, misschien mensen om mee te shooten en zo.
0: Oké. Okay. Want, want merk jij zelf als Jack als artiest zijnde dat hoe meer jij werkt met verschillende artiesten, met verschillende partijen, hoe meer jij zelf ook groeit als artiest zijnde?
2: Zou kunnen. Ik denk het verschilt per persoon. Maar netwerken is altijd goed.
0: Ja.
2: En andere mensen hun creativiteit zien, meemaken.
0: Ja.
5: Het
0: ja.
5: ligt natuurlijk ook met wie je werkt, hè? Want als je met super slechte mensen werkt, dan.
0: Nee, precies.
5: Dan word je niet beter.
0: Nee. Vond je Luana hard en wil je met haar werken of op een andere manier? Dan kan je ons uiteraard checken: 0909-3869-3869. Luana, wat is de socials? Waar kunnen we je op vinden?
3: Ja, ik heb best wel een moeilijke naam. Luana is nog best wel simpel. Dat is gewoon L-U-A-N-A. En daarna, mijn achternaam is Glashly, zeg maar.
0: Oh.
3: Dus zeg maar L-U-A-N-A, punt. En dan K-H en meestal komt de rest vanzelf.
0: Ah, de K-H is een G, zeg maar. Ik hoor je. Ik hoor.
3: Ja, dat spreek je uit op een G. Ik
5: wil wel gelijk een tip geven, zeg maar.
0: Maak makkelijkere naam.
5: Als zeg maar je socials geven zoveel uitleg ook nodig heeft, dan... Heb je misschien een betere social
0: strakker, ja, of met, ja, misschien ja. met alleen met die, je weet toch, die...
5: Dat is gewoon Luana, man.
0: Ja. Geen stress.
3: Ja, misschien is het ook een goeie als iemand gewoon een suggestie heeft voor een gebruikersnaam.
4: Hey. Luana.kh was top.
3: Dat heb ik echt nodig.
0: Luana.kh, je hebt het gehoord. Luana, dankjewel voor je tijd. We gaan weer door naar de volgende. En dat is Faro. Faro, goeie avond.
6: Goedenavond.
0: Waar kom je vandaan?
6: Van Ede, man.
0: Vanuit Ede. En waar gaan we naar luisteren?
6: Jullie gaan luisteren naar Turbo. Het is een nieuwe tune van me, geproduceerd door Harley. Ik heb mijn Mattie Sancho op de FT.
0: Let's go, man. We gaan er naar luisteren.

0: Ja, Faro Turbo. Ja. Jenny.
1: Ik vond het sowieso een... ik vond dat je wel een toffe flow hebt, zeg maar. Ik vond de beat vond ik hard. Ik miste wel een beetje kracht of zo. Ik denk dat dit wel een soort van een sound is waarin je echt wel kracht moet kunnen laten zien, zeg maar. En dat miste ik een beetje. En ik vond het ook wel nog overal nog wel... Ik hoorde nog niet per se van, oké, wat maakt jou jou dan, zeg maar? Wat maakt Farao uniek of zo? Dat hoorde ik nog niet meteen.
0: Oké. Jack?
2: Farao, ben je van Huize Phoenix Academie?
3: Ja, man. Ja.
0: Hey, je hebt scherpe oren, Jack.
2: Ja, zeker.
0: Oké.
2: Ja, die dubbelrijm was goed. Wat Jenny zegt, gewoon iets meer energie, vooral in die verse, man. Zeg maar, ik denk dat bij die hoek gebruik je energie wel goed. Maar je verse heeft dusdanig weinig energie dat ik al, zeg maar, uitgeluisterd ben wanneer die hoek komt. Dus dan moet ik opnieuw erin komen, zeg maar.
0: Nee. Duidelijk. Wat heb jij als artiest nodig, Farao? Ik hoorde nu net al Huis van Phoenix, dat is volgens mij van Esco. Ja? Wat heb jij nodig, broski, om die next stap te kunnen maken?
3: Kijk, ik zeg je eerlijk, wat ik het meeste nodig heb op dit moment is gewoon platform. Want ik heb studio's dat, ik heb een cameraman waar ik mee kan werken voor content. Ik heb voor mijn gevoel, dat heb ik allemaal. Ik heb gewoon een platform nodig waar ik mijn ding kan doen.
0: Goed, man. Je weet, bro, die Instagram en die TikTok is gratis, man. Je hebt platforms voor het uitkiezen, in principe. Maar is het meer, zeg maar, content-ideeën om echt ook daarmee onderscheiden te zijn, dat je dat nodig hebt? Of praat je echt gewoon puur op radiogebied?
3: Radiogebied.
0: Dan moet hij jou gewoon draaien, zeg maar.
3: Juist.
0: Ik hoor je, man. Voelt je Farao hard? Lijkt het tof om met hem samen te werken of hem op een andere manier te helpen om bij een andere groot platform te laten komen, los van Phoenix ook nog? Dan kan je ons checken 0909-3869-3869. Of, Farao, waar kunnen ze jou op vinden?
3: Ik heet overal gewoon Farao.ldl.
0: Lekker, man. Shout-out naar jou, broski. Dankjewel dat we even konden checken. Zometeen nog gaan we nog verder, hè, met de demo drop, Jack.
2: Ja, toch? Hoeveel nog?
0: Ja, we hebben nog 7. Een paar.
2: 7.
0: We hebben nog een paar.
2: Kom maar door.
0: Eerst even tijd voor Flow. En Jack, hey, dit is Pasje.

0: Bereik jouw doelgroep op Fanix. Vaak effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnixAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: MEG Events presents op vrijdag 8 mei The Mother's Day Special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
3: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
2: Karen

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
3: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
4: Vertrouw jij blind op je collega's? En zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
2: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
5: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Gent. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. 2 Nederlandse activisten die deze week door Israël op zee werden tegengehouden, zijn aangekomen op Schiphol. Donderdag onderschepten Israëlische troepen een vloot van tientallen schepen voor de kust van het Griekse eiland Kreta. De boten hadden honderden vrijwilligers aan boord uit meer dan 40 landen. Die waren op weg naar Gaza met hulpgoederen. Meer dan 180 mensen werden op een Israëlisch schip gezet. De meeste, onder wie de Nederlanders, werden vrijgelaten op Kreta. 2 mensen werden meegenomen naar Israël voor verhoor. Bij een brand in een woning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 jaar zijn licht gewond. Ze zijn lid van een jeugdbrandweergroep en hadden zelf het kampvuur gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terechtkwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. En het weer, vanavond buien, soms met onweer. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, in de middag weer kans op stevige buien. En het wordt morgen 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wow. Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
2: Demodropavond. We gaan allemaal demo's afluisteren hier bij Phonics. Met natuurlijk onze hoofdjurygast.

0: DCSB en Dopeboy met Colombiana.
1: Funnish Talent.
2: Demo Drop.
0: Ja, ja, Demo Drop avond. En dat doen we natuurlijk niet alleen. Ik heb uiteraard mijn producer Jenny in de building. En natuurlijk ook mijn eindredacteur Jason. En ook de one and only Jack bij ons. Jack, tot nu toe, wat vind je ervan? Wees, je kan gewoon eerlijk zijn met ons.
3: Ik heb twee dingen gehoord waarvan ik dacht, ja man, gek.
0: Oké.
3: Dat was W19 en Os.
0: Os. Lekker man. Oké, dus dat zijn belangrijke dingen, want die onthoud je, dus...
3: Ja, zeker.
0: Oké. Gaan we door naar de volgende, want die staat ook alweer klaar met zijn demo. En dat is niemand minder dan Stinna. Stinna, goeie avond.
4: Goeie avond.
0: Ja, wie ben je? Waar kom je vandaan?
4: Ja, ik ben Stinna, ik ben 23 en ik kom uit Groningen.
0: Groningen, kijk eens, het hoge noorden. Jij hebt een demo ingestuurd.
4: Zeker.
0: En daar gaan we naar luisteren.
4: Doe het.

0: Ja, gat in je hand, Stinna in the building. Jack, wat vond je ervan?
1: Jij? Niet zo goed wat ik ervan moet vinden. In het begin neigde het voor mij een beetje naar die narco-popkant van Moola B.
2: Volgende.
3: Ik
0: ben wel vrolijk hiervan.
3: Ik kan me wel een soort van in Jack vinden. Zeg maar, ik wist toen ik dit voor het eerst hoorde, wist ik niet zo heel goed wat ik ervan moest vinden. Maar ik vond het wel intrigerend genoeg.
1: Het is
3: zeg maar te luisteren van, zeg maar, de potentie of zo als dit af zou zijn en op zo'n 100, op zo'n max zou zijn, op zo'n 100%, want dat is het nog niet. Dan zou het denk ik heel erg interessant zijn, denk ik.
0: Oké.
2: Ja, ik snap dat wel, man. Ik vind sowieso echt een unieke sound.
0: Ja. Stem,
2: weet je,
0: ja.
2: Is niet wat ik had verwacht. En ik denk, ik ben het eens met wat Jenny zegt, van je hoort heel erg de potentie erin, maar je hoort wel van, het is nog niet af, zeg maar. Zeg maar, die track begon met die soort van beetje uithaal aan het begin en die waren niet helemaal zuiver, zeg maar, waardoor het even duurt voordat je soort van erin komt. En dan zeg maar in die track zelf heb je ook een paar momenten dat je denkt, oh, hier gaat die, je gaat hier een beetje daarnaast, die gaat hier net een beetje vals, zeg maar, weet je wel. Maar je hoort wel van...
3: Ik denk zeg maar dat als... zeg maar, demo's zijn ook vaak niet af. Maar ik denk dat dit niet de juiste track is om op te sturen naar een demo. Omdat dit soort van, hier moet je de eindversie van horen om het totaalplaatje te kunnen horen, zeg maar.
0: Oké.
3: Dat misschien als advies van, als je dan een keer een demo stuur even iets anders, zeg maar. Al is dit soort van wel de sound die je wil laten horen.
1: En het kan werken, hoor.
3: Ja,
1: het is een smaakdingetje. Maar bepaalde dingen die wat, zeg maar, mijn referentie aan narcopop, zeg maar, die genre dan. Wat Moola zegt, waar ik wel denk, oh, vet. Dat miste ik hier dan.
0: Ja. Herkenbare dingen over hem, bijvoorbeeld.
1: Ja, toch.
2: Van een paar lijns die je echt bij blijft.
0: Ja. Stinna, 23 jaar. Nog opkomend, neem ik aan.
4: Yes.
0: Ja. Waar zoek jij naar als artiest? Waar ben je naar op zoek? Wat heb je nodig daar in Groningen?
4: Gewoon ervaring, man. Gewoon meer dingen doen. Meer out there zijn, denk ik.
0: Ja. En podia ook proberen te pakken, opgeven voor talentenjachten, dat soort dingen.
4: Zeker. I'm on it.
3: Lekker, wat voor genre zou je jezelf zetten?
4: Ja, nou, normaal ben ik dus wel echt gewoon rapper. Oh, dus dit was wel echt iets anders.
3: Was een uitstapje.
1: Okay. Wel gedurfd en hard dat je dat dan stuurt. Vet.
4: Ja, soms schiet je, weet je, en soms schiet je mis.
3: Nee, maar je hebt zeker niet misgeschoten. Want er is hier een voorselectie aan vooraf gegaan en je hebt de kat gehaald, dus je hebt zeker niet misgeschoten.
1: Misschien was hij op de lat, maar was hij niet over of
0: nice, nice bar. Dankjewel, Stinna. We gaan je sowieso nog checken. Lobby richting jou, brother. We gaan
2: keep
0: weer
2: up
0: door.
2: The good work.
0: Ja, keep up the good work. Bedankt. Lobby, we gaan weer door naar, is het Rivs of is het R-I-V-Z?
2: Rivs,
0: goeie avond.
5: Helemaal, goeie avond. Ik ben Rivs, ik kom uit Amersfoort. En ik zeg je eerlijk, ik heb 3 demo's gestuurd, dus ik ben ook
2: wel. Hij weet zelf niet welke nu gaat komen.
5: Hebben geselecteerd.
0: Ik heb One Two More klaarstaan. Dus daar gaan we naar luisteren.

0: wacht, we moeten even ingrijpen, want volgens mij heb ik de verkeerde demo gedraaid, jongens.
1: Ik denk dat ook, ja.
0: Ja,
2: ik, man.
1: Dit klinkt niet als...
0: Jullie zeggen ook niks, hè? Jullie vonden het mooi klinken, hè?
3: Ik denk misschien komt hij op die hoek.
0: Zo zie ik ook, ja. Zo zie je maar dat dit allemaal live is. Nee, ik heb Interlude misschien.
2: Oh ja, man.
0: Die
2: ja,
0: komt
2: man,
0: je bekend voor, hè? Oké.
1: Maar jij zei net ook niet toen hij die naam van die track zei: van deze pokoe heb ik niet.
0: Maakt niet uit, Rips. We gaan het fixen. We gaan je goed zetten. Komt-ie. Yes, let's go.

0: Zo.
1: Kijk eens. Domme dingen, man. Oké. Wie wil beginnen?
2: Jack.
3: Ja? Ik vond het heel muzikaal. Ja. Ik vond het heel vet. Ik vond je intonatie heel goed. De productie klopte ook. Ik vond het goed. Dit sluit aan bij het rijtje waarvan ik zei van ja man, dit vond ik echt vet.
1: Beetje gospelachtig bijna, hè?
3: Hard, een hele goede interlude, man.
1: Ja. Ja.
3: Hoe oud ben je, bro?
4: Ik ben 22, man.
3: Oké, vet, man.
4: Ja, man.
2: Heel goed gebruik ook van meerdere stemmen en zo. Weet je wel, je hoorde echt hele toffe koortjes hier en daar terugkomen.
4: Ja,
2: ook een plek dat je even gewoon echt op die koortjes alleen relyde en de beat soort van even weg was en zo. En ook daar pakte hij mij wel gewoon. Dus ik vind het echt hard. Ja,
5: ja, maar als ik dit op een album zou horen als nummer 1 tune, dan zou ik meteen doorluisteren.
4: Dit is ook een interlude, zeg maar, voor een project waarmee ik bezig ben.
5: Ja.
4: En ik ben nog in het maakproces daarvan. Dus als mensen willen samenwerken of wat dan ook, jullie kunnen mij checken op Insta, RI, 3 keer een V en dan een Z. Check me vooral, ik sta open. Ja man, dus dat eigenlijk.
1: Oké, RI, 3 keer een V en Z, daar kunnen de mensen jou op volgen. En, ik zou zeggen...
2: Wat vond jij daarvan?
1: Wat ik ervan vond? Ja, ik zou zeggen, blijf gewoon vooral bezig zijn, want hij is bezig met een project. Maak het project af en ik denk dat er mooie dingen uit gaan zullen komen.
4: Thanks.
2: Ben je al aan het releasen ook echt?
4: Ja man, ik heb een paar tracks heb ik gereleased ook. En het was even zoeken van wie ik ben eigenlijk als artiest. Ik heb mezelf een beetje gevonden met het laatste project eigenlijk wat ik had gedropt. Dat is een Trap Rage EP. Is heel anders dan wat ik nu aan het maken ben. Dus check dat ook vooral. Heet RIVZ Baby met een uitroepteken. En nu gewoon op deze motion man.
1: Oké, dan.
2: Het is een gekke motion dit hoor.
1: Ja man, Riffs in de building. Dankjewel voor je tijd broski. We gaan je spreken.
4: Thanks man.
1: Lobby.

0: Sonic's talent.
1: The Sound of the City. Met Yusuf.
2: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken. Ik heb elke

0: Show en Christian D met Alleen is maar alleen. Van ik stel een demo drop en we zijn uiteraard nog niet klaar. Nee. Ja, net maakte ik een foutje en toen was ik iets te snel met het draaien van die demo. Maar we hebben haar nu echt aan de lijn en dat is Alisa. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Wie ben je? Waar kom je vandaan?
1: Nou, ik ben Alisa Marlie en ik kom uit Arnhem.
0: Arnhem, oké. Dan gaan we luisteren nu naar Want You More.
1: Let's go!

0: Ja, Alisa met One Two More. Ja,
1: yes.
0: Wie wil beginnen van de heren hier in de studio?
2: Ja, wat mij gelijk opviel is dat er goede Engels heeft, weet je wel. Je hoort wel vaak die soort van Engelstalige zang met die soort van Nederlandse accent. Dat vind ik niet mooi. En dat doet ze heel goed. Ik vind ook een mooie, warme stem. Je hoort wel aan de kwaliteit, denk ik, van de track dat het nog wel een demo is. Weet je wel, er mag nog wel even wat mix- en masterwerk werk op zitten. Maar ik vind het wel een, lekker wel, ja.
0: Oké. Jenny?
3: Ik vind dat je inderdaad een hele mooie stem hebt. Ik zou er lekker mee in slaap vallen. Zo. Niet omdat het saai is, maar gewoon omdat je gewoon een hele fijne stem hebt. En ik hoor wel dat je wel ervaren bent. Als ik dat goed heb. In ieder geval zo klonk het in ieder geval. Kwam het op me over van jij doet dit wel al langer. Dus dat vond ik.
1: Yes. Ja, ik studeer op de Herman Brood Academie. Dus ik doe nu mijn laatste jaar. En ik maak eigenlijk mijn hele leven al muziek inderdaad.
3: Ja, precies. Dat kon ik wel horen.
0: Jack?
4: Voor mij klonk het als 538, man. Zeg maar, ken je die, je zit in de buggy, je zet per ongeluk 538 en dan hoor je dit, zeg maar, hier toch?
3: Ja.
4: Dus het is super professioneel, muzikaal, fijne stem. Leuk.
1: Hey!
0: Leuk. wat heb je? Je zit op de Herman Brood Academie, dus ik neem al aan dat je daar heel veel dingen hebt geleerd. Wat zijn nog dingen waarvan je zegt van dit wil ik nog gaan ontdekken in de game of dit heb ik nog nodig?
1: Ja, dit wordt dus mijn eerste release. Dus deze komt als het goed is volgende maand uit. Inderdaad nog een beetje mix en masteren, maar dat moet wel goed komen. Maar ik vind het gewoon heel vet om samenwerkingen aan te gaan. En ook om nog even in te haken op over dat Engels. Dat vind ik heel nice om te horen, want ik ga eind dit jaar naar LA. Dus internationale samenwerkingen zouden ook heel vet zijn. Die zijn ook welkom.
0: Hard, hoop.
3: Hard.
0: En wat ga je in LA doen dan?
1: Met artiesten samenwerken. Okay. Ik ga er 3 maanden heen.
0: Kijk eens.
1: Ja.
0: Hey, nou, mocht je een internationale superster worden, vergeet ons niet.
1: Nee, I would never.
0: Waar kunnen de mensen jou vinden, Alisa?
1: Ik heet Alisa Marlisa op Insta en Alisa Marlie op TikTok en op Spotify soon.
0: Kijk eens. Alisa, dankjewel voor je tijd en we spreken je snel.
1: Yes.
0: De volgende alweer staat in de wacht. We moeten door. NBA 34?
5: Yes, klopt. Inderdaad.
0: Ja, 10e demo van deze avond. Stel jezelf voor, wie ben je? Waar kom je vandaan?
5: Ik ben NBA 1034. Ik kom uit Amsterdam-Noord, de Barna. En ik maak al een poosje muziek. En het wordt nu tijd om gewoon veel te releasen, man.
0: Kijk eens, en we gaan alvast luisteren naar je demo. Dat is, die heet Calm & Collective. Dus,
5: yes.
0: Let's go.
6: You know my life is shit. That's why I feel depressed. She told me to be calm and collective. Sometimes I don't wanna be that. You know that I'm more than active. Soaked up

0: achtige vibe. Het enige wat me een klein beetje eruit haalde, was die soort van pre-hook in het Engels, vond ik vet. Alleen toen ging je naar Nederlands, ging je weer even naar Engels.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Zeg maar, dus ik denk, zeg maar, als je dat wil combineren, hou het bij hook. Een taal, verse een taal. En je kan altijd een beetje slang erin gooien. Maar echt om volledige bars in een Nederlandse verse dan vier bars Engels te doen, dat haalde mij persoonlijk een beetje eruit. Maar die vibe was gek. Delivery was goed, energy was goed. Dus ja, goed man.
1: Ja, thanks.
2: Jenny?
3: Ja, ik vond het inderdaad een toffe mix. En die accent was ook echt, klonk ook echt vloeiend, zeg maar. Dus ik denk dat dat altijd een extra is, zeg maar. Ik had wel dat je misschien net sommige woorden in het Nederlands net iets beter kon uitspreken of zo. En ik had af en toe het idee dat er net iets te veel woorden in de zin zaten of zo, waardoor het net niet uitkwam of zo. Dus als je daar misschien op let, denk ik dat het nog beter opkomt, want die delivery is daar wel.
1: Yes, ja man. Thanks man.
2: Jason?
4: Ja, ik ben het vooral eens inderdaad met wat Jenny zei. Dat accent viel me gelijk op, echt die UK accent, weet je wel. Dat is echt een pluspunt. Jenny heeft eigenlijk alles gezegd wat ik
2: ook. Oké. Je zei al net van, je bent eigenlijk nu ready om te gaan releasen. Wat heb je dan nog nodig? Heb je clipmakers nodig? Heb je mensen nodig die je met andere dingen kunnen helpen?
1: Het meeste wat ik eigenlijk echt nodig heb zijn echt producers. En clipmakers zijn ook altijd welkom. En vanaf daar gaan we het gewoon verder afmaken, man.
2: Oké. Dus mochten er nu op dit moment producers, clipmakers, maakt niet uit, luisteren. Check ons. Je kan het natuurlijk doen via de NPO Luisterapp. Of je kan natuurlijk direct ook checken met NBA34. Want dat is je naam op de socials?
1: Op TikTok is het NBA1034. En op Instagram is het CB van de 3400.
2: Wow. Hoe? Nog een keer?
1: CB from the 3400.
2: Oké, from the 3400. Ik hoor je. Shoutout naar jou, brada. Lobby man, ja. Thanks voor je tijd.
1: Jullie tijd, man.
2: Ja, zeker. Zometeen gaan we weer verder, heren. Want we hebben nog een paar demo's te gaan, man. We gaan doorknallen. Ja. Eerst Karim met Margiela.

0: op hier bij Phonics Talent. Demo drop at phonics.nl. Wil jij ook jouw demo gedraaid krijgen hier op de radio? Net zoals we dat gaan doen bij Mowgli. Mowgli, goeie avond.
1: Goedenavond, mama.
0: Wie ben je? Waar kom je vandaan?
1: Ik ben Mowgli, 23 jaar. Ik kom uit Amsterdam-Oost, man.
0: Amsterdam-Oost. Hey, veel Amsterdam vandaag in de building, hè? Veel talent in Amsterdam. Ja. Oké, broski. Ja, je had een heleboel demo's gestuurd, maar... Je weet, als je zeg maar geen keuze kan maken, dan maken wij die keuze voor je.
1: Precies, man.
0: Dus ik heb Toxic gekozen. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Is cool.

0: Toxic van Mowgli. Jenny.
1: Ja, man.
0: Jij mag aftrappen.
1: Het klonk wel echt als een demo, dus ik moest daar wel eventjes doorheen luisteren, zeg maar. Door de kwaliteit heen. Maar ik vond de dingen die je zei, vond ik wel tof. En de flowtjes die je pakte, vond ik ook wel hard.
2: Thanks, man, bro.
0: Oké, Jack.
3: Ja, ik denk dat het vooral goed is om te focussen op het producerwerk. Ik hoorde een paar beatcuts waar de beatcuts niet moesten zijn. Ik denk dat je vocal chain op jouw stem nog veel beter kon, zodat je meer uit die pokoe kon halen. Verder gewoon lauwe pokoe, man.
2: Thanks, man. Waardeer ik, man. Zeker, man.
0: Wat kan je nog aan toevoegen, James?
4: Ja, ik denk wat ze zeiden inderdaad, ik vond het lauwe pokoe. Ik denk wel van, je merkt inderdaad dat het echt een demo is en daardoor is het een beetje, want je hoort veel verschillende stemmen.
0: Ja.
4: Ja, ja. En je merkt wel dat die nu nog niet echt met elkaar meewerken en dat ze af en toe juist met elkaar vechten, zeg maar, op die track. Dus misschien is dat een mixed ding, maar misschien is het ook even kijken van, heb ik overal wel al deze dingen nodig die ik nu heb gezet? Dus ja, daar zou ik misschien even naar kijken van, hey, kan ik hem misschien nog wat cleaner maken? En inderdaad met de mix, een beetje autotune hier en daar, van ervoor zorgen dat die een beetje, dat die stemmen een beetje lekker met elkaar werken.
0: Dat het clean,
4: zeg maar.
0: Ja. Klinkt, zeg maar. Ja. Ja, ja. Mowgli, je hebt een hele hoop demo's gestuurd, dus je bent in ieder geval wel gewoon bezig in de studio veel.
2: Zeker, zeker, zeker.
0: Wat heb jij nog nodig als artiest zijnde om te kunnen groeien?
2: Ik zeg je eerlijk, bro, ik sta overal voor open, man. Overal sta ik voor open. Ik maak nu al muziek sinds 2017. Ik ben eerst begonnen met beats maken en daarna eigenlijk met muziek uitbrengen, man.
0: Oké. Dus in principe als iedereen gewoon wilt komen werken, zijn ze welkom?
2: Zeker, man. Zeker, ja, man.
0: Waar kunnen we jou op vinden?
2: Sowieso social, Shonnie laagstreepje VAO, S-H-O-N-N-I-E.
0: Oh, je bent ook de producer van de track?
2: Ja, toevallig ook, man.
0: Oké. Ja, want ik zag geproduceerd door Shonnie, ik dacht, wie is Shonnie? Maar dat ben jij zelf,
2: man.
0: Dus.
2: Ja, man.
0: Oké, man. Lekker, man. Shout-out naar jou, broski. Alleen maar liefde, man.
2: Soldaat, man. Lobby. Zo is het, man. Thanks.
0: Lobby. We gaan weer door, want het is nu weer tijd voor Sof. Sof, goeie avond.
5: Hey, goedenavond.
0: Ja, waar kom je vandaan? Wie ben jij?
5: Ik ben Sofia en ik kom uit Dordrecht, man.
0: Dordrecht?
4: Zware stem.
0: Zware stem. En de demo die ik heb is Dingen die ik deed.
5: Ja, klopt.
0: Oké, man. Komt-ie. Laten we luisteren.

0: buikje.
1: Maar ik snap het.
2: Dingen die...
3: Doe mee te bouwen, joh. Doe mee.
2: Lekker, man. Jack.
4: Ja, hiphop, man. Goh, Lau. Je is altijd de markt voor. Zou altijd hiphop liefhebbers. Ik vond het goed in elkaar zitten.
2: Ja? Jameson?
0: Ja, maar ik ben het daarmee eens. Ik zeg maar, ik hou wel een beetje van die soort van slow flow rap stijl. Ja. Weet je wel? Ik denk gelijk een beetje aan Momi. Weet je wel? Momi heeft denk ik die stijl een beetje...
2: Weet je aan wie ik ook dacht? Opium.
5: Ik dacht aan Hef, man.
2: Hef?
4: Lotto is bozer dan.
2: Ja, iets bozer?
0: Hij is iets te boos voor dit, man. Okay. Maar dat vind ik wel dope, weet je wel? Die soort van laid back hip-hop flow, zeg maar. Dus dat doet hij inderdaad goed. Wat Jack zegt, hier is altijd de markt voor, inderdaad. Dus lekker bezig.
5: Ja, man. Ik vond het rauw. Wat ik zei, ik had een beetje die old school Bundy vibes. Ik vond die verse wel harder dan die hoek. Mm. Dus daar aan die hoek kon nog wel wat gesleuteld worden. Maar ik voelde het wel, man. En ik denk dat dit ook wel op zijn tijd kan werken.
2: Ja, heb je dat gehoord, Sof?
3: Ik heb het gehoord, man.
2: Ja. Wat heb je zelf nodig als artiest zijnde?
3: Al jullie luisteraars.
0: Sterk.
2: Je hebt gewoon meer kijkers nodig.
3: Ja, man, de muziek is naar mijn mening wel op dat punt gekomen dat het grote publiek verdient. En nu is het alleen nog kijken hoe we dat voor elkaar gaan boksen, man.
0: Ben je al aan het releasen ook echt?
3: Ik heb vorige maand een album uitgebracht, man. Ik ben volop aan het gassen op dit moment.
2: Kijk eens, sterk, sterk. Dus dan moeten we gewoon nog even alle luisteraars pakken en... Waar kunnen de mensen jou vinden, man, Sof? Waar kunnen de mensen jouw muziek gaan checken?
3: Op Spotify ben ik gewoon Sof, man. S-O-O-F. En op Insta kan je me vinden op Sof.078.
2: Lekker, man. En Dordrecht represent, hè?
3: Volledig.
2: Ben je voor FC Dordrecht?
3: Ik hou niet zo van voetbal, man. Maar ik ben naar de Feyenoord.
2: Lekker, man. Shout-out naar jou, Sof. Dank dat we je even konden spreken, man.
3: Hi, thanks, man.
2: Lobby.
6: Ik ben geland net in Noord-Afrika, villa met een lijp zicht. Zou denken dat ik doetsloe ben als Louis Openda. Nieuwe ding doet VWO, ze beheert mijn agenda. Ik zit stoned bij mijn rechtszaak, ik geef mijn advo een mazzel als ik als vrijman hier wegga. Voel de woede in me, compenseer het met de rust. Eet verse vis aan de kust. Ik wil nooit meer terug naar mijn allerlaatste rug. Of mijn allerlaatste blauwtje moeten tanken bij Texaco. Derde helft heb niet gespeeld, maar ik klap 22 bako. Zeg Jack, je hebt talent. Als Kili bij Monaco. Maar ik voel me Mourinho toen bij Porto of bij Inter. Pure tata mukles, kibre op de piste in de wind. Elke traan die mama liet, en die voelt nu als een splint.

0: G, Brian MG en ICSB met Chanel. En we zijn aangekomen bij de laatste demo van de avond. De 13e demo alweer. En ja, dat is een dame. Joya, goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Wie ben je? Waar kom je vandaan? En waar gaan wij zo naar luisteren?
1: Ja, ik ben Joya. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Rotterdam.
0: Super jong, super jong. En is het Joya Parijs? Is dat je volledige naam?
1: Klopt. Okay, dat is ook eigenlijk mijn echte achternaam.
0: Is dat je echte achternaam?
1: Ja.
0: Gek. Hé. Hey. Dus hoe doe ik in die achternaam? Ja. Achternaam Parijs is gewoon. Oké. Okay. We gaan even luisteren naar jouw demo.
1: Yes.

0: Joya Parijs met Maak een Man?
1: Ja, klopt.
0: Ja, oké, duidelijk. Jack, wat vond je ervan?
2: Ja, weer muzikaal, melodieus, melancholisch. Tjala.
0: Tjala's gewoon.
1: Thanks.
0: Tjala's. Jenny?
3: Ik zou dit luisteren in de auto, man. 100%. En dat je 19 bent, maakt het nog extra bijzonder of zo. Heb je ook zelf geschreven? Ik vond het wel heel goed geschreven, namelijk.
1: Ja, ik heb het samen met Mael geschreven. Ik denk dat jullie dood
3: ook zijn. Ik vind het ook wel, Mael vibes nu, om heel eerlijk te zijn. Maar ik vond het heel mooi geschreven, man. Dus
1: dankjewel.
3: Keep it going en blijf met Mael werken, man. Het werkt.
1: Thanks.
4: Ja, bij mij viel ook gelijk de tekst op, inderdaad. Hele sterke tekst. Ook de stem, heel mooi stemgebruik, hele mooie stem. Ik kreeg een beetje Kaya Imani gemixt met Jade Lauren-achtige vibes, ja, zeg maar, van die,
1: van die stem.
4: Dus ja, lekker bezig, man.
0: Ja, en als ik ook jouw mail bekijk, zie ik ook gewoon dat je een eigen website heet. JoyaParijs.nl en info@JoyaParijs.nl on all platforms. Wat heb jij nodig als 19-jarige artiest in de game?
1: Ik denk eigenlijk de juiste doelgroep bereiken en gewoon een hele mooie fangroep creëren.
3: Wat is die doelgroep dan?
0: Hoe zie jij die doelgroep?
1: Ja, ik denk eigenlijk vooral op dit moment voor dit aankomende album jonge vrouwen. Want het album is eigenlijk geïnspireerd op persoonlijke verhalen en gewoon waar ik op dit moment doorheen ga als 19-jarige. Dus ik denk eigenlijk dat dat de doelgroep voor nu is.
0: Oké. Duidelijk. En zit je bij een label? Doe je dit allemaal solo?
1: Nee, independent.
0: Independent ook nog?
1: Ja.
0: Jack, kan je daar nog misschien een tip voor geven? Want jij bent volgens mij ook een independent guy.
2: Independent. Ja, het is gewoon doen wat je gevoel zegt en in jezelf geloven.
4: Wat is zeg maar de grootste toren die jij hebt ontdekt of wat, bij het zeg maar independent zijn, wat je eerst niet wist, zeg maar?
2: Pitchen. Pitch al je muziek op tijd. Pitch het goed bij Phonix. Pitch het goed bij Spotify. Zorg dat je content on point is. En zijn je budgetten niet heel groot? De nieuwste iPhone werkt uitstekend. Be you.
0: Ja.
1: Dat komt goed.
0: Netjes. Joya Parijs, dat is de naam. Ga haar volgen overal op de gram en de socials. Dankjewel voor je demo.
1: Ja, jullie bedankt, guys. Fijne avond.
0: Ga je in de gaten blijven houden.
1: Yes.

0: het moois komt een einde en zo ook weer aan deze demo drop. Je kan natuurlijk altijd jouw demo doorsturen naar demodrop@vanix.nl. Heren in de studio, even een snelle samenvatting van de avond. Wat vonden we ervan?
1: Ik ben blij, man. We zaten echt een paar pareltjes tussen.
0: Ja.
1: Ik denk dat we goede feedback ook hebben gegeven aan een paar mensen die soort van net niet parel zijn, maar wel onderweg daarheen. Weet je wel?
0: Slepen diamanten.
1: Ja, toch. Ik hoop dat ze met de tips soort van nu verder kunnen en weer die volgende niveau kunnen aantikken.
2: Zeker. Ja.
0: En wat vond jij ervan, Jack, om even weer nieuwe talenten te horen, nieuwe mensen?
3: Goed, man, verfrissend. Er zaten ook echt een paar hele sterke pokoes tussen. Hos, Riffs, zeg ik het goed?
0: Riffs.
3: Riffs. W19 vond ik ook lauw. Alles was, er was, niks was nep. In een paar dingen zaten rek in en kan zeker nog aan gewerkt worden. En een paar dingen waren ook al heel vet, maar moet ook nog aan gewerkt worden. Dus die nieuwe lichting komt goed.
0: Die is daar, hè?
1: Ja,
0: die is
1: er. Veel talent in Nederland, man.
0: Lekker, man. Lekker, man.
1: We zijn ook door heel Nederland geweest. Van Groningen
2: tot Arnhem. Ede.
0: Ja, Ede inderdaad, ja. Dus het maakt in principe in deze tijd niet echt meer uit waar je vandaan komt. Je kan altijd shinen.
2: 100.
0: Ja. Jack, we gaan jou bedanken hier bij Vanix. Voor jouw expertise, voor jouw tijd. Jason, bedankt.
1: Jij bedankt.
0: Jenny, bedankt.
2: Yes.
0: Volgende week zijn we er gewoon weer bij Vanix Talent. Tussen 7 en 9 kan je weer van ons genieten. Ouderwets sessietje weer voor je klaarstaan. Alles erop en eraan. En nergens naartoe gaan, jongens. Want we hebben nog de Nando Leaks voor je klaarstaan. Dus ik zou zeggen, geniet daarvan. En blijf vooral hier.

0: maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84, app ons 06 8288 786 of check istanbulhair.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics-kanalen.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/news.
4: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Nu ook in Gouda. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.

0: special met live on stage Karen White. Karen White met complete band live in Escape Venue Amsterdam. The Mother's Day Special. Karen White en complete band. The Mother's Day Special in Escape Venue Amsterdam. Haal je kaarten nu via meg-events.nl.
1: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
2: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Een bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/vanix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: De leukste series, interviews en de dikste sessies vind je op onze YouTube-kanalen Phonics en Phonics Gemist. Zien we je daar?

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een Nederlands cruiseschip zijn twee mensen overleden door besmetting met het Hanta-virus. Volgens persbureau AFP gaat het om een Nederlands echtpaar dat een luchtweginfectie had gekregen. Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het nog niet bevestigen. Een derde opvarende, een Brit, ligt op de intensive care in Johannesburg. Het Hanta-virus wordt overgedragen door knaagdieren. Mensen kunnen ziek worden van een beet of van de ontlasting. Het kan luchtweginfecties, koorts en nierklachten veroorzaken. Het cruiseschip was onderweg van Argentinië naar Kaapverdië. Bij een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk zijn 3 Nederlanders omgekomen. 3 anderen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt berichten daarover in de Franse pers. Het ministerie geeft verder geen details. Volgens Franse media gebeurde het ongeluk bij de plaats Jante. De auto van de Nederlanders kwam op een kruispunt in botsing met een andere auto. Wie het ongeluk veroorzaakte, is niet bekend. In het westen van Nigeria zijn meer dan 40 mensen gedood door een Nigeriaanse militie die samenwerkt met het leger. De gewapende militieleden gingen van deur tot deur op een plek waar Fulani-herders wonen. Dat zijn overwegend islamitische, nomadische veehouders. De overheid verdenkt ze van samenwerking met Al-Qaeda. Veel mensen uit de groep werden gearresteerd. Wie probeerde te vluchten werd neergeschoten. Het westen van Nigeria wordt al jaren geteisterd door gewapende bendes. Die houden zich bezig met dodelijke aanvallen op dorpen. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e. En het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht kans op nevel en mist. Morgen zon, 's middags buien en 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu op jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.
2: Fernando.
3: Mr. Keep it hot and keep it banging. De Nando Leaks Radio.

0: gentlemen.
1: I'm here to introduce
2: El Nando. Sanano. We don't stop. New music exclusive.
3: Exclusive, baby.
2: Hey.
4: Nando Leaks.
5: Nando Leaks.
6: Keep it hot, keep it banging. Alleen maar hits.
7: Alleen maar hits. Welkom bij de Nando Leaks Radio Show. Zondagavond. En dat betekent weer 2 uur lang de heetste tunes van dit moment.
8: Nieuwe tunes in de Nando Leaks. Jullie weten het zelf. Keep it hot, keep it banging. Atje Donnie, bitch.
9: Dat minimum een miljoen, mama. Ja, goed, maar zo kom met wat je hola.
7: Om je een beetje de stemming te brengen, heb ik voor

0: Phonics. Nando Leaks. Keep it hot, keep it burning.
1: Yo, this is Sinti. Deze week ben ik de tekst op Phonics met mijn nieuwe track, Mansori, samen met Morad.

0: zoetigheid voor je oren. All day, every day.
1: De Nando Leaks top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Ja, je vindt ze allemaal weer terug in die ene playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify.
2: Nummer 10.

0: mei worden de belangrijkste prijzen van Jong Nederland weer uitgereikt. En jij bepaalt wie er wint.
1: 3, 2, 1.
2: Jade Lauren.
0: Brenna.
2: Distinct.
0: Zoe Tauran.
2: Broederliefde.
0: Zo.
2: En nog veel meer.
0: Zijn genomineerd voor een Phonix Award. Zorg jij ervoor dat zij hem winnen? Ga naar phonix.nl/awards en stem op jouw favoriete artiest.

0: Hi, dit is Sabita.
1: En je luistert naar Nando Leaks Radio Show.
0: Elke zondag van 9 tot 11 voor de hottest new tunes. Keep it hot and keep it bangin'.

heb deze man lang niet live gezien, man. Lijkt me echt dope om die man een keer te zien. Ja, je hoort het, man. Allemaal nieuwe tunes. En ook heel veel classics heb ik voor je klaarstaan. Hip-hop throwback. Ik heb een paar plekken vrijgemaakt in deze show om dit soort oudere tunes even weer even in de spotlight te geven. Dus check it out, baby. Hip-hop

0: Deze zomer nog een volle haarbos? Istanbul Hair Den Haag. Nieuw, de innovatieve haarstamcelbehandeling en hybride haartransplantatie voor een maximaal eindresultaat. Of probeer de krachtige PRP-booster tegen haaruitval en alopecia. Pijnloos verdoofd, maximaal comfort. Istanbul Hair, ook gespecialiseerd in afro en krullend haar. Haar, baard en wenkbrauwtransplantatie vanaf €1.899. Betalen in termijnen is mogelijk. Bel 085 400 84 84. App ons 06 8288 786. Of check istanbulhair.nl.
1: Zin in sushi? Bestel snel haiaisushi.nl. Profiteer nu van de Haiai Sushi Mega Deals. Tot wel 3 gratis rollen bij een online bestelling. We deliver sushi. Haiaisushi.nl.
0: Deze zomer nog een volle haarbos? Check istanbulhair.nl.
1: Nu ook in Roosendaal. De best sushi deals in town. Haiaisushi.nl.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/news.
3: Bereik jouw doelgroep op Funx. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
4: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan, dan schakel ik de meldkamer in.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
6: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funx. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
8: It's complicated met Jay.

0: Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: Volg jij ons ook al?
3: Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws, reports en livestreams op Instagram. @FunixFM.
4: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
5: Ik ben verscholen getrapt.
6: Hoe ga je ouders dit vertellen?
5: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
7: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
8: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
9: Ik doe toch mijn fucking best!
4: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
10: Ook binnen de familie kan een discussie polariseren. Over asiel bijvoorbeeld.
11: Weet je, jullie zijn echt veel te soft.
12: Dat is beter dan zo egoïstisch.
10: Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen? Of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over terugtrekking werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Een virusuitbraak op het Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie een echtpaar uit Nederland. Mogelijk raakten ze besmet met het Hanta-virus, dat wordt overgebracht door ratten of muizen. Het cruiseschip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, ligt nu voor anker bij Kaapverdië. In Oostenrijk zijn 5 kinderen gewond geraakt toen een oude granaat afging in een kampvuur. Volgens een begeleider was er een harde knal en een steekvlam. De kinderen tussen de 10 en 14 raakten licht gewond. Ze zijn lid van de jeugdbrandweergroep en hadden het kampvuur zelf gemaakt. Het is niet duidelijk hoe de granaat in het vuur terecht kwam. Het zou gaan om een granaat die door het Duitse leger werd gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst vond later nog een granaat in een ander kampvuur op het terrein in Oostenrijk. Bij een brand in een tussenwoning in Oldenzaal is iemand om het leven gekomen. Rond 4 uur vanmiddag brak het vuur uit. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. 2 familieleden van het slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd. Het weer, de buien trekken naar het noordoosten. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. Morgen zon, 's middags weer kans op stevige buien en het wordt 14 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info. Of ga naar phonics.nl/awards.

0: gentlemen.
1: I'm here to introduce
2: El Nando. Sanano. We don't stop. New music exclusive.
3: Exclusive, baby.
4: Hey.
5: Nando Leaks.
6: Nando Leaks.
7: Keep it hot, keep it banging. Alleen maar hits.
8: Alleen maar hits. The biggest shoes van dit moment. Allemaal achter elkaar en afkomstig uit die playlist op Spotify. Nando Leaks Sound System.
9: What up, this your boy Doughboy. En je luistert naar Nando Leaks.

0: Keep it hot and keep it banging, baby.
1: De Nando Leaks Top 10.
0: De 10 heetste tracks van dit moment. Tunes die je moet beseffen en checken. Kom allemaal naar die ene playlist. Nando Leaks Sound System op Spotify. Nando Leaks Sound System op Spotify. We praten niet, we draaien bangers. Let's get it.
2: Nummer 5.
0: Games.

0: loser.
1: Waar de samples koken, nu sample ik beats. We trappen in Swiss en hier met de fiets. Mijn tas is geen Gucci, maar vullen me. Ik heb het gevoel.

0: kijken.
1: Juist, en dan voordat je het weet is het 11:30, 12:00, 12:30. En dan denk je, shit, over 5,5 uur gaat het hele theater weer beginnen.
0: Maar wanneer heb je dan tijd voor jezelf? Snap je?
1: Ja, dat niet.
0: Maar wat jij zegt, precies gisteravond, dan hebben we de

Six. Sommige tunes mag je niet vergeten. Die hebben nog steeds power. Deze tune is bijvoorbeeld, even rekenen, 26 jaar oud. Maar wanneer die beat klapt, dan voelt het alsof je hem voor het eerst gehoord hebt. Zo krachtig, zo sterk is de productie. Black Rob. Wow.

die je misschien lang niet gehoord hebt of misschien nooit gehoord hebt. Wist je dat er een hiphopgroep zou bestaan als het niet was voor bepaalde ego's? De groep zou heten Murder Inc. Ik heb het niet over de label van Ja Rule en Irv Gotti, rest in peace Irv Gotti. Ik heb het over 3 superstars in 1 rapgroep. Het is nooit gebeurd, maar ze hebben wel meerdere songs met elkaar opgenomen. Ja Rule.

0: hit the DJ and tell him run that ya-ya back.
1: Yo, je weet zelf, het is je boy Chief.
2: En je luistert naar de Nando Leaks Radio Show.
1: Van 9 tot 11 elke zondag. De nieuwste exclusive tunes is all about that love. Let's go.

0: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
1: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
0: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
1: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Bereik jouw doelgroep op Vanix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check vanixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Vanix Ads. Your city, your sound.
4: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Hey, we moeten praten. Want je kan het niet meer negeren. Vrijheid is voor niemand een gegeven. En we kunnen meer doen, zeker nu. Dus maak vrijheid. Met een goed gesprek of een poster op je raam. Met 2 minuten stilte op 4 mei. Of door het met elkaar te vieren op 5 mei. Maak vrijheid groot. Zodat we het nooit meer kwijtraken. Kijk op 4 en 5 mei.nl.
8: Nieuw op NPO Start. De dramaserie Mokro's.
9: Ik ben van school afgetrapt.
10: Hoe ga je ouders dit vertellen?
9: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
11: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
12: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
13: Ik doe toch mijn fucking best!
8: Stream Mokro's. Gratis op NPO Start.
14: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Een uitbraak vermoedelijk van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. Een ernstig verkeersongeluk in het noorden van Frankrijk heeft het leven gekost aan 3 Nederlanders. 3 andere mensen raakten gewond. Volgens Franse media botsten de Nederlanders op een kruising bij de plaats Jant op een andere auto. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verleent consulaire bijstand. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland wil terugroepen. Merz rekent verder niet meer op de Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten. Die waren beloofd door Trumps voorganger Biden. Maar volgens de bondskanselier blijft de Amerikaanse bijdrage aan de afschrikking door de NAVO overeind. Met nog 3 ronden te spelen is Inter Milaan nu al kampioen van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. En het weer, eerst nog een bui, vannacht is er kans op nevel en mist. Morgen wolken en zon, 's middags weer stevige buien en 12 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw favoriete artiesten voor de Phonics Awards. En maak kans op tickets. Check de Phonics app voor meer info.

0: anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
1: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
0: Werken? In deze drukte?
1: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
0: Stap je ook in?
2: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
4: Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
4: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funixads.nl. Your city, your sound.
6: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
7: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Op zijn sociale mediakanaal Truth Social zegt Trump dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Volgens de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, zijn 3 andere opvarenden ziek. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Ocean Wide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Daar is een medisch team aan boord gegaan. In Frankrijk heeft de radicaal linkse politicus Jean-Luc Mélenchon zich kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij is de eerste politiek leider die zich kandidaat stelt. Mélenchon deed al 3 keer eerder een gooi naar het Franse presidentschap. In 2022 werd hij derde, na de radicaal-rechtse Marine Le Pen en Emmanuel Macron, die nu president is. Mélenchon is niet onomstreden. Zo steunde hij de Russische annexatie van de Krim en wordt hij beschuldigd van antisemitisme. En met nog 3 speelronden te gaan is internationale kampioen geworden van de Italiaanse Serie A. De ploeg van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij won met 2-0 van Parma en kan niet meer worden ingehaald door nummer 2 Napoli. Voor Inter is het de 21ste titel uit de clubhistorie. Het weer, het is wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui. Vannacht is er kans op nevel en mist bij een graad of 11. De komende dag wolken en zon, maar 's middags meer kans op buien. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Live.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft dan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. 1 Brit van 69 wordt behandeld op de intensive care in Johannesburg. En 2 bemanningsleden hebben dringend medische hulp nodig. Nederland gaat hen hier naartoe halen. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius, van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om mensen van boord te laten gaan. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de komende dag zullen beginnen met het begeleiden van schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt dat het de bedoeling is om zo neutrale en onschuldige landen te helpen hun schepen daar weg te krijgen. Het is onduidelijk wat Iran vindt van het voornemen. Dat land sloot de belangrijke zeestraat eind februari in reactie op de aanvallen van de VS en Israël. Ook de VS blokkeert de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. De woordenwisseling tussen bondskanselier Merz en president Trump was niet de reden voor terugtrekking van Amerikaanse militairen. In een interview met de Duitse omroep ARD zegt Merz dat er al veel langer over werd gesproken. Afgelopen week leverde Merz openlijk kritiek op de oorlog tegen Iran. Volgens Merz ontbreekt het bij de Amerikanen aan strategie. Trump zei toen dat hij 5000 militairen uit Duitsland terugroept. In de Formule 1 is de Grand Prix van Miami gewonnen door de Italiaan Kimi Antonelli. Max Verstappen startte van plek 2 en eindigde uiteindelijk als 5e achter George Russell. Lando Norris werd in Miami 2e, Oscar Piastri 3e. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en koelt het af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon en 's middags vooral landinwaarts meer kans op buien en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week naar Phoenix en maak kans op tickets voor Jonah Fraser. 23 mei in 013 Tilburg. Meer info, check phoenix.nl of de NPO Luister-app.

Elf herenners op mijn H&M spijkerbroek. Doe zo voor een jeans, weet niet van dat te bennen. Assie vlammende, arrogante, veel te nonchalante. Trainer mannetje, loyaliteit is niet te koop. Ik zag ze komen en vertrekken weer. Ik speel op 3 kasten, pak hem 60 keer. Zit op cheap tickets, dat komt door het slechte weer. Ik vraag mijn jongen, hey, waar gaan we? Ik heb rust nodig. Hij zegt Monaco, ergens bij de Franse kust boven. Als ik zeg, je biedt in Rotterdam, dan wil die drugs kopen. Kom van Tremtjouwa naar Vissa en teruglopen. Als je daar was, dan weet je bro, ik kan geen namen noemen. Geen fantakassis als we paasen zoeken. Jouw beleid kijkt te lang, ze doet de aandacht zoeken. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven. Hey, ze weet niet van die dompjes, dus ik laat het proeven.

0: Miel op Funix.
1: Que due file. Rihanna. Your

0: high school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll let you.
1: Je krijgt puisten. Ja. Je bent moe. Je bent verdrietig.
2: Dit is voor no reason gewoon.